0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je hier koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 3 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH.

0: De ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Femi en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderdorp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Lars Militse met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
0: Wordt het A
2: of wordt het B?
1: Wat gebeurt er?
2: Rondje van het huis.
1: Ja.
2: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Met Nick Velderman.
2: En H.

Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Geke uit Oudorp.
1: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudersluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 5:00.
9: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Zes uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar de heffingen zijn op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben er weer.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Fox the Fox met Precious Little Diamonds. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege woensdagochtend. Die begint met een spatje regen, maar waar het toe leidt. Mooi, zo meteen wel weer. Het is 19 augustus en Anne is erbij. She's back and worse than ever. Voor redactie en productie, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Heb je het zwaar gehad?
1: Ja. Ik had echt een mannengriep, denk ik.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, dat is niet fraai.
1: Nee, je hebt me ook laten vertellen.
0: Ja, nee, zeker. En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: En dat je er ook bij bent. Ann, jij hebt iets meegemaakt vanochtend vroeg. Wat ik afgelopen maandagmiddag heb meegemaakt. En ja, ik heb het ook hier eerlijk in de uitzending verteld. Ik was niet blij. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring.
2: Blij?
0: Ik was niet blij.
2: Waarom niet?
0: En ik wil eerst even horen hoe jouw ervaring was.
2: Nou, ik was eigenlijk wel blij ermee.
0: Was jij wel blij ermee?
2: Ja.
0: Ja, gewoon dat het weer kon.
2: Ja.
0: Maar we hebben het, Lisa, over de kwaliteit van het feit dat de A1 weer open is.
2: Oké.
0: Ja. En ik... Ja, het is weer
2: maar
0: open.
2: Maar jullie komen toch allebei van een heel andere kant?
0: Zeker, maar we komen dan wel via de A1, doen we allebei een stukje.
2: Dus
0: allebei opgebroken geweest. En hebben ze wat aan gedaan en ook afgesloten geweest. Dat was zwaar, 6 weken.
2: Ja.
0: Waarvan we gelukkig ook veel op vakantie waren. Maar nu kunnen we weer gewoon onze normale route. Dat is fijn. Dat vinden wij fijn.
2: Ja.
0: Ik weet van Anne ook, dat is fijn.
2: Ja, ze zijn toch een beetje gewoontediertjes.
0: Zeker weten. Vooral ik. Maar... Nou had ik wel ook een mening over het asfalt. Hè? Ze hebben 6 weken de tijd gehad om knap asfalt neer te leggen. Wat vond je ervan?
2: Totaal niet op gelet.
0: Meen je niet?
2: Nee.
0: Heb je niet op gelet?
2: Nee, want moet ik daarop letten?
0: Nou, het viel gewoon heel erg tegen.
2: Hoezo? Zat er gat in?
0: Nee, maar ze hebben gerecycled. Ze hebben het oude asfalt gewoon hergebruikt.
2: Is toch alleen maar goed?
0: Nee, het is vlekkerig.
2: Vlekkerig?
0: Als ik 6 weken niet over mijn snelweg mag rijden...
2: Ja.
0: Dan wil ik daarna een strak zwart biljartlaken met helder witte strepen erop. Dat wil ik dan hebben. Dat ik gewoon niet eens, dat ik bijna de auto niet eens voel zo glad als het is.
2: Rijkswaterstaat heeft toch nog maar een tientje. Ik weet niet wat je
0: dat is wel waar. Ze had nog maar 10 euro.
2: Je hebt geen geld meer.
0: Nee, dat is wel waar. Heb je wel gedaan. Oké, als het voor zo weinig geld gedaan is, dan vind ik het wel weer knap. Ik vond het tegenvallen aan.
2: Oh, jammer, Piet.
0: Kun je morgenochtend even opletten wat je ervan vindt van de kwaliteit van asfalt? Fijn, bedankt.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou? Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, het is 17 graden, het is niet koud hoor.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquiz na Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

0: Julien Clerc met Venise.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je woensdag mee te beginnen. Dacht ik zo. 3 stuks, heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Oude afleveringen Teletubbies digitaal hersteld op YouTube.
1: Kop 2.
0: Schildpad kleiner dan paperclip geboren in Blijdorp.
1: Kop 3.
0: Uit terrarium ontsnapte slang verstopt zich in kledingkast buurvrouw. Nou... Een van deze 3 is dus niet waar, maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1, oude afleveringen Teletubbies digitaal hersteld op YouTube? Is het kop 2, schildpad kleiner dan paperclip geboren in Blijdorp? Of is het kop 3, uit terrarium ontsnapte slang verstopt zich in kledingkast buurvrouw?
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Daar laat je het weten voor die eer van de ontbijttafel. Is het vandaag kopie 1 of

0: Paul Simon met Code Chrome.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Hè? Zo ben ik dan ook wel weer. Die week even doormidden hakken en rustig aan opstarten uiteraard. Drie stuks dus, één is er niet waar.
1: Kop 1.
0: Oude afleveringen Teletubbies digitaal hersteld op YouTube.
1: Kop 2.
0: Schildpad kleiner dan paperclip geboren in Blijdorp.
1: Kop 3.
0: Uit terrarium ontsnapte slang verstopt zich in kledingkast buurvrouw. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Joke, Silke, Paul en Nico. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Uit terrarium ontsnapte slang verstopt zich in kledingkast buurvrouw. En de buurvrouw was Anne. Nee, dat zou toch één zijn, hè?
2: Dat zou afschuwelijk zijn.
0: Ach, vreselijk.
2: Dan zou ik mijn huis in de fik zetten.
0: Dat snap ik wel. De slang zat tussen haar kleren en verstopt zich dus in de kast. Ja, het was een jonge en ongevaarlijke net python.
2: Dat weet je niet.
0: Dat weet je niet zeker, hè?
2: Dat weet je niet.
0: Eerst maar eens even een vat benzine en een aansteker, toch?
2: Nooit ja. Op gokken.
0: Hij is door de buren opgehaald en er is wat excuus aangeboden, denk ik.
2: Ik vind het sowieso een beetje spannend als je een slang hebt.
0: Ja, hou daarmee op.
2: Ik snap niet zo goed wat daar leuk aan is.
0: Nou ja, je hebt gewoon mensen die daar iets mee hebben met slangen. Dat kan toch?
2: Ja, dat kan.
0: Het was allemaal in Limburg, dus heel eind weg. Kan toch maar schelen. Laat het lekker uitzoeken. Dat is bijna Duitsland, hè? Of België.
2: Wat je
0: zo
2: wil.
0: Je wil. Ja. Goed, gaan we door. In dit geval naar Jeannette, Saskia, Monique, Cynthia en Lidie. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Schildpad kleiner dan paperclip geboren in Blijdorp. Ja, het is echt waar. Een Egyptische landschildpad. Ze bedreigde diersoort. En er zijn beelden van. En er ligt een paperclip naast. Hij is kleiner dan een paperclip.
2: Precies. Helemaal gezien.
0: Je zou er, als je niet oplet, ga je erop zitten.
2: Ja. Denk ik ook.
0: Het is echt een heel klein beestje. Nou, laten we hopen dat ze hem heel houden. Dat is lijkt me lastig met zulke kleine beestjes.
2: Ja. Zit ook in een heel klein terrariumpje.
0: Is dat schildje wel hard dan überhaupt dan ook al? Dus als ze geboren wordt, denk ik nog een beetje een zacht terrariumpje.
2: Net als bij baby's.
0: Zandkorrels zijn al een beetje te groot voor hem om overheen te klimmen ook. Ah, echt wel schattig. Goed, en welke is er dan niet waar? Dat is vandaag natuurlijk kop 1. Oude afleveringen Teletubbies digitaal hersteld op YouTube. Nee, het gaat natuurlijk om de Fabeltjeskrant. Hè. Groot nieuws vandaag. Het was tussen 1968 en 89 op tv. Opa vertelt, ik weet het nog.
2: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Echt hoor?
0: 89, toen was ik 9.
2: Oh ja, dat is ook zo.
0: Ja. Alle originele afleveringen zijn gedigitaliseerd en ook een beetje verbeterd. Er is ook een nieuwe animatieserie in de maak, maar die zal wel helemaal shit zijn, zoals gebruikelijk. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Mag jij raden, Anne, want ze gaan daarna iedere dag er eentje laten zien.
2: Ja.
0: Mag jij even raden hoeveel afleveringen er gemaakt zijn?
2: 30.
0: Ja, dat zou ik dus ook zeggen. 1600.
2: 1600?
0: Er zijn 1600 afleveringen van de Fabeltjeskrant.
2: Dat is overdreven.
0: Ja, dat is echt veel te veel geweest. Toen hadden we de verhalen helemaal uitgespeeld, denk ik ook.
2: Had je een lievelings? Een liefjes Fabelkrant?
0: Nee. Ik vond het echt verschrikkelijk.
2: Waarom?
0: Je had in die tijd ook wel de A-Team en Airwolf en zo, hè? Dus.
2: Je was toch 9?
0: Ja, dat was super vet. Springende auto's, ontploffingen, dat soort dingen. Dan zat je de Fabeltjeskrant met die zure uil die de hele tijd heel moeilijk deed. Met die krant.
2: Oogjes dicht.
0: Snaveltjes toe.
2: Ja, hè?
0: Ja. En dan moest je dus van hem gaan slapen. Bloedirritant. Wat moet je er niet mee? Goed, ik denk wel dat het een hit op YouTube wordt. Ik ben heel benieuwd.
2: Tuurlijk, ik ga wel even kijken.
0: Snap ik. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus vandaag is voor... Het is echt een hele lange lijst, heel veel ademhalen. Arnold, Mark, Christian, Frank, Erwin, Karin, Janneke, Els, Marcel, Koos, Tim, José of José, dat weet ik niet. Rodi, Monique, Pieter, Francine, Saron, Els, Renate, Gerrit en Renny.

0: Ik ben Herman en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Pina en ik kom uit Uitgeest.
2: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
3: Ik ben Henk Haremeijer uit Sparendam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 6:30 in Weesp, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De onbekende man met de bijnaam Lucky blijkt jarenlang vaste klanten zijn geweest bij een soepwinkel bij het Waterloopplein in Amsterdam. De eigenaresse zegt dat ze een band met hem had. Ze kent hem als Christen-Canadees met grijs haar, een lange staart en een rolkoffer.
6: Het was een vaste klant van ons, maar hij is al heel lang niet geweest. Maar hij kwam wel heel vaak. En hij kwam altijd met een vriend, met een rolkoffer. En hij sprak Engels en die vriend sprak Nederlands. En ze namen altijd een klein soepje.
5: De man zakte in mei 2023 op straat in elkaar en kan door een hersenbloeding of infarct nog altijd nauwelijks praten. De politie heeft inmiddels 250 tips gekregen over zijn identiteit en hoopt zo zijn familie of vrienden te vinden. Vanmiddag leggen zo'n 350 schoonmakers op Schiphol het werk neer uit protest tegen de nieuwe cao. Vooral de verlaging van het ziektegeld zorgt voor onvrede. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken krijgen bij ziekte niet meer hun volledige loon. Volgens vakbond FNV kan dat grote gevolgen hebben, omdat schoonmaakwerk lichamelijk zwaar is. De vakbond verwacht daarom zo'n 350 stakers bij de actie. JA21-fractiemedewerker Maarten Branten is overleden na een noodlottig ongeval in Amsterdam. De 48-jarige Branten raakte vorige week zwaar gewond toen hij in het water viel bij de Prins Hendrikkade. Hij werd door brandweerduikers uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daar lag hij dagenlang in kritieke toestand. Branten was ook podcastmaker en fotograaf. Gemeenten zijn steeds afhankelijker van de toeristenbelasting voor hun inkomsten. Het aandeel van die belasting is in 10 jaar tijd verdubbeld van 4% naar 10%. Daar schrijft het Financiële Dagblad over. Amsterdam loopt voorop. Daar komt dit jaar bijna 25% van de belastinginkomsten uit de toeristenbelasting. En ondanks de regen neemt waterschap Amstel, Gooi en Vecht nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag mag tussen 6:00 ochtends en 10:00 avonds geen grondwater meer worden gebruikt om land te besproeien. Het verbod geldt ten oosten van de Vecht. De maatregel is bedoeld om de natuur te beschermen. De regen van de afgelopen dagen heeft daar weinig bij geholpen, omdat het water snel weer verdampte volgens het waterschap.
2: Maar gelukkig komt er nog veel meer water aan. Hè?
5: Veel meer water. Ik vind het wel lekker eigenlijk.
2: Heerlijk.
5: Even regen, even gewoon, 17 graden.
2: Ja, helemaal mee eens. Ik denk wel dat we over een dag of twee helemaal zat zijn weer ook.
5: Ja?
2: Ja, misschien. Nou ja.
5: Ik was die 35 graden zat.
2: Oh nee, daar had ik best wel nog een tijdje op doorgekund.
5: Ja?
2: Ja, kijk, ik had wel het idee, want ik ben ook meteen een keer nat geregend. Toen dacht ik ook van, we leven wel gewoon in Nederland.
5: Ja, heerlijk toch?
2: We moeten wel gewoon normaal blijven doen. Ja, we zijn er ook groot mee geworden natuurlijk, hè, met dit weer.
5: Ja, je hebt gewoon een regenpakkie.
2: Ja, nee, helemaal eens, natuurlijk. Maar ik hou ook van de warmte, ja, dat moet ik ook toegeven.
5: Ja.
2: Is dat erg? Moet ik me daarvoor schamen? Nee, toch?
5: Nee.
2: Warmteschaamte. Is dat al een ding, Anne?
5: Ik hoop het wel.
2: Ja, zie je wel. Je bent ook al.
5: Nou. Dat hoop ik wel. Ja. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. En dan krijg je nog het weer. We beginnen de dag met veel bewolking en af en toe wat regen. Vanavond klaart het wat op, maar hou de hele dag rekening met een enkele bui. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. Het wordt maximaal 20 graden.

0: de Tramps met Shout.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 6:50 geweest op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Ik noem een bakker of een akkerbouwer of een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar de wereld van de bouw. Naar Ruben Valentijn van bouwbedrijf Noord-Holland in Purmerend. Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het Ruben Valentijn? Ja, precies. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zijn jullie alweer een tijdje aan het werk of is het pas net vakantie geweest?
2: Nou, nee, onze vakantie was, de bouwvak hadden we niet helemaal binnen het bedrijf door. We zijn een beetje doorgewerkt. Dus ik was heel vroeg en mijn collega die was wat later. Dus we zijn een beetje een gebroken bouwvak hebben we gehad.
0: Okay.
2: Dus er gaat nog steeds meer gebeuren.
0: Ik kan me herinneren toen ik jong was dat de bouwvak was een soort van heilig. Daar kwam je niet aan, toch?
2: Ja, dat was wel zo. Maar bij grote bouwprojecten zal het nog steeds wel zo zijn. Omdat het vaak niet handig is om de ene wel op de bouw te hebben, de andere niet. Omdat het de werk zich allemaal moet opvolgen, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar bij ons met de wat minder grotere projecten is het best wel te doen, lijkt het.
0: Ja, precies. Dus dan kun je gewoon zeggen van jij kunt nu wel op vakantie en dan gaan wij daarna wel. En dan is dat misschien wel handiger ook.
2: Ja, nou ja. Dat gaan we evalueren.
0: Ja, precies. Heel goed. Wat staat er op het programma zo dan na de vakantieperiode?
2: Nou, gewoon weer alles oppakken. Ja. Offertes maken, afspraken met klanten. Projecten opstarten.
0: Ja. De afgelopen tijd natuurlijk ook weer veel in nieuws geweest over de bouwmaterialen en de prijzen daarvan. Hoe gaat dat inmiddels?
2: Nou kijk, 2022, 2023 waren natuurlijk de piekjaren met de tientallen procenten per jaar die omhoog gingen. Of soms per half jaar.
0: Ja.
2: Ik moet zeggen dat 2025 en dit jaar, de prijsstijgingen zijn er wel van de materialen. Die zijn een beetje doorgezet, veelal hetzelfde. De transportkosten die worden wel steeds zwaarder belast.
0: Ja.
2: Natuurlijk nu ook door de benzineprijzen die natuurlijk sky high zijn. Waar de bedrijven extra toeslag rekenen op de factuur voor op de gereden kilometer. Of op basis van een staffeltje van wat de brandstofprijs doet.
0: Ja, ja.
2: Dat je dat erbij krijgt per vracht. Ja. En dan heb je ook de vrachtwagenheffing die per 1 juli geldt. Die door veel bedrijven wordt ook weer doorgevoerd met een toeslag op de factuur.
0: Ja.
2: Ja, dat is terecht of onterecht, want daarentegen krijgen de vrachtwagens meer dan 12.000 kilo weer geen of minder wegenbelasting te betalen.
0: Ah, ja, precies.
2: En het eurovignet vervalt. Dus ja, ik kan het niet helemaal duiden of dat terecht is, die heffing die sommige bedrijven daar op de factuur voor zetten.
0: Nee, precies. Dan denk je van ja, het moet ergens vandaan komen, maar waarom moet het bij mij vandaan komen, toch?
2: Ja, het moet ergens vandaan komen. Ja. Iemand moet betalen en dat is vaak het land. Ja, ja, zo is het eenmaal.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. En als het dan, als je kijkt bij jullie bouwbedrijf, want jullie zijn wel gespecialiseerd in woningen, toch? Of niet?
2: Nou, wij zijn vooral gespecialiseerd in groot onderhoud, renovatie, kleinschalige nieuwbouw, verduurzamen.
0: Ja.
2: Wij zijn een klein bouwbedrijf, we hebben z'n 14e. Dus wij doen geen grootschalige woningbouwprojecten.
0: Nee, precies.
2: Maar voor de rest zijn we alles, we hebben onze eigen schilders in de in dienst, 2 stuks die ook kunnen stukken door en dat soort dingen. Dus we zijn echt een allround bedrijf. We hebben echt wat lekkere timmerwerk te maken.
0: Ja, gewoon om mooie dingen te maken als er een keer ruimte voor is. Hebben jullie ook nog iemand in het bedrijf die trappen kan maken? Want ik heb me wel eens laten vertellen dat dat heel erg moeilijk werk is.
2: Nou ja, moeilijk werk tegenwoordig met al die computers. Komt natuurlijk altijd uit de CNC-machine.
0: Dat is natuurlijk zo.
2: Ja, trappen kopen we in hoor. Dat gaan we zelf niet meer aan beginnen. Dat wordt inderdaad duur. Ja.
0: Ja, dus dan kun je gewoon zeggen van hier is trap gehad. Succes ermee. Maak maar wat moois van.
2: Nou ja, daar wordt wel van gemaakt. En een opdrachtgever tegenwoordig best wel eisen aan een trap. Mooie sierlijstjes of mooie spijltjes. Of trap met verlichting, noem maar op.
0: Oh ja.
2: Dus dat kan allemaal. Dus, ja.
0: Zijn jullie qua stijl dan een beetje meer richting dat moderne? Of een beetje juist meer het ouderwetse? Of kunnen jullie het allemaal?
2: Nou, wij kunnen alle trappen leveren die een klant wenst of die in een bestek staat. Dus dat is geen probleem. Maar we zien wel dat er steeds weer ook wel naar de klassieken. We zitten veel in Haarlem en Amsterdam en dat soort kanten. Ja, en dan willen vaak de mensen toch wel een trap die een beetje past. Als er een dakopbouw bij komt, moet er een trap naar die verdieping.
0: Ja.
2: En dat moet dan in dezelfde stijl van dat huis. Ja, dat zijn vaak wel de mooie uitdagingen. Met een bepaalde trapspijltje of een bepaalde trede of een bepaalde leuning.
0: Ja, precies. Een beetje klassieker dus gewoon.
2: Ja, dat gebeurt zeker.
0: Dat is mooi zeg. Goed, en vandaag dus gewoon even terug naar normaal. Lekker achter de computer en zorgen dat alles weer klaar staat om voor iedereen om lekker aan het werk te gaan.
2: Ja, nou goed, ik ben dan vooral voor het maken van de offertes en de acquisitie als bedrijfsleider. Dus ik ben veel op kantoor of onderweg naar klanten. En ja, we hebben projectleider en uitvoerder die buiten het werk regelt met de timmerlieden en de schilders.
0: Hartstikke goed. Ik ga je niet langer van je werk houden, want nou, iedereen moet weer aan het werk gezet worden. Maar Ruben Valentijn, ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent namelijk de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? Hef dan nu je naam en je beroep naar 088 8 50 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vogel van

0: Nick Kamen met I Promised Myself. Anne, het tweejaarlijks terugkerende ritueel van drama en teleurstelling is weer aan de beurt vandaag.
1: Wat dan?
0: Naar de tandarts.
1: Oh, gadver.
0: Oh, ik zie er zo tegenop.
1: Ik heb een tip van je eigen moeder, hè?
0: Ik hoor hem zo tegen graag van je. Nou, dat is je keys.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Nick Schilder gaat het theater in. En hij komt straks vertellen wat hij precies gaat doen.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
14: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
15: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Bieringen.
16: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Een medische misser bij het Amsterdam UMC. Het ziekenhuis moet een patiënt bijna €200.000 betalen nadat een ernstige ziekte 26 jaar lang niet met hem is gedeeld. Een plofkraak bij een juwelier in Amsterdam-Noord, die al vaker doelwit was van overvallen en plofkraken. En Ajax-cafés zijn boos op Ziggo Sport. Waarom? Dat hoor je straks. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
21: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
20: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
22: Hallo!

0: stoeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: De ontbijttafel.
18: Met Pieter Kok.

0: Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. En dat is volkomen terecht, want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege woensdagochtend met een klein spatje regen. Het is 19 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. En ze is back and worse than ever. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo,
0: en is Lisa er ook nog bij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
3: Goedemorgen.
0: Jongens, vandaag is het zover. Mijn tweejaarlijkse afspraak bij de tandarts en de mondhygiënist.
3: Oeh, heb je allebei?
0: Ja, altijd.
3: Echt waar?
0: Ik doe altijd allebei meteen.
3: Oh, dat durf ik niet.
0: Nee?
3: Nee. Vind ik te veel.
0: Ja, ik vind het ook te veel.
3: Ik kan het maar beter in één keer gehad hebben.
2: Ja, nee.
0: Ja, dat is het dus ook. Maar je wil graag de tip van mijn moeder even delen, hè?
3: Ja, jouw moeder heeft me daar heel erg mee geholpen. Ze heeft echt heel mijn wereld geopend daarmee. Ja. Dus echt waar.
0: Wat heeft ze
3: tegen
0: je
3: gezegd? Want ik was heel erg bang voor de mondhygiënist. Ja. En toen had je moeder jou geappt.
0: Ja.
3: Dat je altijd voor de tandarts en voor de mondhygiënist, eigenlijk waar je gewoon een beetje bang voor bent, 2 aspirines moet nemen.
0: Even 2 paracetamolletjes.
3: Ja.
0: Gaat het wel.
3: Vind je minder spannend?
0: Ja, ik weet niet of het de spanning is die dan afneemt of de pijn.
3: Oh, bij mij wel hoor.
0: Ja.
3: Bij mij is het de spanning. Bij jou de pijn?
0: Nou, daar neem ik het voor, in principe.
3: Heb je echt pijn bij de tandarts?
0: Nou ja, nee, ik vind het gewoon heel onprettig dat iemand zo aan mijn mond zit te trekken.
3: Ja, en dat geluid van die...
0: Van die boormachine en zo. Ja. Ik vind het ook super intiem eigenlijk, hè? Dat iemand zo in je mond zit te...
3: Mega, en dan willen ze de hele tijd een gesprek aanknopen, maar dan zit jij met je mond open. Dat kan toch niet?
0: Nou ja, gesprek aanknopen, was het maar zo'n feest. Mondhygiënist is over het algemeen gewoon boos. Die is
3: nee,
0: altijd
3: die van mij is heel aardig.
0: Echt waar?
3: Ja, die wil dus altijd dat gesprek.
2: Ja, ik vertrouw dat niet.
0: Nee, dat vertrouw ik ook niet. Mondhygiënist over het algemeen is een persoon die pas tevreden is als je baan opzegt en 24 uur per dag aan je gebit besteedt.
3: Ja, ik vertrouw haar eigenlijk ook niet hoor. Want ik ga dus stiekem altijd 2 weken van tevoren begin ik met stoken. Ja,
0: oh, echt?
3: Wel. En dan zegt zij, wat heb je goed gestookt?
2: Oh, wat goed.
3: Ja? Maar wat doen jullie met oogcontact?
0: Vermijden, sowieso.
3: Maar dat kan je altijd, toch? Ik vind dat het meest ongemakkelijke ervan.
0: Er is een liedje over gemaakt, denk ik. Het is altijd lente in de ogen van het andere assistent.
3: Nooit kijken.
0: Nee, ja.
3: Kijken.
0: Nee, wel dus dan. Als het leuke ogen zijn, dan moet je wel
3: als
0: kijken.
3: Als je een man bent van 50 of zo. Of hoe oud was hij?
0: Wat is dit nou weer voor aanname?
3: Ja, voor mij is het toch ook niet echt leuk?
0: Nee, maar je kunt toch hele knappe tandarts hebben die jou in je ogen aankijkt?
3: Moet ik
0: je
3: heb dan... alleen maar vrouwen. Er werken toch eigenlijk alleen maar vrouwen
0: wat
3: in de tandarts?
0: Wat is dit nou weer voor onzin? Ik heb gewoon een mannelijke tandarts en een mannelijke mondhygiënist gehad de afgelopen
3: ik heb
0: tijd.
3: Ik allemaal vrouwen.
0: Echt waar?
3: Vrouwen.
0: Ja. Zullen we ruilen?

0: Elvis Presley met A Burning Love.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: De Zaanstreek staat natuurlijk bekend om de prachtige molens, maar ook om de vele geuren door de vele fabrieken die er van oudsher staan. Maar wat ruik je nou eigenlijk? Daarvoor kan je nu de app Zaanse Geuren gebruiken, ontwikkeld door Marijke Krabbenbos. Marijke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de Zaanstreek, ik ken hem zelf goed. Het ruikt naar van alles, hè, in de Zaanstreek.
3: Ja, soms is het heel lekker, de cacao. En soms is het een beetje vager of weger. Of weet je niet precies wat je ruikt.
0: Soms is het ook gewoon heel goor, Marijke. Ja, toch? Ja. Vind je niet?
3: Nou, ik vind niks echt heel vies.
0: Oh, nee.
3: Nee.
0: Oh, nou, ik vind daar bij de A8, als je daar zo langs de Zaan, zeg maar, daar kan het toch wel echt geuren, hoor, wat mij betreft.
3: Ja.
0: Maar daar heb je geen last van?
3: Nee, daar fiets ik niet vaak.
0: Oké, okay. Dat snap ik wel. Ik zou er ook omheen gaan. Het komt door de fabrieken die er van oudsher staan. Je noemde de cacao al eventjes. Wat voor fabrieken zijn er nog meer en waarom juist daar eigenlijk?
3: Ja, vanwege de Zaan. Omdat er heel veel werd aangevoerd en nog steeds wordt aangevoerd via de Zaan. Nou, de molens die hebben natuurlijk ook geholpen, maar daarom zijn er veel fabrieken aan de Zaan. En ik weet niet of het toevallig is, maar veel met voedsel. En veel die ook wel een schoorsteen hebben waar wat uitkomt met geur. Al worden de filters natuurlijk wel veel beter dan 100 jaar geleden.
0: Ja, dat dan wel natuurlijk. Waarom wilde je al die geuren eigenlijk in kaart brengen?
3: Ja, omdat ik mijzelf gewoon afvroeg toen ik hier 6 jaar geleden kwam wonen. Wat ruik ik nu?
0: Ja.
3: Bij een mooi gebouw staat vaak een bordje. En dan kun je lezen wat voor mooi gebouw dit is geweest. Of is. Maar bij een geur staat natuurlijk geen bordje. Dus ik vroeg het mijzelf oprecht af. En toen dacht ik, zou eigenlijk een app moeten zijn.
0: Ja, dat je het gewoon weet. Maar hoe werkt die app dan precies? Weet hij waar je bent? Ruikt hij met je mee? Hoe gaat zoiets?
3: Nou, die kijkt naar je GPS, dus je locatie. En die kijkt naar hoe de wind staat, want dat doet er natuurlijk toe. En dan heeft hij een lijstje, een database met fabrieken. En dan zegt hij, je ruikt waarschijnlijk...
0: Oh, geweldig.
3: Op deze plek, met deze wind, waarschijnlijk ruikt het gebied fabriek X.
0: Wat leuk. Heb je wel eens verhalen opgehaald bij bewoners in de Zaanstreek die dan zelf denken te weten wat ze ruiken? Want dat heb ik wel meegemaakt.
3: Ik heb op social media wel hulp gevraagd van aankomers die hier al veel langer wonen of soms gewerkt hebben in zo'n fabriek.
0: Ja.
3: En dan krijg je ook vaak ook allerlei verschillende beschrijvingen. Een geur beschrijven is best moeilijk ook.
0: Ja.
3: En wat de een X noemt de ander heel anders.
0: Dat, ja. Ik heb wel meegemaakt dat het op donderdag dan rook... als ik de kinderen naar het kinderdagverblijf bracht. Lang geleden is dit. Dan rook het een beetje naar lollies. En dan zei iemand altijd van... ja, dat is het yoghurtlaagje op de sultana's wat ze maken.
3: Ja.
0: Is dat waar?
3: Het weekprogramma schijnt er echt wel te doen. Dat ze elkaar op dinsdag iets anders maken dan op donderdag.
0: Oh, dat meen je. Oh, ik had altijd het idee dat het een beetje broodje aap was. Maar dat maakt ze echt uit.
3: Ja. Ik heb nog niet echt direct contact met alle fabrieken. Ik heb ze allemaal verteld wat ik aan het doen ben. Sommigen hebben me al heel leuk teruggemaild. Sommigen hebben me al uitgenodigd. Maar sommigen, heel veel hebben buitenlandse eigenaren tegenwoordig. Dus,
0: ja, die vinden het allemaal een beetje spannend misschien.
3: Dan moet dus de Engelse marketingafdeling mij even mee.
0: Heel goed. Het is een mooie app voor misschien een geurwandeling of zo, hè? Voor toeristen bijvoorbeeld.
3: Precies. Ja. Mijn volgende stap is dat ik toeristen ga vertellen dat dit staat. Dus hotels, fietsenhuur is aan het span. Die moet het nu ook nog allemaal gaan weten.
0: Want, iedereen moet dit gaan gebruiken.
3: Het is een beleving natuurlijk.
0: Ja, nee, zeker. Maar slaat het ook een beetje aan? Heb je het idee dat er een beetje reuring is?
3: Ja, nou, ik krijg veel leuke reacties. Dus veel zaankanters denken, geur, daar zijn we gewend.
0: Dat is altijd
3: maar heel veel
0: zo,
3: nieuwe zaankanters en toeristen, die zijn echt nog verwonderd.
0: Ja.
3: En ik heb dus alle verhaaltjes over de fabrieken bewust echt gewoon positief gehouden. Van, sinds 18 zoveel en dan werken wel zoveel mensen en ze maken deze
0: precies.
3: Producten.
0: Ja.
3: Dus hoe meer je weet van de fabriek, hoe meer begrip je natuurlijk hebt voor... Als het misschien niet zo lekker uit.
0: Nee, precies. Hartstikke goed. Jij woont 6 jaar in de Zaanstreek nu. Wat is nou jouw favoriete Zaanse geur tot slot?
3: Ja, koffie van de Albert Heijn. De koffiebranderij is natuurlijk heerlijk. Vers gebrande
0: koffie is eigenlijk de heerlijkste geur die er is. Moet de wind wel net goed staan waarschijnlijk.
3: Ja, zeker. Dat geldt altijd. Ja.
0: Precies. Goed. Dank dat we even mochten bellen, Marijke Krabbenbos. Zij maakte de app Zaanse Geuren.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Leren mediteren, zen.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag. Bonito.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
0: Hallo, Odido

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Christina, oud Volendam.
2: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
3: Ik ben Anne, uit Muiden. Thuis in heel
4: Het is 7:30 in Abbekerk, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De politie vermoedt dat een criminele bende achter een grote reeks inbraken bij brandweerkazernes zit. Dat meldt RTL Nieuws. De bende zou het vooral gemunt hebben op zwaar gereedschap, zoals scharen, spreiders en rammen. De brandweer gebruikt dat soort gereedschap bij noodsituaties om mensen uit beknellingen te bevrijden. De criminelen zouden dat juist gebruiken om andere inbraken mee te plegen. Dit jaar is er al 62 keer ingebroken bij brandweerkazernes, veel meer dan afgelopen jaren. Het Amsterdam UMC moet een patiënt 180.000 euro betalen na een medische misser, dat schrijft het AD. Het ziekenhuis vertelde de man 26 jaar lang niet dat hij hepatitis C had. De gevolgen voor de patiënt zijn dramatisch. De man kreeg uiteindelijk leverkanker die niet meer te behandelen was. Volgens een arts had hij waarschijnlijk kunnen genezen als hij eerder was behandeld. De man heeft nu nog maar enkele maanden te leven. Bij een juwelier aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord heeft vanochtend vroeg een plofkraak plaatsgevonden. Door de explosie raakten meerdere ramen van omliggende winkelpanden en het rolluik van een juwelier beschadigd. De juwelierszaak is in het verleden vaker doelwit geweest van overvallen en plofkraken. Het is nog niet bekend of er dit keer iets is buitgemaakt. De politie heeft de omgeving afgezet en doet samen met de forensische opsporing onderzoek. Ajax-cafés zijn boos omdat Ziggo Sport de wedstrijd van Ajax tegen de Zwitserse club FC Sion morgen niet uitzendt. Cafés moeten daardoor extra betalen om de wedstrijd te kunnen laten zien. De wedstrijd is te zien via een andere streamingsdienst omdat Ziggo de uitzendrechten niet heeft. Café-eigenaren vinden dat ze al hartstikke veel betalen voor de voetbalrechten. Ook zijn ze bang voor technische problemen als veel mensen tegelijk kijken. En fans van de Fabeltjeskrant, opgelet. Alle afleveringen van de oude kinderserie zijn opgeknapt met beter beeld en geluid. De Fabeltjeskrant werd tussen 1968 en 1989 op televisie uitgezonden. En ja, wie kent de serie niet?

0: Ja, ja, uit de vaart.
1: En vanaf vandaag staan de eerste 10 afleveringen online op YouTube. Daarna komt er elke dag een nieuwe aflevering bij, totdat alle 1600 afleveringen te zien zijn. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe animatieserie over de bekende dieren.
2: Ik zit even te zoeken naar de Fabeltjeskrant en ik ben niet de allerbeste YouTube-gebruiker ter wereld. Hier, even kijken. Ja, want ik kom allemaal echt heel oude video's tegen. Want ik ben wel benieuwd of het er nu heel goed uitziet, toevallig.
1: En?
2: Ben er nog niet helemaal kapot van, geloof ik.
1: Hoezo?
2: Nee, ja, het is die kleuren, die zijn gewoon een beetje ouderwetsig. En dat is ook niet zo gek, maar als je het vergelijkt met de huidige kinderseries, dan is het echt een beetje, pastel, zou ik willen zeggen.
1: Maar moet dat niet ook? Ja, het hoort een beetje bij ook, toch?
2: Ja, het hoort er ook wel een beetje bij, ja.
1: Als het te opgeknapt zou zijn, zou ook niet leuk zijn.
3: Ja, misschien.
2: 3,5 minuut duurt een aflevering. Och, wat zullen een hoop kinderen hier nu mee geconfronteerd worden.
1: Het was een soort TikTok, vroeger al.
2: Het was eigenlijk een soort TikTok, ja. Zeker weten.
1: Oh, komt elke 3 minuten beest, een andere prikkel.
2: Komt nu een beest uit de grond gekropen.
1: De mier.
2: Wat gebeurt hier allemaal?
4: Een beetje vergraven, ziet u.
5: Sowieso, vergraven, zei je.
4: Jawel, meisdeed. Ik was bezig mijn hol groter te maken en toen ben ik de weg kwijt geraakt.
5: Ja, daar heb ik
2: Nou, prima.
1: Wie was dat?
2: Ja, ik heb geen idee.
1: Mevrouw de mier?
2: Nee, dit is een muis.
1: Een muis?
2: Dit is. Ja, dit is duidelijk een muis.
1: Ken jij ze nog allemaal aan?
3: Nee.
1: Nee, ik ook niet.
2: Mevrouw
1: mier
2: ken ik alleen maar.
1: Mevrouw de mier, toch?
2: Ja. Zij is toch altijd?
1: Nou, we gaan nog even verder door met kijken, denk ik. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Als er één iemand is die ze allemaal nog wel kent, dan is het natuurlijk Jan Visser. Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Pieter.
2: Nee, kijk jij veel naar de Fabeltjeskrant?
6: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja, ja.
2: Had de Fabeltjeskrant ook wel een eigen weerbericht eigenlijk, Jan?
6: Dat dacht ik niet.
2: Nee, hè? Nee. Dat is gek voor een krant, toch? Ja. Dat weerbericht er niet in stond.
6: Ja. Oh, ja. Nee, dat weet ik niet 100% zeker. Nee. Maar, televisie in ieder geval niet te zien.
2: Eens even kijken, hoor. Ik zie hier op de voorpagina van de krant die meneer De Uyl vast heeft ook, dat de kaas weer duurder geworden is. Dus wat dat betreft is er weinig veranderd de afgelopen jaren.
6: Ja.
2: Ja. En laten we naar het weer gaan kijken, want daar is wel een hoop veranderd de afgelopen tijd.
6: Ja, zeker. Ja, de regen valt ook vandaag weer, net als de laatste dagen. Op dit moment, de afgelopen nacht begon het heel voorzichtig laat in de nacht wat te druppelen. En nu regent het toch zo'n beetje in het grootste deel van de provincie. Opnieuw geen intensieve regen tot nu toe, maar wel een mooie gestage regenweer. En dat zie je dus in de gehele provincie zo'n beetje nu. En dat houdt vanmorgen in eerste instantie nog aan. Periode met regen, soms wat intensiever, soms wat minder. En dan vanmiddag wordt het geleidelijk aan weer wat droger. En komt af en toe de zon tevoorschijn. Dan kan nog wel een enkele bui vallen. 20 tot 21 graden is de maximumtemperatuur. En de wind is meest matig en aan de kusten op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. En die waait uit het zuidwesten tot westen. Nou, vanavond zijn er enkele opklaringen. Later in de avond, maar vooral de komende nacht trekt dan opnieuw een gebied met buien over. En ook morgen zijn er buienkansen. En daarbij kan het plaatselijk wel veel vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Hè. Dan het zeewater begint ook mee te werken, want de bovenlucht koelt af. Dus er kunnen plaatselijk flinke buien vallen. Maar er is ook af en toe zon morgenmiddag afgewisseld door een bui. En het wordt opnieuw zo'n 20 tot 21 graden. Bij een matige zuidwestenwind aan de kust af en toe vrij krachtig.
2: Duidelijk, Jan. We gaan zo meteen even verder praten over het, over het weer. En dan eens eventjes kijken hoe het in de toekomst allemaal gaat nog. Overmorgen en daarna en ver daarna. Maar ik zit in de tussentijd even te kijken nog naar de Fabeltjeskrant. Had jij een favoriet karakter, Jan, bij de Fabeltjeskrant?
6: Ja. Ja, eigenlijk de Gebroeders Bever, hè?
2: De Gebroeders Bever.
6: Ja, ja, ja,
2: ja. Oké, zijn genoteerd. Dank daarvoor. Ja. En ik ga met Anne nog even door de Wikipedia heen, want er zit een heleboel bij, hè?
1: Heel veel. Ik wist niet dat er zoveel waren.
2: Nou, doe eens dan. Wat heb je nog eens in
1: Arie de Rat?
2: Arie de Rat. Ja, dat bleek. Het was dus geen muis, maar het was Arie de Rat.
1: Meneer de Uil.
2: Ja, dat snap
1: Stoffel
2: ik.
1: De Schildpad. Meneer de Raaf. Ome Gerrit de Postduif.
2: Nooit van gehoord.
1: Piet de Pad.
2: Nee, ook niet Piet
1: ik
2: de Pad.
1: Ook niet. Geen idee.
2: Die heeft een eigen looproute gekregen later.
1: Maup Muis.

0: Milo met AO Technology.
1: En ha, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies helemaal 7:15 geweest. Dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam met Stromma voor maar liefst 2 personen. En dit is de vraag van vandaag.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Zomer, winter, waar denkt hij aan? Hè? Dat is de vraag.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Gewoon die telefoon pakken en dat nummer draaien. 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Ben ik dat?
0: Ja, daar ben jij.
5: Oh, goedemorgen met Jopie.
0: Jopie, goedemorgen.
5: Bergschoenen.
0: Bergschoenen, goede optie. Even kijken of je gelijk hebt. Nee, hij bedoelt wat anders, Jopie, helaas.
5: Oké, okay, dankjewel. Beter.
0: Doei, doei.
5: Joho, doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Met
0: Henny. Henny, wat denk je dat het antwoord is?
6: Wandelstokken.
0: Wandelstokken, ook een goede optie. Even kijken. Is ook niet goed.
6: Oké, ga het even proberen.
0: Goed zo, dag Henny.
6: Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Met Erwin.
0: Erwin, vertel.
7: Een rugzak.
0: Rugzak, ook een goed idee. Ook niet het goede antwoord.
7: Jammer.
0: Doei Erwin.
7: Hoi.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: En wat is dat nou toch? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam. Gewoon dat nummer draaien. Niet via WhatsApp, maar de gewone telefoon. 088-850-5152.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met John, Pieter.
0: Zeg het maar.
8: Een musketon.
0: Een musketon, ja, wel veilig.
8: Een musketon, weet je wel.
0: Ja, ik weet wat je bedoelt. Laten we eens even kijken of je gelijk hebt.
8: Nee.
0: Balen, John. Volgende keer beter, hoor.
8: Succes.
0: Mazzel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Hi, met Patricia.
0: Patricia.
9: Ik dacht een flesje water.
0: Een flesje water. Altijd verstandig om bij je te hebben, hè, natuurlijk. Eens even kijken of je gelijk hebt, Patricia. Nee, is niet goed.
9: Jammer, dank je.
0: Volgende keer beter, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Hey, met Edwin.
0: Edwin, vertel.
10: Ik denk een kabelbaan.
0: Een kabelbaan, ja, daar hoef je niet te lopen, dat scheelt weer. Eens even kijken of je gelijk hebt, Edwin. Nee, is ook niet goed.
10: Jammer.
0: Volgende keer beter.
10: Hoi, hoi.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Wat is dat nou toch? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Dag Pieter, met Yvonne.
0: Yvonne, vertel.
11: Een kompas.
0: Kompas, wel zo verstandig. Maar niet goed.
11: Oké, doei.
0: Dag Yvonne, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Goedemorgen met Frank.
0: Frank, vertel.
12: Een pikhouwel.
0: Een pikhouwel, eens even kijken. Nee, dat is helemaal niet goed, Frank. Jammer. Ciao. Gaan we door naar de volgende. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Nee.
0: Hallo? Oh, hangt op. Te spannend.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Ja, hij gaat de berg op, hè, voor de duidelijkheid. Wat gebruikt hij als hij de berg op gaat? Dat is misschien een voertuig van het een of het ander. Daar zit ik je misschien te makkelijk mee te maken. Maar hij gaat de berg op.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
14: Goedemorgen met Annette uit Krommenie.
0: Dag Annette.
14: Ik denk een hoogtemeter.
0: Een hoogtemeter, even kijken. Die is niet goed, Annette, helaas.
14: Oké, bedankt.
0: Doei, dag. Van hetzelfde.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: 088-850-5152. Kom op, hier moeten we toch wel uit kunnen komen. Het is geen kompas, het is geen hoogtemeter, het is geen rugzak. Maar wat is het wel? Hij gaat de berg op, hè, voor de duidelijkheid. Het is ook niet de kabelbaan. Wat is het wel? 088-850-5152. Dat is het nummer dat je moet draaien. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
15: Goedemorgen, is dat voor mij?
0: Ja, dat is voor jou. Wat is je naam?
15: Goedemorgen met Mike spreken. Ik denk Mike. Gewoon ski lift.
0: Je denkt de skilift, dus even kijken. Nee, dit is niet de skilift. Het was wel iets voor Dario geweest, maar helaas, je hebt geen gelijk.
15: Oké, fijne dag.
0: Mazzel Mike.
15: Hoi.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Het is dus niet de skilift, maar hij gaat de berg op. En dat kun je doen en dan moet je trappen, zeg ik er ook nog eerlijk bij. 088-850-5152, dan heb ik wel echt een hele grote hint gegeven hoor. Jeetje zeg, dan moet er wel te doen zijn. Het is een berg, je moet trappen. Wat is het? 088-850-5152.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Ja, deze gebruikt hij als hij de berg op gaat. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Goedemorgen met Danielle.
0: Danielle, vertel.
13: Ah, ik denk een handrem.
0: Een handrem? Nee, dat is als je berg afgaat.
13: Ik hoop, dus dan kom ik er nooit.
0: Nee, precies. Bedankt voor het meedoen, Danielle.
13: Yes.
0: Doei, doei.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Nee. Het is dus geen handrem. Je bent aan het trappen, je gaat de berg op. Waar doe je dat mee? 088 850 51 52. Zo duurt lang, hè? Ongelooflijk. Wat een hoop werk om hier achter te komen.
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
16: Goedemorgen, Greet.
0: Greet, vertel.
16: Ik denk dat het een touw is.
0: Een touw zou kunnen, even kijken. Nee, het is ook geen touw.
16: Okay.
0: Helaas, Greet.
16: Jammer.
0: Doei, doei.
16: Okay. Doei.
0: 088 850 51 52. De vraag is, waar heeft Dario het hier over?
4: Deze gebruik ik als ik de berg op ga.
0: Deze gebruik ik als ik de berg op ga. Nou, dit is toch wel te doen. Je moet trappen en je moet tegen een berg op. En wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
17: Met Jopie.
0: Jopie, daar was je weer.
17: Een mountainbike.
0: Eens even kijken of je nu wel gelijk hebt.
4: Een mountainbike.
0: Jopie! Het is gelukt! De aanhouder wint. Gefeliciteerd.
17: Dankjewel.
0: Wat leuk zeg. Twee kaarten voor de rondvaart door Amsterdam zijn helemaal voor jou.
17: Oh, dankjewel.
0: Wie ga je meenemen, Jopie?
17: Ik denk mijn vriendin.
0: Ach, wat heerlijk. Ik wens jullie veel plezier samen en maak er een mooie dag van.
17: Hey, dankjewel.
0: Doei. Doei.

0: JC en de Sunshine Man, man. That's the way I like it.
1: In H.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Sjoertje, jongen, toch ben je een beetje bijgekomen van gisteren?
4: Oh, dat was hoog, hè?
0: Was hoog, hè?
4: Was echt heel hoog. Ja, ik heb er toch nog even lang over nagedacht. Ja, ja, ja, ja. Dat was echt heel hoog. Maar overleefd. En het was wel prachtig om te zien, hoor. Dat plafond in de Grote Kerk in Naarden, trouwens. Echt een aanrader om naar eens eventjes te gaan kijken.
0: De beelden staan op het Sixtijnse kapel.
4: Ja. Ja, Sixtijnse kapel van het Noorden genoemd. En de beelden staan op WhatsApp, wilde je zeggen.
0: Ja, dat wil ik inderdaad zeggen. Mocht je dat nog niet gezien hebben, maar het wel willen zien, heb dan even het woord Sjoerd naar 088-850-5152. Dan krijg je een linkje en dan komt het helemaal goed. We gaan vandaag doen, Sjoerd.
4: Ja, nou, we gaan ontspullen. Want het zijn de ontspuldagen in de Haarlemmermeer. Dat betekent dat je, nou ja, je spullen kwijt kan. En dat is een beetje iets wat al jaren gedaan wordt door een organisatie. En die staat dan bijvoorbeeld op een groot plein. En dan kan je daar naartoe komen en dan kan je je spullen afleveren. En je mag ook gewoon je verhaal kwijt. Als het bijvoorbeeld iets is waarvan je denkt van, ja, ik wil het liever niet kwijt, maar toch wel. Maar het is van opa geweest of oma. Dan staat daar ook iemand om een luisterend oor te bieden. En dat is natuurlijk ook wel aardig. Ik wil even tegen mijn schoonmoeder zeggen, Karin, mocht je nu luisteren, dit is echt iets voor jou. De ontspuldag.
0: We gaan zo meteen hoe het uitmaakt. Dankjewel, Sjoerd.
2: Ontbijttafel
3: van 6 tot 10.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de Vergeet Me Liedjes Niet.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH. Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Ik heet Jan Pieter, ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
11: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is ruim 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een criminele bende zou achter de reeks inbraken bij brandweerkazernes zitten. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. En de onbekende man met de bijnaam Lucky blijkt jarenlang vaste klant te zijn geweest bij een soepwinkel bij het Waterloopplein in Amsterdam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
15: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
14: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
24: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
25: De ontbijttafel.
26: Met Pieter Kok.

0: Lenny Kravitz met It Ain't Over Till It's Over. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend. Het is een beetje een druilerig begin van de dag, maar ja, wie weet knapt het nog wel weer een beetje op. Het is 19 augustus en Anne is back. Goedemorgen, Anne.
1: Hallo.
0: Redactie en productie weer veilig in jouw handen.
1: Nou, ja, toch? Ik dacht dat je ging zeggen worse than ever weer.
0: Nee hoor, nee, dat zou ik nooit zeggen. En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, hebben jullie ook het idee dat we in een soort van tussenfase zitten als het gaat om het weer? Dat we een beetje zo geleidelijk richting de herfst geduwd worden. Hebben jullie al semi-herfstgevoelens?
1: Ja, ik had vandaag een jas aan.
0: Ja, ja. Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, ik ben dus helemaal klaar hiervoor. Ik heb heel veel zin in. Ja.
1: Ik dacht dat jij heel erg zomer was.
0: Nee, ik heb ook heel erg van de zomer genoten. Maar ik ben wel klaar om een beetje die kant op te gaan, merkte ik.
1: Waarom? Kun je houthakkersblouse weer aan?
0: Ja, kan ik mijn houthakkersblouse weer aan?
1: Ja.
0: Ben ik blij mee, dat snap jij ook wel. Mm-hmm. En dan kan ik inderdaad ook gewoon überhaupt warmere kleren aan. Dat vind ik sowieso altijd wel fijn.
1: Ja, jij hebt wel vaak truien aan.
0: Ja, ik heb nu ook al een trui aan. Want ja, we hoeven niet meer in van die t-shirtjes en polootjes te lopen. Dat is toch gewoon lekker weer. En ja, het begint ook weer een beetje te groeien. Maar tegelijkertijd door die droogte zijn ook alweer blaadjes van de bomen gevallen. En dat in combinatie met de regen geeft toch, ja, herfstvibes.
1: Ik ben wel blij dat de plantjes weer een beetje regen krijgen.
0: Ja, ik
1: maar
0: ook.
1: De herfst stel ik nog wel even liever wat
0: oh,
1: uit.
0: Ja, dat is een beetje te...
1: Ik ga zondag lekker op vakantie.
0: Oh joh.
1: Ja.
0: Het is ook pas 19 augustus, hè, dus waar hebben we het over?
1: Dus die herfst mag pas na mijn vakantie komen.
0: Ja, ja, dat snap ik wel.
1: Maar waar ga je heen? Tenerife.
0: Zo.
1: Dat is al nooit herfst.
2: Nee, daar is het gewoon eeuwig.
1: Altijd zon.
2: Lente.
0: Nee, maar is dat zo? Is het altijd mooi op Tenerife? Kan er ook flink waaien, toch?
2: Nou, in de winter is het daar mooi. In de lente is het daar mooi.
0: Hoe vaak ben je op Tenerife geweest?
1: Nog nooit. Ja.

0: Toen nog met Esther Golden Earrings met Dang Dang Diggy Diggy Dang.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Aankomend weekend is het zover. De laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Na deze zesde editie zal het de Formule 1 doek voorlopig eens eventjes sluiten voor Nederland. Een mooi moment om bij stil te staan met de algemeen directeur van het circuit. Dat is Robert Overdijk. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, misschien mooi ook om even terug te gaan naar zondag 5 september 2021. De allereerste editie waarbij Max Verstappen geschiedenis schreef als eerste over de finish komende.
4: Komt het zien. De koning van Zandvoort heet Max Verstappen. Tiësto met de vlag. 100% geleverd. Ach, wat mooi. Wat speciaal. Ja, prachtig. En we waren erbij. Op de eerste rij met z'n allen. Max Verstappen wint de Grand Prix in Zandvoort. Dat boek valt niet te schrijven.
0: Nee, dat boek valt niet te schrijven. Ik krijg toch een beetje kippenvel van, Robert. Jij?
3: Absoluut. Ik sta heel vaak met presentaties in het land of in interviews. En als we dan terugkijken naar die eerste editie, dan staat altijd het kippenvel gewoon weer een halve meter op je armen. Dat moment toen, dat valt ook gewoon niet meer te overtreffen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Nee, dat snap ik wel. Hoe belangrijk was het eigenlijk, deze eerste winst van Max Verstappen voor de Dutch Grand Prix?
3: Nou, niet eens zozeer die winst. Dat was natuurlijk een enorme kers op de taart. Maar als je weet waar we vandaan kwamen in die periode, wat we hebben moeten overwinnen om überhaupt aan die eerste start te staan met de stikstofcrisis en de verbouwing en 36 rechtszaken en ook nog eens een keer de coronacrisis waardoor we ruim een jaar uitgesteld werden. Dan wat Olaf zegt, dat boek, dat valt ook bijna niet te schrijven aan de voorkant. Ja, dat is ook zo. En als dan zo'n eerste weekend alles bij elkaar komt, fantastisch weer. Max wint de kwalificatie, Max wint de race. Ook de internationale pers was lyrisch na dat evenement.
0: Ja.
3: En dan hadden we dat net even nodig, na zo'n hele zware periode.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Het was toen de eerste keer in 36 jaar tijd dat er weer gereced werd in Zandvoort. Ja. Ik ben opgegroeid met, dat was in de jaren 80 en dat kan allemaal niet meer en dat gaat nooit meer gebeuren. Maar toen gebeurde het toch, daar was jij medeverantwoordelijk voor.
3: Ja,
0: je had het er al een beetje over, maar kun je ons dus meenemen naar die tijd? Want je zegt, er waren heel veel rechtszaken en dat soort dingen. Kun je je nog herinneren hoe dat gegaan is? Waarom besloot je überhaupt dat de Grand Prix eigenlijk naar Zandvoort moest komen?
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk, het circuit stond al jaren te koop en werd in 2016 door nieuwe eigenaren overgenomen. Waar Bernard van Oranje natuurlijk gewoon een van de aandeelhouders was. En die had wel een droom. En die droom was, die iconische status van weleer, want dat Zandvoort een iconische status had in de jaren 80, dat was wel duidelijk. Maar het was redelijk afgegleden. En we hadden natuurlijk een opkomende Nederlandse sportheld met Max, die zonder dat hij nog winsten had weten te boeken in de wereld van de Formule 1, eigenlijk al continu 20.000, 30.000 mensen achter hem aan zag reizen in het oranje naar Oostenrijk, naar Hongarije. Ja, dus Formula One die wist ook wel, daar staat iets heel speciaals te gebeuren met deze persoon. Dus als we ergens moeten zijn de komende jaren, dan is het in Nederland. Alleen, toen was er eigenlijk helemaal nog geen sprake van dat we al in 2020 op de kalender zouden komen. Maar het ging zo hard met Max. En wij waren zo fanatiek in die ogen van die Amerikanen om het voor elkaar te krijgen, dat we de kans hebben gekregen.
0: Ja, en eigenlijk is dus ook dat wat er nodig is. En is dat dus ook eigenlijk altijd tijdelijk? Of nagenoeg circuits als Monaco bijvoorbeeld, die zit al 100 jaar in de kalender ongeveer. Maar voor dit soort circuits is het blijkbaar nodig dat iemand heel erg zijn schouders eronder zet. Maar is dat dus ook iets wat weer weg ebt? Heb ik het dan zo goed begrepen?
3: Kijk, in Nederland werkt dat zo. Hè? In andere landen niet. Hè? Als je al ziet hoe lang er op Spa wordt gereisd, of op Silverstone, of in Mexico. Alleen het grote verschil is daar dat de overheid garant staat voor een groot deel van de begroting. En dan is het ook wat makkelijker ondernemen. Ook al heb je in je land niet een type held als Max die heel veel mensen op de been brengt, dan ben je daar niet zo afhankelijk van. Kijk, op het moment dat je het voor eigen rekening en risico moet doen, dan ben je ook volledig afhankelijk van zo'n enorme sportheld als Max. En ja, wij Nederlanders, zeg ik altijd, zijn een beetje een gek volk. We hebben hem 3 keer Zandvoort zien winnen. Hij is inmiddels 4 keer wereldkampioen geworden. Ja, en dan zijn Nederlanders zeker die niet diehard uit de autosport komen. Dat zijn er natuurlijk maar weinig in Nederland. Dan weet je dat het ergens een keer eindig is.
0: Ja, precies. Dus je denkt dat het succes gaat een keer afkalven. Daar komt het op neer.
3: Nou, kijk, en Max hint af en toe natuurlijk ook wel eens op zijn afscheid ergens de komende jaren.
0: Ja.
3: Daar wilden wij niet op wachten op dat moment. Dus we hebben gezegd, we worden nu nog relatief bewierookt. Hè? We hebben 5 schitterende edities achter de rug. Het gaat allemaal nog goed. Maak nou gewoon de keuze dat je op je hoogtepunt stopt.
0: Precies, dat is het.
3: Dat klinkt heel makkelijk en logisch. Maar dat hebben we denk ik echt gedaan.
0: Ja, en wat ga je nou het meest missen dan aan het circuit strakjes op deze manier?
3: Kijk, het circuit draait natuurlijk gewoon volle bak door. Hè. Ruim 300 dagen per jaar is dat circuit gewoon ram en ram vol. Niet alleen met de track, maar ook met allerlei zakelijke evenementen, congressen. Maar wat ik het meeste ga missen is deze periode. Waarbij je met een team van 100 mensen 4 tot 6 weken lang fulltime aan een evenement aan het bouwen bent, letterlijk en figuurlijk. En die saamhorigheid die dat teweeg brengt op zo'n terrein is ongelooflijk. En natuurlijk op het moment dat je uit de sport komt en uit de entertainment, is het organiseren van de Formule 1 race in Nederland is denk ik het hoogst haalbare.
0: Ja.
3: Wij gaan nooit een WK voetbal organiseren en ook geen Olympische Spelen. Nee. Nou, dit zit daar dan net onder.
0: Ja.
3: Ja, dan weet je dat je nog 1 keer enorm moet genieten, want zoiets moois als dit zie ik ook niet zo snel meer terugkeren in Nederland.
0: Nee, ja, dat was mijn volgende vraag. Komt het ooit weer terug? Of gaat er dan weer 36 jaar overheen en moeten we dan wachten tot een nieuwe Nederlandse supertalent in de Formule 1?
3: Nou ja, wie zal het zeggen? Hè? Na 1985 dacht ook niemand dit, of iedereen, dit gaat nooit meer terugkomen in Nederland. Ik zie het in ieder geval de komende jaren niet gebeuren. Formula One Management heeft een wachtlijst van mega landen en wereldsteden
0: die allemaal willen.
3: Komen. Dus ik zie geen reden waarom dat Nederland voor in aanmerking komt. Maar wie weet, hè, dus als Max ooit gestopt is en er komt een nieuw megatalent, wie weet wat er kan gebeuren.
0: Ja.
3: Als Nederlanders zijn we er denk ik gewoon prima toe geschikt om zo'n evenement te organiseren.
0: Nou, dat hebben we laten zien, toch? De shots alleen al zo over dat water heen richting het circuit. Ik verheug me nu al op de televisie.
3: En die gaan natuurlijk wereldwijd, komen die de huiskamer.

0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Hey, Remo!
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
5: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8:30 in Callantsoog, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De politie vermoedt dat een criminele bende achter een grote reeks inbraken bij brandweerkazernes zit. Dat meldt RTL Nieuws. De bende zou het vooral gemunt hebben op zwaar gereedschap, zoals scharen, spreiders en rammen. De brandweer gebruikt dat soort gereedschap bij noodsituaties om mensen uit beknellingen te bevrijden of om autodeuren open te breken. De criminelen zou dat juist gebruiken om andere inbraken mee te plegen. Dit jaar is er al 62 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. De vakbonden willen dat de werkdruk omlaag gaat. Wat de acties precies gaan inhouden, dat weet CNV nog niet.
9: Nou, als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
8: In mei leidde dit conflict voor langere rijen en veel vertraging op Schiphol. Bij een juwelier aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord heeft vanochtend vroeg een plofkraak plaatsgevonden. Door de explosie raakten meerdere ramen van omliggende winkelpanden en het rolluik van de juwelier beschadigd. De juwelierszaak is in het verleden vaker doelwit geweest van overvallen en plofkraken. Het is nog niet bekend of er dit keer iets is buitgemaakt. De politie heeft de omgeving afgezet en doet samen met de forensische opsporing onderzoek. De boerenprotestbeweging houdt vanavond een informatieavond voor boeren uit Noord-Holland. Ze krijgen uitleg over de gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet voor hun bedrijf. Ook wordt gesproken over mogelijk nieuwe acties. Boerenorganisaties voeren sinds vorige maand actie tegen de kabinetsplannen. Ze willen dat de landbouwminister de plannen intrekt en dat boeren hun vergunningen mogen houden. En de onbekende man met de bijnaam Lucky blijkt jarenlang vaste klant te zijn geweest bij een soepwinkel bij het Waterloopplein in Amsterdam. De eigenaresse zegt dat ze een band met hem had. Ze kent hem als Canadees. Met grijs haar, een lange staart en een rolkoffer.
10: Het was een vaste klant van ons, maar hij is al heel lang niet geweest. Maar hij kwam wel heel vaak. En hij kwam altijd met een vriend, met een rolkoffer. En hij sprak Engels en die vriend sprak Nederlands. En ze namen altijd een klein soepje.
8: De man zakte in mei 2023 op straat in elkaar en kan door een hersenbloeding of infarct nog altijd nauwelijks praten. De politie heeft inmiddels 250 tips gekregen over zijn identiteit en hoopt daarmee zijn familie of vrienden te vinden.
7: Ja, zoals die Nederlandse vriend die altijd meeging om een klein soepje te nemen.
8: Ja, want waar is die?
7: Ja, waar is die?
8: Ja.
7: En lust hij in zijn eentje geen soep?
8: Ja, en waarom ging zijn rolkoffer altijd mee?
7: Waarom, ja, wat zat daarin?
8: Ja, soep.
7: Er wordt wel eens over gesproken dat hij ook geld had. Deze Lucky, deze Christen-Canadees.
8: Ja, dus zat er wel heel veel geld in die koffer. Er gaan wel heel veel geruchten de ronde, hè?
7: Ja. Het is ook een beetje een soort van jongensboekverhaal, hè? Iemand die niet meer weet wie die is en dat soort dingen. Kan er maar twee woorden zeggen.
8: Ja.
7: Overigens wel twee mooie woorden om als je nog moet kiezen in het Engels. Heb je gezien welke twee woorden die
8: nee,
7: gaan zeggen?
8: Thank you of zo.
7: Nee, bijna goed. Hij zegt nonsense of definitely. Volgens mij ben je al heel eind.
8: Het zijn best wel moeilijke woorden om uit te spreken.
7: Ja,
8: maar. Als je verder niks kan
7: maar,
8: zeggen.
7: Maar het is gewoon nee en ja, maar dan op zijn.
8: Anders.
7: Engels.
8: Mooier.
7: Ja.
8: Ik keek wel naar die foto van die man en ik dacht wel. Had hij altijd al dus lang haar? Ja, een
7: blijkbaar
8: hij had een
7: wel,
8: lange
7: want
8: staart.
7: Dat is een staart. Ja, ja, maar het stond hem wel echt goed ook.
8: Ja, ik dacht ook wel dat hij kort haar ook wel kon hebben.
7: Oké, okay, dat is wat jij dacht. Je dacht, zijn familie kan me niet boeien, maar kort haar zou hem best wel leuk zijn.
8: Ja, hoe ziet die man eruit met kort haar, dat dacht ik.
7: Misschien herkent zijn familie hem wel beter met kort haar.
8: Precies.
7: Nou, Ja. Gaan we lekker photoshoppen.
8: Precies. Meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
7: Dankjewel Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
11: Goedemorgen Pieter.
7: Ah, lange staart zou jou ook wel goed staan, Jan, denk ik.
11: Ja, het is allemaal wat.
7: En dus misschien ook wel een tijdje geleden. Ja. Dat laten we wel wezen. Goed Jan, laten we naar het weer gaan kijken. Is het, zal ik het zo zeggen? Zeikie in Noord-Holland of valt het mee?
11: Een mooie gestage regen in het grootste deel van de provincies. Van de provincie dan weer iets minder, dan weer iets meer. Neerslaghoeveelheden zijn langzaam aan het oplopen. Hier en daar al 4 tot 5 millimeter. En er komt vanmorgen natuurlijk nog wel wat bij. Want het blijft nog wel even doorregenen. Mooi dus voor de natuur en alles. Want de bodem is nog steeds kurkie droog. Alleen de bovenste centimeters zijn wat natter geworden. Maar er moet nog heel wat water vallen hoor. Wil de droogte opgelost zijn. Maar goed, er wordt in ieder geval aan gewerkt. En dan vanmiddag kunnen in eerste instantie nog een paar buien vallen. Later wordt het droog en komt af en toe, zeker in het noorden van de provincie, de zon nu en dan tevoorschijn. Temperatuur komt op 20 tot 21 graden uit. En de wind is meest matig. Aan de kust af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten. Ondertussen, depressie ten westen-noordwesten van Schotland komt langzaam dichterbij. De bovenlucht koelt ook af. En daardoor worden de buien morgen wat feller. Misschien niet zo talrijk, hoewel dat in de nacht en ochtend misschien nog wel het geval kan zijn. Want dan speelt ook het zeewater een belangrijke rol. Dus morgen wat meer en fellere buien, vooral in de nacht en ochtend. Ook af en toe zon, zeker in de middag. En er kan dan plaatselijk toch wel 15 tot 20 millimeter vallen. Zeker daar waar meerdere buien gaan passeren. En de temperatuur morgen 20 tot 21 graden. En een matige en aan de kusten op het IJsselmeer af en toe een vrij krachtige zuidwestenwind. En sommige buien kunnen morgen ook vergezeld gaan van onweer. En dat is natuurlijk, heeft alles te maken met het kouder worden van de bovenlucht. Ook op vrijdag een vergelijkbare situatie, ook dan buien met kans op onweer. Af en toe zon en maximum temperatuur 20 tot 21 graden. Zaterdag ook nog enkele buien. Zondag en maandag, dan is het wat droger. Dankzij een hoge drukzone die over ons gebied trekt. Temperatuur verandert niet zo heel veel. Dus we blijven ongeveer in dezelfde luchtsoort zitten. En dan vanaf dinsdag, woensdag neemt de kans op regen of buien weer toe.
7: Ja, precies. Dus zeggen we een korte periode waarin het weer wat droger wordt.
11: Ja, klopt. Ja.
7: Zo moeten we het wel zien, want daarna blijft het gewoon even een beetje lekker regenen alles bij elkaar.
11: Zeker, ja.
7: Oké, hartstikke fijn. Het is hard nodig en ik leg de zwembroek gewoon klaar, Jan. Dan komen we er wel uit.
11: Ja, zo is het. Ja.
7: Dank en tot later.
11: Tot later.
7: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Eindelijk dan, 8:30. Er begint wat te gebeuren op de wegen in Noord-Holland. Of valt het nog mee?
8: Nou, het valt mee. 1 file op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. Net iets meer dan 5 minuten.

0: Olivia Dieman, Man I Need.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Nou, I need helemaal niks. Ik moet er vanaf juist, toch, Sjoerd?
4: Nou, inderdaad, ja. En ik weet niet hoe het bij jou thuis is. Wie is de meeste spullenbewaarder?
0: Ik ben dat. Het is verschrikkelijk, Sjoerd. Ik ben zo wanhopig, nostalgisch, niks mag weg.
4: Nee, jij bent gewoon ook nog de krant. Ik bedoel, ik gooi een krant na een dag al weg. Maar jij bewaart hem gewoon nog. Je weet nooit, zeg maar.
0: Nee, maar als iets ouder is dan een week, dan ben ik al gehecht.
4: Ja.
0: Dan mag het nooit meer weg.
4: Ja, ik weet waar je woont, dus je kan ook nog wat kwijt. Dus dat scheelt inderdaad.
0: Nou, je bent al een tijdje niet geweest, hoor.
4: Nee, ik geloof het. Het zou wel goed zijn, dus ook als de ontspulknul, want zo noemen ze zichzelf, bij jou langs zou komen, Pieter. Vandaag zijn ze in Bad Hoevendorp. Het is eigenlijk een organisatie die ervoor zorgt van, als je nou te veel spullen hebt, dan kun je het eigenlijk, dan kan je het eigenlijk bij jou kwijt, toch? Zo is het toch een beetje? Goedemorgen.
5: Ja, vandaag wel, ja.
4: Vandaag wel, ja. Het is even voor de je bent niet een kringloopwinkel.
5: Nee, we zijn geen kringloopwinkel. Nee. Met de ontspulknul gaan we echt bij iedereen langs die ons nodig heeft. In de ochtend halen we allemaal spullen op, zo ook vandaag.
4: Ja.
5: En zo meteen staan we op een punt waar iedereen het kan inleveren in Bad Hoevendorp.
4: Ja, want wat is dan eigenlijk het idee erachter?
5: Ja, het idee erachter is dat door je leven heen, jij en ik, iedereen, we verzamelen heel veel spullen. Ja. Maar als je wat ouder wordt, is het gewoon wat lastiger om daar vanaf te komen.
4: Ja, want de kringlopen komen niet meer, eigenlijk niet meer langs tegenwoordig heel veel. Die zeggen, ja, dat doen we niet meer.
5: Ja, sommigen hebben daar inderdaad geen capaciteit meer voor. Nee, het was gewoon, we hebben met z'n allen gewoon te veel spullen. En dat is dus waar de ontspulknul in springt.
4: Ja, en Sorry,
5: wij zorgen ervoor dat alle spullen weer een tweede leven krijgen.
4: Ja, mooi. Er staat daar een gigantische vrachtwagen. Daar kwam je net samen met je collega Evie in aanrijden. Ja. En we gaan nu langs bij...
5: Bij Annie. Ja.
4: Annie is eigenlijk de eerste. Nou ja, die ontspult gaat worden vandaag. Nou, laten we het daar maar op houden, toch?
5: Ja, klopt. Ja, laten we langs.
4: We zijn dus in Bad Hoevendorp, Pieter. En Annie die had gelezen in de krant, geloof ik, hè, een paar tijdje geleden, van dat ze ontspult kon worden. En die dacht van, ik meld me aan. Nu moeten we Annie alleen nog even zoeken. Want is Annie misschien ook zelf ontspult? Hi, Annie! Hallo! Goedemorgen! Hallo! We zijn er. Ben je er blij mee?
6: Heel blij mee.
4: Ja.
6: Hartstikke blij mee dat het opgeruimd wordt en dat het een tweede kans krijgt.
4: Ja.
6: Dat vind ik het allerbelangrijkste.
4: Mag ik Annie zeggen? Mag ik je zeggen ook tegen Annie?
6: Ook mag.
4: Oké, gelukkig. Dat vind ik altijd heel fijn om te zeggen. Hey, want Annie, jij dacht van, ik heb zoveel spullen, ik moet er vanaf.
6: Ik moet er vanaf. Ik word oud.
4: Ja.
6: En ik wil niet hebben dat er een container later komt waar ze alles in gooien.
4: En dan gewoon oneerbiedig eigenlijk op. Alles wat van Annie is, weg ermee.
6: Weg ermee. Nee. En dat kan ik niet.
4: Nee?
6: Nee. Dus vandaar dat ik al heel lang hebben wij besloten opruimen.
4: Ja, opruimen.
6: Opruimen. Ja. Kans geven om hergebruikt te worden.
4: Nou, we hebben een presentator die bewaart alles blijkbaar.
6: Ja.
4: Maar die zegt ook van, na een week ben ik eraan gehecht.
6: Ja, dat ben ik ook, maar... Ik heb ook nog verstand.
4: Ja, dus dat is het verschil tussen u en Pieter Kok. Dat u heeft, u snapt het. Dat is het. Ja, nee, precies. Ja, en, nee, begrijp ik. Ja.
6: En ik heb de armoe gezien in de wereld, dus ik weet ervan.
4: Ja.
6: Ik weet hoe blij ze soms zijn met een oude spijker.
4: Ja, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. En nou kunt u, begrijp ik, heeft u nog een rijbewijs?
6: Nee, ik heb helemaal niets meer.
4: Nee.
6: Want ik heb neuropathie in mijn voeten.
4: Toch wel?
6: Ja.
4: Ja. Dus u kunt niet naar een kringloop rijden. Dat is natuurlijk het hele punt.
6: Dat is het punt. Ja. Een heel paar jaar geleden kon de kringloopwinkel in Aalsmeer.
4: Ja.
6: Kwam het nog ophalen als ik belde.
4: Ja,
6: maar dat doen ze niet meer.
4: Nee. Nou ja, hier zijn ze dan, de dames. Wat leuk, hè?
6: Ja, ik vind dat zo geweldig.
4: Je verwacht dan twee enorme grote bouwvakkers.
6: Ja, nee.
4: Kom eens kijken, prachtig. Leuk, hè?
6: Ja, hartstikke.
4: Mogen we binnenkomen, Annie? Want je hebt de spullen ook al buiten gezet, maar je hebt binnen ook nog wat, of dat niet?
6: Nee, binnen alleen daar in de box.
4: Oh, in de box? Welke box?
6: Ja. Waar we net waren.
4: Oh, dat bedoel je. Ja, voor de uitzending. Nou, laten we daar kunnen ook nog even een keer naartoe lopen. Wat zit hierin trouwens? Even kijken.
6: Hier zit allemaal gereedschap in.
4: Oh, maar moet je niks meer dan als er straks een kraan stuk is? Moet je dan niet zelf kunnen...
6: Kan ik allemaal nog.
4: Ja? Oh, ja. Ja? Heb je die gereedschap helemaal niet nodig?
6: Nee, dit is materiaal en spuiten en zagen.
4: Ja.
6: Nou, dat doe ik niet.
4: Nee, op een gegeven moment moet je het niet meer doen.
6: Moet je niet meer doen.
4: Nee.
6: En in de andere tas...
4: Even kijken hoor. Ja, even kijken.
6: Zit een broodroostertje.
4: Oh, leuk. Oh, mooi ding nog, Annie.
6: En een verwarmingselementje. Een
4: verwarmingselement? Wat is dat, joh?
6: Dat.
4: Wat is dat? Oh, dat is een blowertje. Voor in de caravan.
6: Voor warmte.
4: Nou, ik heb toevallig net een nieuwe caravan. Dat zou ik wel blij mee zijn.
6: Nou, kijk.
4: Nou, ja, maar het zie moet met hun mee, hè? Dat is het probleem.
6: Nou ja, dan mag ik vragen of je dat mag.
5: Ja, je mag ook.
4: Ja, nee. Kan niet maar. Ik loop al mee naar de kringloopwinkel. Hey, nemen jullie alles aan, Jayanti?
5: We nemen echt heel veel aan. We proberen mensen altijd zoveel mogelijk te helpen. Want ja, sommige mensen zijn de hele dag bezig geweest met alle spullen verzamelen. En wat moet je er anders mee? En wij zijn er nu. En wij zijn hier om te helpen. Dus we proberen altijd wel ons best te doen. Maar soms, ja, we kunnen onze vrachtwagen niet groter maken. We hebben onze bus. En als het meer past, dan moeten we soms kijken naar een andere oplossing.
4: Wat zijn nou de verhalen die jij hoort? Want dit is niet de eerste dag, maar wel de zoveelste hier in de Badhoevedorp. Ja. Wat hoor je dan voor verhalen? Want mensen willen natuurlijk ook het verhaal kwijt. Die willen zeggen van, nou, ik doe nu iets weg. Dus van, nou ja.
5: Ja, mensen verzamelen jaren aan spullen. En dat ligt dan op zolder. En dan komen wij langs met onze flyer. Of in de krant, zoals bij u, Annie. En dan denken ze, oké, nu moet ik het echt gaan verzamelen. En dan komen verhalen erbij als, ja, we hebben dit op vakantie ergens gehaald. En ik zeg, ik heb dit al 20 jaar niet meer gezien.
4: Ja.
5: Maar ook mensen, terwijl ze proberen te pakken, dat ze dan eigenlijk daar gewoon niet meer durven te komen. Omdat het gewoon op een vliering ligt.
4: Oh,
5: dat
4: ja,
5: ze denken van ja, ik kom hier gewoon zelf nooit meer. Want ik durf het ook niet meer. Dus,
4: nee. Maar op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. Ik heb een schoonmoeder, nou, die heeft dan een groot huis. Maar ja, u weet het, Annie, als je een groot huis hebt...
6: Stouw maar vol,
4: precies, dat is het hele punt.
6: Dat
4: maar die weet op een gegeven moment ook geen raad meer.
6: Nee, maar
4: die zegt,
6: maar
4: ik weet niet waar ik moet beginnen met al deze...
6: Nee, maar dat is...
4: Sorry.
6: Dat is een probleem. Ja. Wij zijn begonnen op de zolder 5 jaar geleden al.
4: 5 jaar geleden? Echt waar? Lag er zoveel aan die?
6: Ja.
4: Ja?
6: En de zolder is helemaal leeg.
4: Maar was jouw man dan een bewaarder of was jij?
6: Alle twee.
4: Oh, alle twee, ja. En wat bewaarde je dan?
6: Alles.
4: Ja?
6: Kranten, foto's. Nou ja.
4: Ja?
6: Te veel om op te
4: doen. Wat is de oudste dat je bent tegengekomen?
6: Ik denk dat de oude kranten van toen Beatrix gehuldigd werd...
4: Ja.
6: Dat die nog op zolder liggen.
4: Ja? Ja, zo erg was
6: ja,
4: het
6: nou, ja.
4: Maar ik ben wel blij dat je er nu vanaf bent, of dat niet?
6: Ik ben heel blij dat ik nu vanaf ga.
4: Nou, laten we nog even naar de box lopen, want die willen we ook nog even. Daar staan ook nog spullen, hè?
6: Ja,
4: hebben de sleutel?
6: Ja, tuurlijk. Okay.
4: Ja, nee, okay. Niet dat je zo meteen de deur dicht knalt. Dan moeten we de deur forceren. Dan hebben we... zin in, Annie.
6: Ja,
4: lopen...
6: ik hem in mijn hand
4: had. Oh ja, natuurlijk. Lopen we via buiten. Het regent trouwens. Het is ook helemaal niet prettig om... Het is, qua ontspullen is het prettig, maar als je werkt bij ontspulknul is het niet de leukste dag, dit. Hè?
5: Ja, paraplu's, regenjassen en gaan.
4: Ja. Hey, wat ga jij straks doen met al die spullen? Want dan zit straks die enorme vrachtwagen zit vol.
5: Ja. Ja, nee, vaak inderdaad. Als we dan vanochtend gaan, deze ochtend gaan we bij 7 mensen langs.
4: Oh, ja.
5: Vaak zit die dan al vol, soms tussendoor zelfs al een keertje.
4: Ja.
5: En dan gaan we tussendoor kijken of we het al bij de kringloopwinkel kwijt kunnen.
4: Oh, ja.
5: En anders bouwen we alvast ons punt op.
6: Het licht aan doen.
4: Ja. Het licht aan doen. Oh, doe even het licht aan.
5: Ja.
4: Ja. Hoppa, there was light. Ja. Oké, dit is je box. Die ziet er ook redelijk al opgeruimd uit, Annie.
6: Ja.
4: Moet dat nog mee, die vuilniszak daar, die blauwe?
6: Die blauwe stoel mag ook mee en die grote zak mag ook mee. En
4: wat zit er in die grote zak?
6: Die zit allemaal kleine doosjes in.
4: Oh, je bent er keurig geweest met opruimen, hè?
6: Ja. Ja. Als je het doet, moet je goed doen.
4: Ja, zo is dat inderdaad. Ja.
6: En dan, ik heb nu echt alles wat... weg kan, heb ik nu uitgezocht.
4: Goed zo. Jayanti, mochten er nog mensen luisteren... wonen in de buurt van Badhoevedorp... die zeggen, nou, ik heb toch een hoop spullen nog... die hartstikke nog leuk voor andere mensen beschikbaar zijn. Mogen we naar de markt komen? Waar sta je vanmiddag?
5: Ja, we staan vanmiddag voor het buurthuis bij de Sporthoeve.
4: Ja.
5: En dan zijn we hier in Badhoevedorp. Maar mocht je nou in de gemeente Haarlemmermeer wonen... dan kan je ook altijd nog op ontspulknul.nl kijken... voor de ontspuldagen die er nog aankomen.
4: Ja. Heb je nog een tip, Annie, voor onze presentator Pieter Kok?
6: Pieter Kok?
4: Ja, die moet dus alles kwijt, maar hij wil het niet.
6: Ja, hij wil het niet.
4: Nee.
6: Hij moet toch eens proberen afscheid te nemen van spullen die hij niet gebruikt.
4: Juist. Gebruik je verstand, hè?
6: En ook niet aan gehecht bent, wat gewoon materiaal is.
4: Juist.
6: En dat moet je proberen weg te doen.
0: De verbinding wordt heel slecht Pieter? Opeens, Sjoerd.
4: Ja, dus...
0: Kan je bijna niet horen.
4: Dat snap ik inderdaad. Nee, echt niet? Of maak je nou een grapje?
0: Sjoerd, ik wens je heel veel plezier daar nog eventjes. En kijk of er nog wat lekkers tussen zitten voor jezelf. Ja, doei!

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Nick Schilder gaat het theater in. En hij komt straks vertellen wat hij precies gaat doen.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2, oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
14: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
15: Met Ineke.
16: Ik kom uit Landsmeer.
17: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
18: Ik ben Sarah uit Bergen.
19: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De N241 tussen Heerhugowaard en Opmeer gaat vanavond voor het eerst 's nachts dicht door werkzaamheden. JA21-fractiemedewerker Maarten Branten is overleden na een noodlottig ongeval in Amsterdam. En Wendy Verkleij wordt vanaf 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk. Ze neemt het stokje over van Martijn Smit, die dan stopt als burgemeester. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
23: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
24: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
23: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
25: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
23: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de armste wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
21: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
0: 3 files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 5 minuten. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart, ook 5 minuten. En het langste in de file sta je op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Herugewaard en industriegebied Boekelemeer, 10 minuten.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: en Smokey Sings. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 9:10 op een, best een beetje natte woensdagochtend. Maar ja, dat hoort erbij en dat hadden we ook hoog nodig. 19 augustus en Anne is weer terug van weg geweest voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je was even niet zo lekker.
1: Ik was gewoon ziek.
0: Ja.
1: Ik heb niet de wereld rondgereisd. Ja,
0: daar moeten
1: zo.
0: We toch nog eens over hebben. Lisa, hi. Alvast even voor het nieuws, hi.
1: Hoi. Goedemorgen, hi.
0: Goedemorgen. Er gaan dan dus heel veel mensen bellen en appen naar ons. Wat is er met Anne aan de hand?
1: Oh.
0: En dan denken we altijd van ja, moeten we dan zeggen ja, ze is even ziek of zo. Dat vind ik best wel lastig altijd.
1: Oh ja.
0: Dan gaat mensen in principe geen bal aan wat er met jou aan de hand is. Maar als jij hier staat en je zegt ja, ik was gewoon ziek. Nou, dat is prima.
1: Heb je het gewoon in de luwte gehouden?
0: Nou, we hebben er semi-vaag over gedaan. Nee, ik heb gezegd dat je elke ochtend aan het hek stond te rammelen, maar dat we je pasje afgepakt hadden.
1: Dat is ook wel echt zo. Ja. Nee, ik was ziek hoor.
0: Het liefst was je er geweest. Maar je had gewoon griep en er kan het best overkomen. Sterker nog, is net gebeurd.
1: Godverdomme,
0: ja, daar was niks aan, hè?
1: Nee.
0: En dan is het ook nog een beetje van dat herfstige weer. En Erik stuurt een appje, dat is wat mij betreft spijker op zijn kop. En ik ben gisteren al begonnen, Erik. Dus great minds think alike, zou ik willen zeggen.
1: Wat dan?
0: Stamppot weer.
1: Oh,
0: het is dus stamppot weer.
1: Heb je nu al stamppot gemaakt?
0: Ik heb gisteren even aardappelpureetje. Gewoon even om in te komen. En dan kun je van daaruit kun je doorbouwen, weet je wel.
1: Maar wat had je erbij dan?
0: Een lekker kipsnietseltje. En een beetje broccoli. Het is een beetje een AVG'tje gewoon, maar dan wel gestampte aardappel. Dus niet een...
1: Nee, je had jij niet zo'n zakje.
0: Anne Brachten. Ik dacht dat ik heel blij was dat je terug was van ziek zijn. Maar wat zeg jij nou? Een zakje aardappelpuree? Ja. Serieus? Ja. Heb je dat ooit gegeten?
1: Ja.
0: Nee, meen.
1: Wel lekker makkelijk. En snel.
0: Ja. Nee, doen jullie dit?
1: Nee, nooit meer. Maar in mijn studententijd wel. Dat heb
0: Anne?
1: Ik toch wel eens gedaan.
0: Nee.
1: Hoezo niet?
0: Wanneer heb je dit voor het laatst gedaan?
1: Ik denk dat ik het afgelopen, voor het laatst...
0: Afgelopen winter.
1: Ja. Ik ziek was voor, hoor.
0: Nee. Echt? Nee.
1: Serieus?
0: Nee. Maar een aardappelpuree uit een zakje. Nee, sorry. Dat kan ik je echt niet serieus nemen.
1: Hoezo?
0: Nou ja, kijk.
1: Prima, tenzij, binnen 1 minuut klaar.
0: Nou, voor de mensen die bijvoorbeeld niet zo mobiel zijn en stampen van aardappelen ingewikkeld vinden of iets dergelijks. Dat begrijp ik. Hè? Dat tuurlijk. Daar heb ik alle respect voor. Daar moet ook zeker ruimte voor zijn. Maar kom op, even pak even die aardappelstamper. Lekkere klomp boter erin. Hatsie-klatsie.
1: Ja, of je trekt dat zakje open water erbij.
0: Nee, het is dat fysieke geweld niet meer toegestaan is in de studio. Maar Hans, had je echt een lel gehad.
1: Echt waar?
0: Ja, doe nou even normaal, joh. Weet je wat er allemaal in is? Nee.

0: avocadopoeperen uit een zakje, ja of nee? Laat maar weten via de app.
1: Echt niet kunnen, hoor.
2: Nu krijg je een handbollen.
1: Echt niet kunnen, hoor.

0: Het applaus is voor John Denver met Thank God I'm a Country Boy.
1: Ja.
0: Vond dit heel lange muziek.
1: Kom op.
0: Ik heb mezelf zo zitten opwinden over iets wat jij gezegd hebt.
1: Ja, jij bent echt kwaad.
0: Nou, niet kwaad. Ik ben stevig teleurgesteld.
1: Nou, ook wel kwaad.
0: Ik ben eigenlijk ook wel kwaad. Ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje boos.
1: Nou,
0: ik
1: waar ben je boos om?
0: Over dat je aardappelpuree uit een zakje aan het normaliseren bent.
1: Ja, maar wat is daar erg aan?
0: Nou ja, erg is... Kijk, ik vind het belangrijk dat je zelf een maaltijd kunt bereiden.
1: Ja.
0: En dat je dat in principe kunt doen met basisingrediënten. Dat je, zeg maar, een poot aardappel in de grond steekt.
1: Mm-hmm.
0: Een aardappeltje aan het kweken bent, zeg maar. En dat je daarna die aardappel uit de grond haalt.
1: Mm-hmm.
0: In een pan knikkert. In elkaar stampt. Aardappelpuree.
1: Maar nu doe je net alsof je zelf met je blote handen die aardappel uit de grond haalt.
0: Als dat, nodig is, dan zou ik dat kunnen doen. Het gaat mij erom dat je strakjes komen een keer echt in de puree, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan sta jij bij die supermarkt aan de deur te rammelen, die is dan dicht. Nou, dan kun je nooit meer aardappelpuree eten.
1: Heb je alleen maar water nodig als je het thuis hebt in een noodpakket. Hè? Dat heeft ze dan nog staan, want die is echt jaren goed. Ga niet kapot. Anne redt zichzelf wel.
0: Heb jij, heb jij aardappelpuree in een zakje in je noodpakket zitten?
1: Zeg ik niet.
0: Ik ga eens even kijken hoe erop gereageerd is. Ik ben niet de enige die hierover struikelt natuurlijk. Jennifer die zegt, we eten toevallig vandaag andijvie-stampot met een heerlijk tartaartje. Wat een goed idee, Jennifer. Vera zegt, geen kant-en-klare, bah, aardappelpuree zo makkelijk te maken en zo lekker. Mariette zegt, natuurlijk geen zakje. Jelle zegt, zakje aardappelpuree, goed om behang mee te plakken. Margriet zegt, aan aardappelpuree uit een zakje, zo vies, kan echt niet. Maar als mensen het uit nood eten, dan kan ik er nog begrip voor opbrengen.
1: Zie?
0: Uit nood.
1: Ja, soms heb je echt geen zin om te koken, dat is een nood.
0: Thea zegt, gadver, volgens mij zit er gemalen papier in zo'n zakje.
1: Nou, gadver.
0: Dini zegt, zakjes van alles, gadver. Ik ben 78 en minder mobiel, maar elke dag kook ik vers. Dini.
1: Heel goed.
2: Goed zo.
0: Yes, Dini.
1: Hartstikke fijn.
0: Yes. Greet zegt, ik heb het in het verleden ook wel eens gebruikt.
1: Snap ik wel. Heb je het echt nog nooit gegeten?
0: Ik heb het één keer in een studentenhuis door iemand gemaakt zien worden. Toen heb ik er wel een hap van genomen.
1: En?
0: Nou, daar heb ik het bij gelaten. Dat zegt toch al genoeg, of niet?
1: Gat. Moet een beetje peper en zout op doen.
0: Ach.
1: Er zit al heel veel zout in, hè?
0: Ach, jongens toch. Ik had echt zin in de hele stampotcultuur van de komende maanden.
1: Ja, ik ook.
0: Er is nu echt de kop ingedrukt door het aardappelpureezakje van jou al. Straks ga je nog stampot maken met zoete aardappel of zo.
1: Heerlijk.
0: Nee, bah, nee.

0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen.

0: Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Ik ben Karin. Ik ben een Groninger malleboom. En ik woon in Purmerend.
4: Ik ben Ron uit Egmond aan Zee.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9:30 en in Krommenie is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het Amsterdam UMC moet een patiënt €180.000 betalen na een medische misser. Dat schrijft het AD. Het ziekenhuis vertelde de man 26 jaar lang niet dat hij hepatitis C had. De gevolgen voor de patiënt zijn dramatisch. De man kreeg uiteindelijk leverkanker die niet meer te behandelen was. Volgens een arts had hij mogelijk kunnen genezen als hij eerder was behandeld. De man heeft nu nog maar enkele maanden te leven. De N241 tussen Heerhugowaard en Opmeer gaat vanavond voor het eerst 's nachts dicht. Vanaf 8 uur vanavond tot 5 uur morgenochtend is de weg daar in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden. Overdag blijft de weg wel gewoon open. De weg staat ook bekend als de dode weg vanwege het grote aantal ongelukken. Om de verkeersveiligheid te verbeteren krijgt de weg nu op 2 plekken nieuw asfalt en nieuwe beleiding. Duurt tot 5 september, verkeer wordt omgeleid en weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. JA21-fractiemedewerker Maarten Branten is overleden na een noodlottig ongeval in Amsterdam. De 48-jarige Branten raakte vorige week zwaar gewond toen hij in het water viel bij de Prins Hendrikkade. Hij werd door brandweerduikers uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daar lag hij dagenlang in kritieke toestand. Branten was ook podcastmaker en fotograaf. Wendy Verkleij wordt vanaf 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk. Ze neemt het stokje over van Martijn Smit, die dan stopt als burgemeester. Verkleij blijft aan tot er een nieuwe burgemeester is gevonden. Ze was eerder burgemeester van Noordwijk en Uitgeest. En fans van de Fabeltjeskrant, opgelet. Alle afleveringen van de oude kinderserie zijn opgeknapt met beter beeld en geluid. De Fabeltjeskrant werd tussen 1968 en 1989 op televisie uitgezonden. Ja, en wie kent de serie niet?

0: Vanaf vandaag staan de eerste 10 afleveringen online op YouTube. Daarna komt er elke dag een nieuwe aflevering bij, totdat alle 1600 afleveringen te zien zijn.
1: Ik zag je een beetje meedijnen met je hoofd op de muziek, ja, maar het is wel nieuw voor jou, toch, neem ik aan?
0: Nieuw? Hoe bedoel je? Dit keek ik vroeger toch ook?
1: Heb je dit vroeger gekeken? Waar herhalingen dan of zo?
0: Ja,
1: dat jij dit ook al?
0: Ja.
1: Echt waar, werd dat nog steeds uitgevonden?
0: Nee, volgens mij soms.
1: Nee, toch?
0: Jawel?
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh joh, oké. Ik ben eventjes de wiki ingedoken van de Fabeltjeskrant.
0: Ja.
1: Ik heb er niet gerealiseerd dat, nou, laat ik het zo zeggen, de schrijvers van Goede Tijden, Slechte Tijden zouden zeggen, dat kan wel een tandje minder. Wat er allemaal gebeurt is krankzinnig. Laten we het even hebben over Harry Lepelaar. Mm-hmm. Dat is namelijk de gabber van Piet de Pat. Die heeft later een wandelroute gekregen. Beetje een vaag figuur, ogenschijnlijk niet helemaal betrouwbaar. Hij heeft een ooglapje voor de kinderen. Voor de kinderen is hij dus prototype van een boef. Evenals Piet woonde die in het grote dierenbos. Hij was de eerste verloofde van juffrouw Ooievaar.
0: Goed.
1: Tegenstelling tot Piet kwam die daarna echter niet meer terug. En dan wie de stem gedaan heeft, maar dat maakt hem niet uit natuurlijk. Maar Mr. Marabou, de tweede verloofd van juffrouw Ooievaar. Eerst moest ze niks van hem hebben. Ze noemde de kale kunst de Ooievaar. Maar daarin wordt ze voornamelijk aangemoedigd door Woefdram, die Mr. Marabou als een vreemde indringer ziet. Nou, laten we hem toch wel aardig.
0: Wat een sensatie, toch?
1: Ja, er gebeurt van alles. Hier, Truus de Mier, een bezig huisvrouwtje, het type dat zich gedraagt volgens de damesbladen. Desondanks kreeg het toch een relatie in het buitenbos met vrouwenversierder Jules Chicale.
0: Wat? En dit wordt aan kinderen
1: getoond? Ja, dit is allemaal in de Fabeltjeskrant gebeurd. Ik wist dit niet.
0: Ik kan me dit ook niet zo herinneren. Zouden mensen een lievelingsrelatie uit Fabeltjeskrant hebben?
1: Ja, ik vond toch de tijd dat Mon voor de Mol het deed met... Nee.
0: Ja. Oké,
1: nou. Nee, ik kan dit blijven lezen. Dit is fantastisch. Juffrouw Cato Ooievaar ziet zichzelf als een belangrijke dame. Ze heeft haar eigen mening en weet het altijd beter. Maar is toch iemand die vaak weet en mededieren helpt. Een bekende uitspraak van haar is: laten wij de handen ineenslaan. Haar stem werd ingesproken door... Nou, dat doet verder niet toe. Dit is krankzinnig. Want even kijken hoor. Weer een model te hebben gestaan voor vrouw
0: Ooievaar. Hoe leuk vind jij dit?
1: Mijndert het paard. Ik kan echt helemaal... Hier, wacht even, stop, let op. Mijndert het paard, dat was er een. Respectabele heer, trad eind jaren 80 in natuurlijk met Zaza Zebra. Dus Mijndert het paard.
0: Leuk.
1: Hij was ook degene die eerst Melis Das had ontmoet. Een vrolijke vlierenfluiter. Nou, die daar kwam wonen. Oh jongens, echt ongelooflijk.
0: Zou iemand een soort stamboom hebben gemaakt? Van wie met wie ging?
1: Ik denk het wel. Piet de Pat wil ik het nog even over hebben. Zijn bijnaam was Piet Patat, omdat hij eigenaar is van een frietent die Piet Smikkelpaleis noemt.
0: Gadver.
1: Ja.
0: Zouden ze geen aardappelpuree verkopen?
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
1: Dankjewel, Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
2: Vanochtend is het bewolkt en op veel plaatsen valt een mooie gestage regen. Vanmiddag trekt de meeste regen weg. En in de loop van de middag komt misschien, vooral in het noorden van de provincie, de zon nog af en toe tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 20 tot 21 graden. En de zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgen vallen er enkele buien, soms flinke buien, met kans op onweer. In de middag laat ook de zon zich nu en dan zien en het wordt opnieuw zo'n 20 tot 21 graden met een zuidwestenwind.
1: Dankjewel, Jan.

0: punto.
1: Juanes met La Camisa Negra.
0: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
1: Zo, Anne, heb je hem gemist, de kaasschaaf?
2: Dat is heel erg.
1: Thuis was, dat snap ik wel.
2: Is het goed gegaan?
1: Nee.
2: Nee?
1: Gisteren ging mis.
2: Echt?
1: Ja, Yvonne nam verkeerd op.
2: Heel erg mis.
1: Ja, gewoon, oh ja, met Yvonne, ja.
2: Wat heb je toen gezegd?
1: Dat ze geen kaasschaaf kreeg.
2: En toen?
1: Nou, tranen natuurlijk. Nee, viel mee, maar het is al balen natuurlijk. He, als ik dan bel, dan wil je ook graag goed opnemen.
2: Ja.
1: Dat is een beetje zoals het spel werkt. Het is niet heel erg moeilijk. Het werkt als volgt. Als jij de kaasschaaf wil hebben, en ik wil daar even nog bij aanstippen dat het de exclusieve ontbijttafel kaasschaaf is, met het logo en het leuke handvat, wat op kaas lijkt, omdat er geel is en er gaatjes in zitten, dan stuur je een appje naar 088-850-5152 met het woord kaasschaaf erin. Mm-hmm. Dan ben je er nog niet. Dan moet je namelijk hopen dat ik je opbel. En als ik je opbel, neem je op en zeg je 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. Dus jij appt kaasschaaf, daarmee zit je zelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat het op die manier verloopt. Dus
2: en Yvonne mag ook weer meedoen.
1: Yvonne mag zeker ook weer meedoen. Geen enkel probleem.
2: Ja hoor.
1: 088-850-51-52. Gewoon eventjes dat woord kaasschaaf sturen. Het is toch niet zo moeilijk allemaal. Ja, meer kan ik er niet van maken. En wie weet is dan die prachtig mooie kaasschaaf zo meteen van jou. Maar onthoud het, hè. Niet eerst je naam zeggen. Niet maar 2 keer kaasschaaf zeggen. Niet 5 keer, niet 4 keer. Maar 3 keer kaasschaaf zeggen. Want alleen dan krijg je hem van mij.

0: Ilo met Living Thing.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ondertussen wordt Anna helemaal plat gebeld voor mensen die een kaasschaaf willen hebben. Want ja, dat mag duidelijk zijn. Als je niet kunt appen, dan mag je natuurlijk ook altijd gewoon eventjes bellen met Anne om op de lijst te komen.
3: Zit ik ook.
0: De lijst, bedoel ik. Anne.
3: Ja.
0: Je moet ook wel een heleboel dingen aan mij doorgeven. Zijn dat mensen die zeggen dat aardappelpret een zakje wel lekker is?
3: Nee, het moest niet met nieuwe aardappelen. Daar werd het slierterig van.
0: Ja, precies. Dus je moet een beetje een oude aardappel hebben. Ja, snap ik wel.
3: Zo, volgens mij heb ik het nu goed overgedragen.
0: We gaan iemand, hou dat vast. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit de ontbijttafel kaasschaaf.
3: Oh ja, ik was nog helemaal niet klaar voor. Wacht even hoor.
0: Het is ook druk,
3: ja,
0: ik snap
3: ben
0: het.
3: Nu klaar.
0: Zijn er nogal wat mensen die zo'n kaasschaaf willen hebben?
3: Poeh.
0: Ongelooflijk.
3: Gaan we, ja?
0: Ja.
4: Kaasschaaf.
0: Jawel! Is gewoon goed hoor. Met wie spreek ik?
4: Met Patricia.
0: Patricia, ik heb goed nieuws voor je. Hij is voor jou de ontbijttafel kaasschaaf.
4: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, toch? En waar komt hij te liggen bij jou?
4: Nou, in de laan natuurlijk.
0: Ja, daar ligt hij ook het liefst. Als je maar niet mee de koelkast in hoeft.
4: Nee,
0: gaan we niet doen. Oké, Patricia, hij komt zo snel mogelijk jouw kant op. Ik wens je er heel veel plezier mee.
4: Hartstikke leuk, dankjewel.

0: niet drummer Bart. Hoe lang doen we dit nou al? Duke was so in love with you, oude drummert.
1: Ik kan het niet laten.
0: Nee, ik merk het.
1: Ja, en volledig uit de maand ook altijd. Tenminste, dat is wel de bedoeling.
0: En over drummers gesproken.
1: Ja,
0: ja.
1: Frankie Beard.
0: Ja, de enige bij ZZ Top die geen baard had.
1: Ja. Ook ooit in het nieuws gekomen omdat hij zichzelf in zijn voet had geschoten, kan ik me herinneren. Hij had een beetje wapengek. Ja, Texas. Hè. Er is er nog eentje over nu van ZZ Top.
0: Eén zet. Nou, voor de duidelijkheid, Frank Beard, de drummer van ZZ Top, is overleden. Is bekendgemaakt.
1: Ja.
0: En daar sta je even bij stil.
1: Ja, ik ga er wel even een plaatje van in fietsen. Lijkt mij zo. Okay. Voor de rest, wat komt er nog meer voorbij? Nou, Leo Sayer met Thunder in My Heart en Shanna Spyro. En ik had iemand op het oog voor een bakkie, die zegt daar af. Dus ik moest even schakelen. En toen liep ik hier naar beneden en toen las ik nog even snel op de site van de Telegraaf. De Fabeltjeskrant. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant vanaf vandaag op YouTube.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, welke jeugdserie koestert onze luisteraar nou speciale herinneringen aan? Ja. Is dat Fabeltjeskrant of de Berenboot? Of,
0: luister, dat kan er maar één zijn en dat moet natuurlijk gewoon. Oké, het kunnen er drie zijn.
1: Gaat heel snel.
0: De A-Team.
1: Ja.
0: Airwolf.
1: Oh man.
0: Of MacGyver.
1: MacGyver, ja. Potverdorie.
0: Oh, wacht even, ik vergeet er één. Knight Rider.
1: Ja.
0: Eigenlijk die vier bij elkaar opgeteld, ja, dat is mijn
1: wel,
0: jeugd.
1: Dit is wel zeg maar de Four Horsemen of the Apocalypse. Hè?
0: Dat denk ik wel, ja. Goed.
1: Nou, dus kom maar door met je suggesties, ik ben heel benieuwd.
0: Allemaal zometeen te horen bij Bart Slim en zijn goedemorgen na Doe Maar.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Nick Schilder gaat het theater in. En hij komt straks vertellen wat hij precies gaat doen.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
9: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
8: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
9: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
8: Bestel op budgetbroodjes.nl.
9: Nu ook in Purmerend.
10: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
11: Ik ben Carina uit Schorel.
12: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
13: Een Ivo uit Hilversum.
14: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
15: Ik ben Rosa uit Volendam.
16: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 2:10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Vanmiddag leggen zo'n 350 schoonmakers op Schiphol het werk neer uit protest tegen de nieuwe CAO. De boerenprotestbeweging houdt vanavond een informatiebijeenkomst voor boeren uit Noord-Holland. Ze krijgen uitleg over de gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet voor hun bedrijf. En ondanks de regen neemt waterschap Amstelgooi en Vecht nieuwe maatregelen tegen de droogte. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Je krijgt de verkeersinformatie van de ANWB. Een melding, en die speelt zich af op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Aalsmeer doe je er 15 minuten langer over. Dat is het gevolg van een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en op een ander deel van die A9 zijn bergingswerkzaamheden bezig. En dat is dan tussen het knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En daar doe je er dan 4 minuten langer over.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.

0: Goedemorgen.
1: Gewoon een espressootje.
2: Goedemorgen.
3: Zwart zonder suiker.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Hou helemaal niet zo van koffie.
4: Een hele goede morgen.
5: Klein beetje melk.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Nou, laten we cappuccino doen.
4: Goedemorgen, Bart. Standing

0: Dit is een dame van wie we nog veel gaan horen de komende jaren. Wat ik je bron. Shanna Spyro hoorde je met Material Lover. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je er gewoon weer bij bent op het knikje van de week. Kantelpuntje van week 34, waarin ik gewoon weer de beproefde receptuur uitserveer. Want dat gaat tot nu toe best wel aardig. Dus krijg je de lekkerste muziek voor je kiezen. Die is weer eclectisch en gevarieerd. Even opzwepend als kalmerend en natuurlijk helemaal toegespitst op jouw smaak. Zeker. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je vandaag van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hebben we nog even teruggeblikt op de eclipse. Is alweer een week geleden.
1: Ja, ik was wel benieuwd hoe jij het had ervaren. Ja. Ik had je niet meer gezien.
0: Nee, sindsdien hebben we elkaar niet meer gesproken.
1: Nee. Dus,
0: goed dat we dat nog even geëvalueerd hebben.
1: Ja, even kort, wat vond je ervan?
0: Ja, ik vond het toch wel bijzonder.
1: Ja, ik vond
0: wel de massaliteit van het gehele gebeuren. Dacht ik wel van met je, oh, we zijn ook allemaal wel een beetje schapen.
1: Ja.
0: Maar als je daar dan zit op zo'n strand. En ik snap ook wel heel erg dat je hem najaagt. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat je ergens op de wereld heen gaat waar die dan volledig is. En dat snap ik heel goed. Dus,
1: ik vond het echt cool. Echt een once in a lifetime.
0: Ja, zeker. En de volgende, die gaan ik in ieder geval niet meer meemaken. Jij bent
1: ik ben dan wel oud, denk ik.
0: Ja, dan ben je tegen de 100 loop je dan.
1: 100?
0: Ja, toch?
1: Of dat
0: is
1: het
0: 2080? Nee, dat is nog een jaar.
1: 80.
0: 2080.
1: Is nog 60 jaar. Nou, je hebt wel. Dan ben ik wel in de 90.
0: Ja. Nou, dan ga ik vanuit mijn wolken kijken hoe het...
1: En dan kom ik weer met dat brilletje.
0: Ja. Wie wat bewaard heeft.
1: Ja, precies.
0: Goed, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je dus van Lisa straks. Ook het uitgebreide weer van Jan Visser. En ik wil jou dus van harte uitnodigen voor een lekker bakkie... om het even over kinderseries te hebben. Nou, ik zou zeggen, laat nog even wat weten. Want er zijn al heel veel reacties binnengekomen. Er zit al één leuke tussen die ik zo even ga bellen. Dat allemaal naar aanleiding van het nieuws... dat alle afleveringen van de Fabeltjeskrant dus vanaf heden... terug te vinden zijn op YouTube. Leuk, man. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Hè, tussen nu en 12 uur... Straks krijg je de Cornels en 74, 75. Maar nu eerst de Searchers en Sweet for My Sweet. En net als voor iedereen die zich verheugt op dat aanstaand Formule 1 weekend in Zandvoort... de eerste vrachtwagens van de raceteams zijn gearriveerd, dames en heren. En dus is het ook vandaag gewoon al een hele...
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja.
2: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naar Fabeltjeskrant?
1: Ja. Vanaf vandaag dus, hè. Ik zei het al. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant terug te vinden op YouTube. Er wordt zelfs gewerkt aan een nieuwe serie. Nou, dat leidde er bij mij toe dat ik jou de vraag stelde: aan welke jeugdserie koester jij warme herinneringen? Nou, dank voor jullie overweldigende hoeveelheid reacties. Wim Hemker, die zei Baywatch. Nou, om begrijpelijke redenen, denk ik. Het is inderdaad een fijne serie, Wim. Bernard belde nog, kapitein Zeppels. Ja, dat was er ook wel eentje. Jos, die heeft het over Ivanhoe en Rawhide. Ja, dat was ook wel wat, hè. Ivanhoe kan ik me ook nog wel herinneren. Jennifer vond vrouwtje Theelepel leuk. Basje en Adriaan en later Beverly Hills 90210. Zwiebertje wordt meerdere keren genoemd. Door Herman en door Francis onder andere. En René die zei, ja, Q&Q. Prachtige begintune van Robert Longen. Ja, dat waren allemaal prachtige series. Ik sla er ongetwijfeld eentje over. Jelle heeft het ook nog over Zwiebertje. Nou, dat soort series, ja, daar keken we met z'n allen naar, hè. Mooi, hoor. Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Waar bel jij vandaan, Remco?
3: Uit Amstelveen.
1: Uit Amstelveen. Ja, jouw suggestie kwam voorbij en toen maakte mijn hart toch echt even een sprongetje. Want ten eerste had jij een prachtige foto. Ja, vertel even waar die foto van is, Remco.
3: Van Hill Street Blues, bedoel je die?
1: Ja, nee, die andere foto.
3: Het hele grote Fabeltjeskrantboek uit 1972.
1: Ja, god, die heb jij gewoon nog steeds in je bezit.
3: Ja, die heb ik van mijn moeder. En, want wij hadden vroeger alle dingen wel die ik kon verzinnen van de Fabeltjeskrant. Ja. Die beschuitblikken, die heb ik ook nog. En glazen en sleutelhangers. En ga zo maar door. Ja, en dat boek heb ik altijd bewaard.
1: Daar staan ze allemaal op, hè? Meneer de Uil en Bord de Wolf en mevrouw Ooievaar. En dan hebben we nog Ed of Willem Bever. Hè? Dat kan ik op niet helemaal
3: duidelijk maken.
1: Louieke de Vos, ja. Mooi. Schitterend. Chico Lama, ja, dat heb je allemaal. Isadora Paradijsvogel. Ja. Schitterend die namen. Nee, maar je stuurde ook nog een andere foto, ja, een gifje eigenlijk, van een geweldige serie. Waar keek jij het nog meer met veel plezier naar?
3: Ja, dat was Hill Street Blues natuurlijk.
1: Dat was wat, hè? Potverdorie.
3: Dat is een hele mooie serie. Ja. Ik kijk op dit moment nog steeds op een andere zender naar Fame.
1: Ach.
3: Want ik ben een beetje blijven hangen in de
1: eten. Ja. Ah, oh, maar Fame, ja, ach man, daar was ik. Ik was geobsedeerd door die serie werkelijk.
3: Ja, en wat had je nou nog meer? Ja, Family Ties komt ook weer binnenkort op tv.
1: Ja, mooi, hè? Ja, wat leuk dat al die series allemaal terugkomen. Maar kun je uitleggen waarom Hill Street Blues er voor jou uitsprong? Wat vond je zo mooi in die serie?
3: Ja, dus ik vond het gewoon heel goed in elkaar steken. En het ligt ook heel vaak aan de acteurs, denk ik. Ja. De interactie tussen die mensen. Dat vind ik ook met Cheers. Vind ik ook zo'n serie. Ja. Ook zo leuk.
1: Ja, nou, de begintje van Hill Street Blues was ook prachtig, hè? En die had inderdaad die legendarische slogan Let's be careful out there. Maar ik kan me ook nog herinneren dat er inderdaad, want er speelden heel veel mensen mee in die serie. Ik denk wel een stuk of 12, 13 terugkerende acteurs.
3: Ja.
1: Maar daar bouwde je echt een band mee op, hè?
3: Ja, nee, dat klopt.
1: Ja, Belker en al die andere gasten. Ja, ik vond
3: Ja,
1: het was een fantastische serie. Dank voor je suggestie, Remco. Jo. En ga je de Fabeltjeskrant nog terugkijken, denk je, op YouTube?
3: Ik kijk af en toe gewoon. Ik ben nog steeds een kind, hè. En, het is nostalgie, hè.
1: Ja, zo is dat.
3: Het is als Zwiebertje.
1: Ja, maar nostalgie, dat is een van de fijnste sentimenten die er zijn, toch?
3: Ja, precies. Ja.
1: Dank voor je suggestie, Remco, voor Hill Street Blues en een mooie foto van de Fabeltjeskrant.

0: staan.
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af.

0: Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
3: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
4: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Een over half elf is het. In Hilversum is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Vanmiddag leggen zo'n 350 schoonmakers op Schiphol het werk neer uit protest tegen de nieuwe CAO. Vooral de verlaging van het ziektegeld zorgt voor onvrede. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken krijgen bij ziekte niet meer hun volledige loon. Volgens vakbond FNV kan dat grote gevolgen hebben omdat schoonmaakwerk lichamelijk zwaar is. De vakbond verwacht daarom zo'n 350 stakers bij de actie. Ondanks de regen neemt waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag mag tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds geen grondwater meer worden gebruikt om land te besproeien. Het verbod geldt ten oosten van de Vecht. De maatregel is bedoeld om de natuur te beschermen. De regen van de afgelopen dagen heeft weinig geholpen omdat het water snel weer verdampte volgens het waterschap. De boerenprotestbeweging houdt vanavond een informatiebijeenkomst voor boeren uit Noord-Holland. Ze krijgen uitleg over de gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet voor hun bedrijf. Ook wordt er gesproken over mogelijk nieuwe acties. Boerenorganisaties voeren sinds vorige maand actie tegen de kabinetsplannen. Ze willen dat de landbouwminister de plannen intrekt en dat de boeren hun vergunningen mogen houden. Twee vliegtuigen hebben vrijdag op Schiphol een doorstart moeten maken omdat er een hond op de landingsbaan liep. Het ging om een vlucht van KLM en een vlucht van EasyJet. Die piloten kregen opdracht hun landing af te breken. Nadat de hond was gevangen en teruggebracht naar zijn baasje, konden beide vliegtuigen veilig landen. Hoe de hond op de landingsbaan terechtkwam, is nog onbekend. En huisartsen merken dat patiënten steeds vaker liegen of klachten aandikken om sneller een afspraak te krijgen. Daar schrijft het AD over. Zo zeggen mensen soms dat ze koorts hebben of al medicijnen hebben gebruikt, terwijl dat helemaal niet zo is. Volgens huisartsen kan dat ervoor zorgen dat patiënten die echt hulp nodig hebben langer moeten wachten. De druk op huisartsen neemt toe door langere wachttijden en steeds meer zorg. Huisartsen roepen patiënten daarom op eerlijk te vertellen wat er aan de hand is.
8: Nou, mag je een gewetensvraag stellen?
7: Ja, heb
8: je
7: dat wel eens heb gedaan.
8: Je hebt wel eens gezegd, mijn been ligt eraf. En dan bleek het helemaal niet zo te zijn.
7: Nee, precies, dat was het meteen. Viel wel mee eigenlijk.
8: Viel mee? Nou, komt u maar snel.
7: Neem maar een parasietenmolletje, zegt de huisarts dan.
8: Ik heb dit ooit wel eens als tip gekregen van iemand uit de medische wereld. Die zei, als je echt snel geholpen wordt, maak even ietsje, weet je wel.
7: Dat zeggen ze gewoon zelf?
8: Ja. Zo, als je zegt van, ik heb al een dag hoofdpijn, dan moet je gewoon zeggen, maak er 2 dagen van,
7: nou,
8: weet je wel.
7: Nou, ik heb het, ik heb het 1 keer gedaan. Ja. Nou, er is een nieuw protocol. Als je blaasontsteking hebt, dan moet je soms 2 weken wachten.
8: Wat?
7: Tot je antibiotica krijgt.
8: Ja, dat is schandaal.
7: En het is echt heel pijnlijk om blaasontsteking te hebben.
8: Ja.
7: Dus daar heb ik wel eens gezegd, ik heb het al 3 weken last van.
8: Oké. Ja.
7: Terwijl ik nog maar een week
8: had. Ja, het is een beetje een double-edged sword. Hè? Want zij zeggen nu van, ja, omdat mensen dat doen, krijgen andere patiënten de hulp niet die ze krijgen. Dus eigenlijk zouden die andere mensen dus het ook een beetje moeten aandikken. Als iedereen het nou een beetje aandikt.
7: Ja, precies. Dan trekt het weer gelijk.
8: Ja, dat zou mijn tip zijn.
7: Goeie tip.
8: Ach, jongens. Zo zit ik gewoon in elkaar.
7: Ja, precies. Nou, misschien niet naar luisteren. En wel naar die huisartsen luisteren. Ja, eerlijk vertellen wat er aan de hand is.
8: Zeker.
7: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel, Lisa. Jan Visser, goedemorgen.
9: Bart, goedemorgen.
8: Kun jij even zonder enige overdrijving vertellen hoe het weer erbij ligt vandaag?
9: Ja.
8: Gaan we dat alsjeblieft niet aandikken?
9: Nee, ik dik het zeker niet aan.
8: Nee, maar zo kennen we je wel, hè? Houd je gewoon bij de feiten en de cijfers. Dus.
9: Ja.
8: Nou, vertel
9: eerst dan. Even ook nog een wat kritische opmerking over de waterschappen. Dat het water weer verdampt. Nou, dat is de laatste dagen best wel meegevallen. Want zoals je weet hebben we constant in de wolken gezeten. Dus het verdampt veel minder. Ja, kijk, dat er de laatste dagen geregend heeft, en dat is natuurlijk niet voldoende. Dat kan iedereen op zijn vingers natellen. Als je maandenlang, ook in het voorjaar, geconfronteerd wordt met droogte en verdamping door heel veel zon en warmte. Maar het is wel zo dat er de laatste dagen best wel hier en daar regen is gevallen. Ja. En zo ook vandaag weer. En dat is toch een duidelijke verbetering, hoor. Alleen dat komt toch niet ten goede aan het oppervlaktewater, dat echt duidelijk stijgt. Dat nog niet.
8: Nee.
9: Maar het regent in ieder geval.
8: Ja,
9: en dat
8: precies.
9: Deed het ook vanochtend. Permanent 10 millimeter, dat is niet niks. 10 liter op een vierkante meter. En mooie gestage regen opnieuw. Dat moet er toch ook bijgesteld worden. Er waren plaatselijk wel forse buien in Zuid-Holland. Bijvoorbeeld bij Katwijk aan Zee had vanmorgen een stortbui van 30 mm. Kijk, dan staat het straat wel eventjes blank als het in korte tijd valt. Dus, maar het regent en dat is natuurlijk goed nieuws vanwege de droogte. Ja. Alleen die droogte, dat duurt even voordat het voorbij is.
8: Ja.
9: Ja, en de rest van de dag, Bart, vanochtend nog plaatselijk regen. Vanmiddag enkele buien en dan geleidelijk ook hier en daar wat zon. Temperatuur blijft zo rond de 20, 21 graden schommelen. En de wind is meest matig uit het westen tot zuidwesten aan de kust vrij krachtig. Nou, de komende 24 uur wordt de bovenlucht kouder. En dat betekent dat buien zwaarder kunnen uitpakken. Zeker in combinatie met het warme zeewater. Er is ook onweer mogelijk. Dus het beeld voor de komende nacht en morgen overdag is buien. Soms flinke buien, met name in de kustgebieden. In de nacht en vroege ochtend kunnen ze wat aaneenrijgen. En daarbij is ook onweer mogelijk. Sluit niet uit dat er plaatselijk trouwens tussen de 20 en 30 millimeter valt. Temperatuur morgenmiddag 20 tot 21 graden. Dan ook af en toe zon. En nog steeds de zuidwestenwind matig en aan de kust vrij krachtig. Nou, vrijdag en in iets mindere mate ook zaterdag zijn er nog buien mogelijk. Maar op zondag en maandag is het tijdelijk wat beter weer, dankzij de komst van een zone van hoge druk. Dan meer zon, afnemende buienkansen en de temperatuur die blijft ongeveer op hetzelfde niveau.
8: Oké, nou, dan weten we genoeg voor nu, Jan. En over een uur dan horen we je weer.
9: Ja hoor.

De Coors hoorde je met een ode aan dat medium waar wij allemaal zo dol op zijn. En voor mogen werken radio hoorde je. En dit was nog Smokey Robinson and the Miracles. Met de Tears of a Clown. Ja, Pagliacci, hè? Dat was een opera van Leon Cavaglio, een Italiaanse componist. Met in de hoofdrol een huilende clown, hè? Die de hele dag mensen aan het lachen maakte, maar zelf doodongelukkig was. En daar komt het woord paljas ook vandaan, hè? Pagliacci. Straks in Goedemorgen Volume aan. Blijf bij mij. Dan nu toch even stilstaan bij het overlijden van Frank Beard, de drummer van ZZ Top. Ja, hij overleed op 77-jarige leeftijd. Was al een tijdje ziek. Ging allemaal niet zo goed. Hij overleed op zijn ranch in Texas. Want dat was een beetje de geboortegrond, hè, van deze bijzondere band die al in 1969 ontstond. Aanvankelijk als een bluesband, later meer rock georiënteerd. En natuurlijk het plaatje klopte, hè. Je had natuurlijk twee mannen met lange baarden. Dusty Hill en Billy Gibbons. En Frank Beard, de drummer, was dan de enige zonder baard. Dus dat was natuurlijk wel opmerkelijk. Hoe uitgekleed wil je het hebben, hè? Dus een gitarist, een bassist en een drummer. Meer was het niet. En toch slaagden zij erin om een zeer eigen geluid te maken. Met name in de herfst van hun carrière werkten ze met een producer, die heette Rick Rubin. En die heeft hun toch ook weer een kant op gestuurd, dat mensen erachter kwamen van, wacht eens even, dat ZZ Top is eigenlijk best wel een heel goed bandje. Een beetje wrang dat er van de drie leden van ZZ Top er nu nog maar eentje leeft. Want Dusty Hill die overleed in 2021. En dan blijft dus alleen Billy Gibbons nog over. En ik ben ook benieuwd of we ooit ZZ Top nog als zodanig kunnen gaan zien optreden. Laten we zijn naam dus nog even noemen. Frank Beard, hij schoot zichzelf ooit eens een keer in zijn voeten. Hij had een pistool in zijn laars zitten en dat ging af. En toen kon hij even een tijdje niet drummen. Want je voeten heb je er ook nodig, hè, als je achter een drumstel zit. Daarom nu in Goedemorgen als eerbetoon aan Frank Beard, ZZ Top. Dit is Gimme All Your Lovin'.

Volumia en Blijf bij mij. Comedian Ronald Goedemond die had ooit een heel mooi stukje in een van zijn shows. En die zei, eigenlijk wil je dat veel liever horen dat iemand dat tegen je zegt dan ik hou van je. Blijf bij me, toch? Als je in nood zit of wat dan ook, of je zit niet lekker in je vel, dan is het fijn als iemand tegen je zegt, ik blijf bij je. Zo, hè? En toevallig maakte mijn vrouw iets vergelijkbaars mee gisteren. Want die ging op weg naar haar werk met de auto. En zij werkte in Amsterdam-Zuidoost. En toen, vlak bij de afrit daar, zag ze ineens, moest ze uitwijken omdat er een motor op de weg lag. Dus daar schrok ze even van. Keurig netje daaromheen gereden. Toen reed ze een stukje verder. En toen zag ze dus iemand op straat liggen. Op de A2, zeg maar. Dus toen heeft ze als een gek die auto aan de kant gegooid. Uit de auto gesprongen, naar die jongen toe gelopen. Dat bleek dus de bestuurder van die motorfiets te zijn. Die daar echt lag te schreeuwen van de pijn. Dus die was onderuit gegaan. Dus mijn vrouw heeft hem een beetje proberen gerust te stellen. Wat nog niet meeviel, want hij was echt bijna aan het hyperventileren en heel erg aan het huilen. Nou, toen kwamen er onmiddellijk nog twee andere auto's die stopten. Hè? Dus mensen die hielpen echt mee. Er kwamen twee Marokkaanse jongens die renden meteen naar die motorfiets toe om die motorfiets aan de kant te schuiven. En die zeiden ook van, nou, moeten we nog wat doen? Kunnen we iemand bellen? Dus mijn vrouw heeft 112 gebeld. En toen kwam eerst de politie en later de ambulance. En toen heeft mijn vrouw zelfs nog de vriendin van die jongen gebeld. Die ook binnen 5 minuten daar was, want hij bleek daar in de buurt te wonen. Maar goed, hij had dus even niet opgelet. Het is natuurlijk nu, omdat het zo lang droog is geweest en het ineens gaat regenen, kan dat asfalt af en toe ook verraderlijk glad zijn. Dus hij had even niet op zitten letten, stuurdubbel geklapt en een enorme schuiver gemaakt. En hij had dus heel erg last van zijn benen, met name zijn enkel. Maar mijn vrouw heeft wel een keer of 15 tegen hem gezegd, maak je geen zorgen, ik blijf bij je. En dat stelde hem uiteindelijk toch gerust. Dus hij is uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk met een gebroken of verbrijzelde enkel, want dat zag er niet zo goed uit. Maar uiteindelijk heeft hij dus overleefd. En mijn vrouw was toch wel geraakt door de mate waarin mensen ineens zo ook hun hulp aanboden. Hè, en ook hun auto aan de kant zetten en een beetje het verkeer leiden en noem maar op. Dus uiteindelijk is het hopelijk met die jongen allemaal goed afgelopen. Maar het is toch altijd heel erg fijn om te horen als iemand tegen je zegt, ik blijf bij je. Goed, wij gaan op naar het nieuws van 11 uur en dat doen we met Addison Lighthouse. Dit is Love Grows, Where My Rosemary Goes.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Nick Schilder gaat het theater in. En hij komt straks vertellen wat hij precies gaat doen.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
13: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
15: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
14: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
15: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
14: Bestel op budgetbroodjes.nl.
15: Nu ook in Purmerend.
16: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
17: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
18: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
19: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Minuut over 11, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Op de N244 bij Zuidoost-Beemster zijn vanmorgen 4 auto's op elkaar gebotst. Komt door kapotte verkeerslichten. Een van de betrokkenen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij een juwelier aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord heeft vanochtend vroeg een explosie plaatsgevonden. De zaak is vaker doelwit geweest van overvallen en plofkraken. En fans van de Formule 1 kunnen donderdag bieden op speciale items, zoals een door Lando Norris gesigneerde pet. Dit weekend wordt de Formule 1 race voor de laatste keer in Zandvoort gereden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
21: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan 2 medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dat was hij. Dan krijg je van mij nog de verkeersinformatie van de ANWB. De A4, Den Haag-Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Schiphol, daar 1 minuutje vertraging. Dat is het gevolg van een te hoog voertuig. Dus dan is er een buis van de Schiphol-tunnel dicht, hè.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
23: Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
26: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
27: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
29: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
28: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
29: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
30: Met Bart Slim.

0: Van alle markten thuis, hè, deze getatoeëerde reus. Teddy Swims hoorde je met Mr. Know-It-All. Nou, 13 minuten over 11.
1: Zijn we.
0: Uurtje 2 vliegend uit de startblokken gegaan. En dat uurtje begon, ja, met een van de mooiste popliedjes ooit gemaakt, vind ik tenminste. Ja, The Things We Do For Love. Iets meer dan 3 minuten perfectie. Ja, het is zo'n liedje waarin alles klopt. De harmonie, de melodie, noem maar op. Straks hoor je in Goedemorgen natuurlijk weer een liedje waarvan iets niet klopt. Want daar is een woord vervangen door een toeter. En herken jij dat woord, dan zou jou dat zomaar een klein maar fijn prijsje opleveren. Ik zeg je heel eerlijk dat ik hem toch weer lastig vind vandaag. Ja, ik moet een beetje werken met wat ik krijg, hè? Dus dan moet ik een keuze maken. En dan soms denk ik, ja, nou ja, goed, het is af en toe een beetje lastig. Nou, mocht het allemaal niet doorgaan met die toeter vandaag, dan kan je altijd nog even een bijdrage leveren in het bepalen van de weekbreker van de week. Want ik ga je straks weer 2 weergeloze keuzes voorleggen. Een van die 2 die moet het dan worden, hè? De plaat met wie ik dit uur dan uitgeleide doe. En waarmee we dan week 34 even ferm en daadkrachtig op 50% zetten. Verder hoor je natuurlijk de lekkerste muziek. Daartussendoor het laatste nieuws van Lisa natuurlijk. Is nog iets veranderd? Ja, goedemorgen. Is nog iets veranderd ten opzichte van een uur geleden? Breaking news.
2: Ja, wat meer duidelijk over een ongeval op de N244 bij Zuid-Oost-Beemster. Waar 4 auto's op elkaar zijn geklapt door kapotte verkeerslichten.
0: Ach ja, dat is wel een kindje. Zorg dan dat die dingen werken, zou ik zeggen.
2: Ja.
0: Maar ja, kunnen ze misschien ook niks aan doen. Bij Herugewaard en Opmeer, hè? Dat is het daar toch?
2: Ja, en er wordt nu onderzocht hoe het kon dat die verkeerslichten het niet deden.
0: Oh ja. Nou, alles daarover straks in het nieuws van 11:30. De weekbreker van de week. Ik heb al gedaan. Weer een update van onze eigen Jan. Dat is het wel zo. Een beetje, allemaal ook deze woensdag. Het is 19 augustus op nhnieuws.nl. Het verhaal van het Zaanse fietspad vlakbij het in het oog springende Intel Hotel. Ja, toeristen die laten zich daar graag fotograferen met dat hotel op de achtergrond. Maar omdat het dus ook gewoon een fietspad is, gaat het daar bijna dagelijks mis.
3: Nou, wat ik vaak zie gebeuren is dat er fietsers aankomen, heel hard komen aanrijden en heel hard lopen toeteren naar de toeristen. Af en toe sta je hier en dan hoor je echt een hoop herrie. Dan hoor je, want fatbikes of brommers hebben soms echt een harde toeter en dan hoor je gegil en geschreeuw, dan wordt er nog net op tijd een kind of een hond weggetrokken. Dus zeker een gevaarlijke situatie, ja.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
3: Ja, er is toch een hoop mis met mijn instinct, hoor. Want elke keer denk ik van, nou, hij is lastig. En dan werkelijk waar, dan stroomt die inbox over. En dan kom ik handen en voeten tekort om al die telefoontjes op te nemen. En soms denk ik, nou, easy peasy, lemon squeezy. En dan is de oogst heel karig. Dus ik moet gewoon maar niet meer op mijn instinct vertrouwen. Ik draaide Seven Wonders van Fleetwood Mac. Die had ik helemaal intact gelaten. En die toeter, die was verstopt op dat liedje van Gene Pitney. It hurts to be in love. Nou, en toen ging je dus lopen. Allemaal bellers en appers. Rinette had het goed. John, die moest het antwoord schuldig blijven. Maar zat wel redelijk in de richting. Eerlijk is eerlijk. Lucia, die belde, had het gewoon goed. Ja, natuurlijk. Ik zei ook, ik nam op en ik zei, ik reken op je. Nou, die stelde niet teleur. Bianca had het bij het rechte eind. Geldt ook voor Joyce en Jelle en Saïda en Mieke. En deze moet ik heel even aanklikken om de naam te zien. Jolanda, dit is Willy. En dan nog een Jolanda. Erik had het bij het rechte eind. En nou, dan hebben we zo'n beetje in het lijstje, denk ik. Ja, dan hebben we iedereen gehad. Behalve Gerda. Gerda, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.
3: Waar bel je vandaan, Gerda?
4: Ik bel uit Purmerend.
3: Uit Purmerend. En hoe ligt de Purmer erbij vandaag?
4: Hoe zeg je? Nat weer is het.
3: Ja, het is bah. Ja. Hey, ik moet er wel een beetje aan wennen. Heb jij dat ook?
4: Ja, nou, ik vind het wel even lekker nu, hoor, die afkoeling.
3: Ja, dat is wel waar.
4: Maar... ja, het was heerlijk weer. Ik kan er goed tegen, die warmte. Ik vind het heerlijk.
3: Ja.
4: Maar dit is toch ook wel weer goed,
3: ja,
4: hoor.
3: Ja, we snakten hier ook wel een beetje naar. Ik vind het zo lekker ruik ook, hè, als het dan geregend heeft.
4: Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
3: Man.
4: Ja. Ja,
3: goed. Klagen over het weer heeft ook heel weinig zin, hè? Want je verandert er vrij weinig aan.
4: Krijgen we allemaal kraampjes.
3: Dat is helemaal waar wat je daar zegt, Gerda. Hey, ik draaide It Hurts to Be in Love van Gene Pitney. En daarin was een woordje weggetoeterd. Roep eens iets.
4: Disney.
3: Ja, hartstikke goed. Het klopt als een bus, Gerda. Dus van harte gefeliciteerd. Je bent de winnaar van vandaag.
4: Leuk, dankjewel.
3: Ja, en ik doe deze week denk ik de goede inzendingen iets eerder op de bus. Morgen al. Ja. Dus dan heb je hem vrijdag, als het goed is.
4: Nou, wat leuk.
3: Nou, dan komt hij
4: eraan.
3: Oké, graag gedaan. Dank voor het meedoen. Fijne dag, Gerda.
4: Dank
3: je. Doei. Toedeloe. Ja, en het antwoord van Gerda en al die andere goede inzendingen was dus Way. En inderdaad, dat moet er op de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
2: NH.

0: weekbreker van de week. De weekbreker
1: ja, ja, het is week 34, zeg ik dat goed. Ja, die staat op het punt het kantelpuntje te bereiken. En dan vind ik altijd leuk om daar even een plaatje aan te koppelen. Het laatste plaatje van dit uur betekent ook dat de eerste helft van deze week op de helft is. Voorbij is eigenlijk, hè. Op 50% staat weer een hele omhaal van woorden om die weekbreker te introduceren. Ik ga je gewoon beide keuzes voorleggen. Eén van die twee moet het dan worden en dat bepaal jij, niemand anders. Dus hier gaan we met keuze A. Now it's Ashford & Simpson. Solid as a rock. Wil je die als laatste horen, dan heb je A. That's what this love is. Van Ashford & Simpson. That's what we've got. Solid mag je ook appen, als voor mij maar duidelijk is. Solid, zo heet het liedje, kan zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. Dus wil je die als laatste horen, laat het mij dan even weten. Misschien gaat je voorkeur wel uit naar deze. I believe in miracles. From the hot chocolate. Where you from? You sexy thing. Dat is keuze B in de weekbreker van de week van deze week. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B. Dus dat zijn de keuzes. Solid van Ashford & Simpson. Of toch You Sexy Thing van Hot Chocolate. Daar heb je het mee te doen. En daar mag je uit kiezen. Het nummer dat je mag gebruiken om even je voorkeur door te geven is 088-850-51-52.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
8: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
9: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.

0: half 12 in Petten is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een 21-jarige man uit Haarlem is aangehouden nadat hij heeft geprobeerd in te breken in de brandweerkazerne van Spaarndam. Uit de kazerne is niets buitgemaakt, maar er is wel een raam vernield. En in de kazerne werd bloed gevonden. Na een DNA-match werd de 21

0: 28-jarige Haarlemmer aangehouden. De man zit nog vast en zijn rol wordt nog verder onderzocht. De laatste maanden is er een ware inbraakgolf gaande in brandweerkazernes in Noord-Holland en de rest van Nederland. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch redgereedschap van de brandweer. Daarmee zouden ze dan weer meer inbraken willen plegen. Bij een juwelier aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord heeft vanochtend vroeg een explosie plaatsgevonden. Daardoor raakten meerdere ramen van omliggende winkelpanden en het rolluik van de juwelier beschadigd. De juwelierszaak is in het verleden vaker doelwit geweest van overvallen en plofkraken. Het is nog niet bekend of er dit keer iets is buitgemaakt. De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van een plofkraak. Op de N244 bij de Zuidoost-Beemster zijn vanmorgen 4 auto's op elkaar gebotst door kapotte verkeerslichten. Een van de auto's gaf daardoor geen voorrang en botste op een tweede auto. Vervolgens botsten nog 2 andere auto's op elkaar. De bestuurder van een van de auto's is met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De andere betrokkenen raakten niet gewond. En de auto's raakten wel flink beschadigd. Het is nog onbekend waarom de verkeerslichten niet werkten. 2 vliegtuigen hebben vrijdag op Schiphol een doorstart moeten maken omdat er een hond op de landingsbaan liep. Het ging om een vlucht van KLM en een vlucht van EasyJet. De piloten kregen opdracht hun landing af te breken. Nadat de hond was gevangen en teruggebracht naar zijn baasje, konden beide vliegtuigen veilig landen. Hoe de hond op de landingsbaan terechtkwam, is nog onbekend. En fans van de Formule 1 kunnen donderdag bieden op speciale Formule 1-items. De spullen worden aangeboden op een veiling en de opbrengst komt ten goede aan de stichting van Prins Bernard Jr. Die geld ophaalt voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Zo kun je op een door Lando Norris gesigneerde pet en backstage tickets voor Afrojack bieden. Ja, en Bart, jij gaat naar die Formule 1 dit weekend, hè?
1: Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, vrijdag ben ik niet hier, maar daar. Ik meld me wel heel even op de radio bij Pieter en zijn team. Ja, ik ga iets doen wat ik eigenlijk nooit doe. Namelijk op televisie iets presenteren.
0: Wat leuk.
1: Ja, ik kijk er enorm naar uit. Ik vind het ook heel spannend. Omdat ik toch even een behoorlijke stap uit mijn comfortzone moet zetten. Maar
0: Wat verwacht je ervan eigenlijk?
1: Nou, kijk, we gaan een dagelijks journaal uitzenden. Hè, kijk, we mogen niet eigenlijk niks van die race uitzenden. Want dat is allemaal afgetimmerd. Dus het gaat heel erg over hoe de laatste Grand Prix in Zandvoort daar beleefd wordt door fans, inwoners van Zandvoort. De hele logistiek is natuurlijk een enorm circus wat daar die kant op komt. En waarschijnlijk voor de laatste keer. Dus dat wordt een beetje de insteek. We gaan bij fans langs, de campings langs. We gaan natuurlijk een beetje het weer in de gaten houden. Want het wordt natuurlijk toch een beetje, het wordt niet al te best weer.
0: Nee.
1: Dus ik doe het samen met mijn gewaardeerde collega Nina Vermeulen. Mogen wij dat elke dag presenteren, dat journaal.
0: Superleuk. En waar kunnen we dat bekijken dan dit weekend?
1: Bij NH op de site en natuurlijk op ons televisiekanaal.
0: Heel leuk. Ik ga kijken.
1: Nou, leuk.
0: En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Thanks, Lisa. Het weer dan, Jan Visser.
2: Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het nog. Vanmiddag zijn er nog enkele buien mogelijk. Later op de middag wordt het droger met af en toe ook wat zon. De temperatuur komt uit op 20 tot 21 graden. De wind gaat uit het zuidwesten tot westen waaien en is matig aan de kust vrij krachtig. Morgen kans op enkele buien, ook in de nacht trouwens al, mogelijk met onweer. Plaatselijk kunnen dat forse buien zijn. Verder is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt opnieuw zo'n 20 tot 21 graden met een matige en aan de kust een vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

0: Tambourine hoorde je met High Under the Moon. En dit was nog Dion met dat hele bekende liedje The Wanderer. Dat kan je misschien ook in de, ken je misschien ook in de uitvoering van Status Quo. Hè? Die had er ook een hit mee. Maar deze Dion, artiestennaam voor Dion DiMucci. Hij noemde zichzelf ook wel eens Dion Francis. Ja, dat was wel een bijzondere man. Hij was een generatiegenoot van Buddy Holly en Ritchie Valens. En de Big Bopper. Nou, dat drietal wordt altijd in zo'n rijtje genoemd. Als het gaat om de Day the Music Died. Hè? Want die zaten met z'n allen in dat vliegtuig dat neerstortte. En toen kwamen ze allemaal om het leven. En geloof het of niet, ook deze Dion had eigenlijk aan boord van dat vliegtuig moeten zitten. Maar hij vond de $36 die andere mannen betaalden voor een vliegticket te hoog. Dus hij dacht, zoek het lekker uit, ik neem al een bus. En dat blijkt achteraf dus een heel verstandig besluit te zijn. Hij leeft nog steeds. Hij is geboren in 1939, dus je mag zeggen stokoud. En zelfs in 2021 bracht hij nog een album uit. Dat heeft hij gewoon de afgelopen jaren zeer regelmatig gedaan. Tussenpozen van een jaar, twee jaar, drie jaar. Dus dit is een zeer actieve man geweest, Dion. Nou, fijn dat zijn naam nog eens genoemd wordt, nietwaar?
1: De Weekbreker van de week. De Weekbreker van de week.
0: Ja, even ter zake nu. Ik heb je hulp weer even nodig bij het bepalen van de Weekbreker van deze week. En dat is week 34. Het liedje waarmee ik dit programma dan eindig. En dat noemen we dan de Weekbreker van de week. Het is een titel van niets. Je kan hem een minuutje of drie, vier dragen en dan is die week op de helft. En dan lever je die titel ook gewoon weer in. Hè. Tot volgende week, want dan hebben we weer een andere Weekbreker van de week. Ik leg je dan altijd twee liedjes voor. Daar moet je uit kiezen. Zal ik dat gewoon doen? Laten we met deze beginnen van dit schrijversduo wat voor Motown werkte. Ashford & Simpson. Ja. Solid as a rock. Kan zomaar eens de Weekbreker van deze week zijn. Dus wil je die als laatste horen? Dan pak je die telefoon en dan bel je 088-850-5152. En roep je of app je A of Solid of Ashford & Simpson. Als het voor mij maar duidelijk is. Dat is dus keuze A, Solid van Ashford & Simpson. Dit is keuze B.
2: I believe in miracles.
0: Oh ja, joh.
2: Where you from?
0: You Sexy Thing is van Hot Chocolate. En dan kan dus ook zomaar de Weekbreker van deze week zijn. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B of Sexy Thing. Is altijd leuk om te lezen. Of Hot Chocolate, als het voor mij maar duidelijk is. Is het Solid van Ashford & Simpson? Of toch liever You Sexy Thing van Hot Chocolate. 088-850-5152.

Thank you for being a friend. Je kent het misschien nog als de begintune van Golden Girls, hè? Die knotsgekke serie. Andrew Gold hoorde je en daarvoor nog de Jonas Brothers. Je hebt nog heel even de tijd om een stem uit te brengen op de weekbreker van deze week. Wil je Solid horen van Ashford & Simpson? Of toch liever You Sexy Thing van Hot Chocolate? Dat zijn de keuzes, dus breng nog even snel je stem uit. Want het gaat redelijk gelijk op. En er kan er maar één de winnaar zijn. Zo is het ook. De verkiezingen moeten natuurlijk eerlijk, transparant en zuiver verlopen. Dus kom nog even door, 088.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jum, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: Jum, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Jum, wat ga je doen?
0: Nou, ga ik nog even zitten.
2: Jum, wat ga je doen? Hey Jum, je zit...
0: Ja, goedemorgen. Ik had gewoon zin om op een andere plek te gaan staan.
2: Even snel schakelen.
0: Ben je het kwijt?
2: Nee.
0: Ja, maar je kan heel snel handelen, hè? Zo ben jij.
2: Ja, precies.
0: Wat heb je nou even een nieuw shirt aan?
2: Dit is al een tijdje, hoor. Ik had het weer herontdekt in mijn kledingkast.
0: Heel goed.
2: Af en toe moet je zo'n stapel...
0: Ja, precies. Even omdraaien dat je weer aan de onderkant begint.
2: Even aan ruiken. Kan wel.
0: En we gaan het niet hebben over kleding. Hoewel, Nick Schilder is hier straks de gast. En die heeft zijn singer-songwriter show in een nieuw jasje gegooid. Hij heeft een webshop. Ik zag dat die jongen ook allemaal kleding verkoopt.
2: Van alle markten.
0: Die te gauw
2: niet. Dat
0: wist ik helemaal niet. Sjoerd is buiten de deur. En het heeft te maken met peddelen.
2: Oh.
0: Kano's en subs.
2: Okay.
0: En ik hoop dat de jongen het een beetje droog gehouden heeft.
2: Echt iets voor
0: Sjoerd. Mijn bak uit de lucht zetten. Maar dat kan hij hebben.
2: Ja, hij kan wel tegen een stoot.
0: Precies.
2: Leuk. Nou, een rijkelijk gevulde show bij Jum zo dadelijk. Rest mij nog één ding.
3: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
2: Ja, je kon kiezen uit Solid van Ashford & Simpson. En uit dat andere liedje. Ja, er komen dan hele mooie verhalen bij. En soms moet je dan mensen teleurstellen omdat hun keuze het niet geworden is. Maar de meeste stemmen gelden. En de meeste stemmen gingen vandaag naar deze. Van Hot Chocolate. Het is er wel het weer voor, dat zeiden meerdere mensen. Een lekkere kop warme chocomel met een doodslag om. De Weekbreker van week 54 is van Hot Chocolate en heet You Sexy Thing. Maak er een mooie dag van, hè? Toedelo.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmelietjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings.
5: Of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes. En altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
7: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
12: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
13: Ik ben Peter uit Zaandam.
14: Ik ben Maas uit Den Helder.
15: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 12 uur precies, de belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Door kapotte verkeerslichten zijn vanochtend bij Zuidoost-Beemster 4 auto's op elkaar gebotst. 1 iemand is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bloed in de brandweerkazerne in Spaarndam heeft de politie naar een verdachte geleid. Een 21-jarige man uit Haarlem is aangehouden voor een poging tot inbraak. En studenten van over de hele wereld die strijden de komende dagen in Den Helder om de wereldtitel tegen de wind in racen. Ze doen dat met zelfgebouwde racewagens. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Spaarndam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
2: Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Goedemiddag, 8:08. Vanmiddag verwelkomen wij tussen 1:30 en 2:30. En in ieder geval Nick Schilder. Ja, die gaat weer theater in en heeft een hele nieuwe show. Nou ja, thans oude show in een nieuw jasje. Gaan we even over klitsen. Mijn persoonlijk moment gaat even terug naar de dag van gisteren. Maar daar was ik eigenlijk nog niet klaar mee. Dat was namelijk de politie. Dat je wordt aangehouden door de politie en dat je dan heel zenuwachtig wordt.
1: Ja.
0: Want ik wilde eigenlijk ook nog een ander verhaal kwijt. Goedemiddag trouwens allemaal, iedereen die luistert en meekijkt. En hier zit natuurlijk onze topproducer.
1: Hallo.
0: Ben je in topvorm, Maarten?
1: Zeker.
0: Heb je ook wel eens een mindere dag?
1: Zeker niet, als ik jou zie niet.
0: Oh. Goed, je maakt even goed van wat je ervoor zei tijdens de plaat. Goed, Barbara zit boven op het nieuws en we hebben ook even onze eigen collega Reinoud Smit.
2: Goedemiddag.
0: Die horen wij iedere zaterdagmiddag bij Driessen en Driessen. Daar moet ik altijd smakelijk om lachen. De duizend van Driessen moet ik altijd heel erg om lachen. Goed, mijn persoonlijk moment wil ik graag even een reactie van jullie. Gisteren hadden wij het Reinoud over de politie. Als je dan de politie ergens ziet, op de snelweg of op de fiets, dat je dan toch stiekem een beetje zenuwachtig wordt en denk, oké, ik heb niks misdaan, maar straks word ik aangehouden. Goed, ik heb gisteren een verhaal verteld, omdat ik ze tegenkwam. Nu even een ander verhaal. Dat is van een maandje of 3 geleden. Ik op de Ring A10. Ik pakte alleen maar mijn telefoon om te kijken of die aanstond.
1: Ja.
0: Ja. Aanstond. Ik keek zo.
3: Oh, vind ik. Ja, dat klinkt al een beetje
1: discutabel.
0: Nee, maar ik keek alleen maar of het geluid aanstond. Want ik kan gewoon handsfree bellen en appen. En
3: okay.
0: Dus ik had hem zo in mijn hand. Even kijken wat er. Kijk ik op links. Zie ik een motoragent naast me.
2: Ja, dat is een dure.
3: Maar je houdt van motoragenten.
0: Ik hou zeker van motoragenten, maar dat wist hij niet. Dus ik pak hem, ik leg die telefoon neer. Ik kijk zo naar links. Zie ik door het raam een motoragent. Ik doe nog een leuke lach. En wat deed hij? Hij zwaaide even met zijn vingertje.
3: Oh. Zei, zo van foei.
0: Dit mag niet. Zal ik jou een lijfstraf geven? Nee, dat laatste zei hij niet. Dus hij zwaaide met zijn vingertje. Hij deed even een glimlach. En hij zei, nee, dat mag niet.
1: Dat vind
0: ik ging weer weg. Vond ik heel leuk.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik heb hem daarna niet meer gezien.
1: Okay.
0: Hebben jullie ook wel eens een waarschuwing gekregen van de politie dat het gewoon goed afliep, Maarten?
1: Nou, ik heb een scooter en blijkbaar moet hij ook een APK elk jaar.
0: Oh, dat wist jij niet.
1: Dat wist ik oprecht niet. En toen, toen wij nog in Amsterdam zaten, reed ik daar weg. En toen werd ik dus aangehouden, omdat ze mijn kenteken hadden gecheckt en ik dat dus niet had gedaan. En toen dacht ik, ik moet nu heel snel slim zijn. Dus ik deed me een beetje van de domme. Ik zo, nou, wat lief dat jullie dat zeggen. Ik wist dat helemaal niet. Wat een goede reminder. Ik ga het gelijk doen, zei ik. En toen hebben ze me laten gaan.
0: En toen is het goed afgelopen.
1: Het is goed afgelopen.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat waren zeker hele leuke agenten.
1: Zeker.
0: Ja. Jij, Reinoud, ben je wel eens staande gehouden door zo'n diender?
2: Nou, 1 keer voor te hard rijden.
0: Nee.
2: Dat doen we nooit meer.
0: Nee. Reed je ook echt daadwerkelijk te hard?
2: Ja, zeker. Dat doen we nooit meer.
0: Maar hoe hielden ze jou tegen?
2: Ja, gewoon stop politie.
0: Met zo'n ding boven
2: zo'n
0: de auto?
2: Als je op tv vaak ziet, ja.
0: En jij, hartkloppingen?
2: Nou, dat niet, maar...
1: En echt dik te hard of een paar kilometer?
2: Nee, dat was wel behoorlijk.
0: Vertel maar even met de billen bloot, Reinoud. Wat was de schade?
2: Nou, dat was wel iets van €300 of zo.
0: Dat doen we niet meer zo.
2: Dat
0: kun je hebben. €300, dat is toch verschrikkelijk?
1: Ja.
0: Weet je wat het kost ook om je telefoon vast te houden? €445.
1: Nou, dat is heel hard.
0: Ja, ik vind het ook terecht, want er kunnen afschuwelijke ongelukken gebeuren. Ja. Wat zei jij, Reinoud?
2: Dat is heel veel.
0: Ja, dat is heel veel. Ja. Ja, misschien voor Maarten niet, maar voor mij wel. Barbara, heb je wel zo'n leuke waarschuwing gehad van de politie?
3: Ja, best vaak, ja. Oh. Ik kan er wel in slagen soms om er onderuit te praten.
0: Ja,
3: nou, ik ben ook als verslaggever vroeger. Ja, dan had je om 12:00 al een deadline. Geen excuus misschien. Maar dan race je door heel Noord-Holland. En dan reek ook een keer een straat in Amsterdam in waar je niet in mocht. Oeps, en er stond meteen een agent. Nou, toen had ik bijna voor elkaar dat ik geen boete kreeg. Toen vroeg ik nog, woont u trouwens in Amsterdam? Zeg ik, ja. Oeh, en dat was wel helemaal een foute boel. Want dan had ik de situatie helemaal...
0: Had je
3: helemaal...
0: dat moeten weten?
3: Ja. Nou goed, toen was ik dus dicht bij die boete uiteindelijk toch kwijtgescholden. Of tenminste niet gekregen. Maar mijn laatste waarschuwing.
0: Ja, politie is ook je beste vriend, hè?
3: Ja.
0: Maar niet altijd. Moeten we nog meebetalen met die boete van jou, Reinoud?
2: Nee, dat is toch al lang geleden.
0: Oh, gelukkig. Ja, want nu denk ik, anders dan stuur je gewoon Barbara Maarten mee even een tikkie.
3: Daar heb ik nog een verhaal over.
2: Kan
3: de keer.
0: Nee, Barbara, dat verhaal doen we niet vandaag. Oké, we bellen over de politie.

0: Video Johan, tell her about it. En we doen even wat leuke verhalen over de politie. Ben je wel eens aangehouden? Heb je wel eens een waarschuwing gehad? Het kan alle kanten opgaan. Mieke Pijnakker, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag. Nou, kom erop met je verhaal.
1: Nou, het is alweer een paar jaar geleden. Ik liep met twee honden uit te laten bij ons op de dijk.
0: Ja.
1: En mijn ene hond die ging een beetje de bosjes in. En ik dacht dat hij ging poepen, dus ik ging kijken, maar hij had niks gedaan. Dus ik loop niet zo door met die honden. Komen er drie agenten op me af. Een oudere agent en twee jonge agenten.
0: Drie stuks. Zo.
1: En mevrouw, u heeft uw poep niet opgeruimd. Ik zei, nou, hij heeft helemaal niet gepoept. En dat geloofden ze me niet. En ze begonnen het vervelend te doen. En die ene agent, dat waren twee jonge agenten, ik denk leerlingen of zoiets.
0: Oh ja.
1: En die begonnen met wetten om mijn oren te spijten. Nee. En regels.
0: En toen? En
1: ik werd heel kwaad en toen wilde ik doorlopen. En toen greep die ene jongen, die greep me bij mijn jas. En ik wilde me lostrekken en hij greep me steviger vast.
0: Nou, alsof
1: ik
0: wat is dit nou weer?
1: Ja, en ik was zo kwaad. Ik zeg, ik wil mijn man bellen. Ja, mijn man die was aan het werk. En ik mijn man gebeld en mijn man is een hele rustige vent die niet gauw kwaad wordt.
0: Ja.
1: En die kreeg die ene vrouwelijke agent aan de telefoon en die begon tegen hem ook allemaal wetten en regels. En man, die werd toch kwaad.
0: Oh. Hoe is het afgelopen? Wat erg.
1: En ineens, toen kwam er iemand anders aan met een hond, toen liepen ze, maar ineens waren ze verdwenen. En ik denk, ik heb helemaal geen bekeuring gehad. En
0: toen waren ze weg. En in welke gemeente is dit?
1: Dit is Amsterdam-Oost.
0: En toen een raar verhaal.
1: Ja, en toen heb ik de Linnéestraat gebeld.
0: Ja, snap ik.
1: En ze zeiden, die agenten, die combinatie was helemaal niet bij hun bekend.
0: Oh, waren neppers.
1: Waarschijnlijk neppers.
0: Oh.
1: Maar ik heb me kwaad van en ik ben nog een tijd kwaad geweest.
0: Ja, maar je schrikt je wild. Belachelijk.
1: Ja, het was een woest.
0: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat de echte politie dit op deze wijze denkt op te lossen.
1: Nee, ze deden net alsof ik een misdadiger was. Ze greepen me vast en lieten me niet meer los.
0: Nou, ze hadden niet door dat dit lieve Mieke was die altijd de poep van een hond opruimt. Hey, Mieke, Mieke, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Het zo, dag.
1: Ja.
0: Dag. We gaan naar de kop van Noord-Holland, namelijk naar Den Helder. En daar woont Jelle. Dag Jelle, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag jongen.
0: Hoi, is dit voor jou ook een beetje spannend, dat verhaal?
2: Ja, natuurlijk. Want als je al zo lang auto rijdt, dan kom je de politie nog wel eens tegen.
0: Ja, precies.
2: En ja, als je het dan handig aanpakt, kom je nog wel eens onderuit. Want ik had een broer, dat was ook zo'n slimmerik. Die blaaspijpjes, weet je wel, die waren er nog maar net. En toen werd hij aangehouden. En hij was op een feestje geweest met zijn vrouw en het kind.
0: Ja.
2: En hij moest blazen. Positief. Oh, dus hij begon gelijk tegen die agent, joh, dat klopt niet. Ik heb niks gedronken, dat ding doet het niet. Ja. Dat is niet goed. Ja, zegt die politieagent, dat is altijd goed hoor. Nee, zegt hij, nee, mevrouw, hier ook, ik heb ook niks te dronken. Laat die dan eens blazen. Nou ja, zegt vrouw, ook weer positief. Nou, zegt die agent, u bent er hartstikke bij. Nou, zegt hij, dat klopt niet. Laat die kleine dan eens even blazen. Die is anderhalf jaar, die kan dat ook wel. Nou, dat kind ook blazen, ook positief. Ja, zegt die agent,
0: dat moet ik u wel
2: geloven, hè.
0: Ja,
2: ik bedoel, het ding is gewoon kapot.
0: Ja.
2: Nou, terwijl die wegrijdt, zegt mijn broer tegen zijn vrouw, toch goed dat we die kleine ook een paar borrels hebben gegeven.
0: Oh, wat grappig.
2: Ja.
0: Ja, dit is een goed verhaal voor mijn verjaardag. Dankjewel, Jelle.
2: Hoi.
0: Joen, dag. Ja, doeg. Ja, voor hetzelfde geld dat het dan helemaal misgaat, maar het hele apparaat deed het dus niet. Marjolein, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hoi, wat is jouw ervaring?
3: Ja, een paar, maar ik herinner me echt jaren geleden dat ik een keer terugfietste van een Sinterklaasavond van werk. Met hilarische surprises, supergezellig.
0: Ja.
3: In Amstelveen en ik fietste naar Amsterdam, in het donker natuurlijk, zonder licht. Niet natuurlijk, want ik had eigenlijk best wel vaak wel licht, maar die avond had ik batterijen waren op, ik weet het niet meer. En ik werd aangehouden, daarbij waar dat sportcafé ook werd opgenomen. Dat
0: ja, Amstelveenseweg, ja, 1890.
3: En ik vond hem al wel een beetje onzeker overkomen. Toen dacht ik, ik ga ervoor. Ik ga gewoon heel erg mee op de maten toe. Hè, gelijk geven ook. En
0: ja.
3: Jeetje, ja. En ik ben ook echt zo opgevoed dat je nooit zonder licht mag fietsen.
0: Nee.
3: En ik voelde me hier al heel ongemakkelijk bij. En weet je, anders dan ga ik ook de rest lopen helemaal naar Amsterdam-West. Nou, uiteindelijk natuurlijk niet gedaan. Maar goed, alleen er is een stukje. En ik zag die twijfeling in zijn ogen van, moet ik haar nou puur of niet. Hij stond echt te twijfelen. Ik dacht, nu moet ik doorpakken. Ja, het was juist zo'n gezellige avond. En nu worden we dan helemaal vervelend. Want dan gaat het me heel veel geld kosten. En ik weet, u heeft gelijk. Ik blijf ook de hele tijd u blijven zeggen. Hij was gewoon nog jonger dan ik was. Maar uiteindelijk zag ik hem... Ja, hij ging om. Hij was om. Hij dacht, nou oké, dan weet je wel. Ik
0: wil haar
3: avond. Ja. Dus toen ben ik eventjes gaan lopen.
0: En daarna weer verder gaan fietsen.
3: Vrolijk er weer op gaan fietsen.
0: Oh, wat een verhaal. Jeetje. Ja, zo zie je me weer. Als je gewoon inderdaad vriendelijk blijft, respectvol, dat er dan best wel wat te winnen is.
3: Tuurlijk. En uiteindelijk had hij natuurlijk ook, of heeft hij nog steeds gelijk.
0: Ja, hij heeft dus hartstikke gelijk. Ook ja, joh.
3: Levensgevaarlijk.
0: Voor mijn veiligheid.
3: Ja.
0: Precies. Ja.
3: Zo is het ook.
0: Voor hetzelfde geld word je van de sokken gereden.
3: Ja, daarom.
0: Oké. Okay. Dus, ja. Dankjewel, Marjolein.
3: Oké, okay,
0: goed zo, dag. Henk Dal, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Nou,
0: jij nog even met een kort verhaal?
4: Ja, ik heb een kort. Hè. Ze hebben mij aangehouden met mijn opblaasbootje. Als ik van drinkwater ging halen bij de jachthaven. Ik vaar het te snel.
0: Ach, dat meen je niet. Hoeveel pk zit er op dat ding dan?
4: Er zit maar 9 pk of 8 pk op. Ja. En dat ding dat glijdt over het water in. Maar als ik hier wind heb, dan zijn de golven hoger als dat ding maakt. En de broekvaart maakt nog over dan ik. Dus ik zeg, het gaat om de snelheid. Je mag hier maar 19.
0: Ja, en toen kreeg je een bekeuring?
4: Nee, ik heb een waarschuwing gehad. Ik kreeg wel een brandblus.
0: Gelukkig.
4: Ik kreeg een brandblus en al die andere dingen meer. Maar dat had ik allemaal aan boord. Dus dat is geen probleem.
0: Oké, je kwam weg met een waarschuwing. Ja. Mooi opgelost, Henk.
4: Ja.
0: Oké, fijne dag.
4: Ben ik zo, joh.
0: Jo, hoi. En zo zie je maar weer, Maarten. Er komen echt... Oh, moeten we nog appjes doen eigenlijk?
5: Nou, er waren ook veel positieve.
0: Ik stop even met die plaat.
5: Nee, ik wilde het ineens in doen. Dit had helemaal mooi kunnen uitkomen.
0: Nee, maar ik geef je alle ruimte.
5: Er kwamen ook wat belletjes van positieve verhalen. En mensen die toch wel ook dankbaar zijn voor de politie.
0: Oké.
5: Moet ook gezegd worden.
0: Ja.
5: Prachtig. Van dit
0: had inderdaad best gekund in die 10 seconden intro.
5: Ja.
0: Maar geeft niet. Ik geef jou graag wat zendtijd natuurlijk.
5: Oh ja, sinds wanneer?
0: Ja, sinds vandaag. En nu is het voorbij.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
10: Ja, ik ben Ilse de Lange en tegenwoordig kom ik dus uit het Gooi. Ja, het is zo.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Minuten over half 1 en boven Karspel is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Schoonmakers op Schiphol zijn op de luchthaven begonnen aan een staking uit onvrede over de nieuwe CAO. Ja, ze hebben zich en masse verzameld op de luchthaven en er werd zojuist een strijdbare speech gehouden. En dat klonk zo.
2: Wij zijn hier met zoveel schoonmakers omdat wij dat niet pikken. Klopt het?
3: Ja!
2: De bazen verschuilen zich achter de opdrachtgevers. Schandalig. Dat die niet willen betalen. Dus daarom zijn wij hier, nu, op Schiphol, om de opdrachtgevers te laten zien dat wij het niet pikken.
1: En dat was dus zojuist op de luchthaven. En daar is ook onze verslaggever Eline Boshuis. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, waar zijn ze vooral zo kwaad over?
4: Nou, de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. En die schoonmakers zeggen, we doen heel hard werk. Het is heel zwaar. Schoonmakers hier op Schiphol ook zeggen, ja, weet je, mensen gooien alles op de grond. We zien om ons heen dat al onze collega's best wel vaak ziek zijn, omdat het gewoon zwaar werk is. Maar geld komt er maar niet bij. En dat moet veranderen. We hebben echt meer geld nodig. We komen anders gewoon niet rond.
1: Ja. Heb je een indruk dat er veel van de mensen die daar werken vandaag op die actie zijn afgekomen?
4: Nou, goed punt, want het gaat niet alleen om schoonmakers die op Schiphol werken. Het zijn schoonmakers die in het hele land werken. Er is nu voor Schiphol gekozen omdat Schiphol een hele grote werkgever is. Of eigenlijk is Schiphol niet eens de werkgever, hè. Dat hoorde je net ook in de speech, is de opdrachtgever. Maar ze willen eigenlijk dat Schiphol nu achter FNV, achter die schoonmakers gaat staan en zegt, jullie hebben gelijk, jullie hebben inderdaad recht op meer geld en betere werkomstandigheden.
1: Ja, heel duidelijk. Zojuist werd ook bekend tot slot dat beveiligers op Schiphol de komende tijd korte werkonderbrekingen gaan houden en stiptijdsacties. Wat weet je daarvan?
4: Ja, dat is al een tijd aan de gang, hè, dat beveiligers klagen over hun werkomstandigheden op Schiphol. Zij hebben een ultimatum gesteld ook aan Schiphol. Dat houdt in dat de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol, waaraan het ultimatum is gesteld, op dit moment, vandaag om 12 uur, moesten zij laten weten hoe ze nou eindelijk die werkdruk van die beveiligers omlaag zouden krijgen. We hebben die beveiligers al heel vaak gesproken. En ja, die emoties lopen heel hoog op. En nu hebben ze dus nieuwe werkonderbrekingen aangekondigd, nieuwe acties. Want ze zijn niet gekomen met duidelijke maatregelen.
1: Ja, de kans dus, is ook wel aanwezig dat we daar als reizigers wel wat van gaan merken, denk ik.
4: Zeker, ja. Ja, zeker als beveiligers staken. Dan, we hebben in mei uit mijn hoofd hebben we nog meegemaakt dat er toen veel beveiligers zich ziek melden. Nou, toen kwamen er gigantische rijen bij de security, waar je eerst doorheen moet voordat je je vlucht kan pakken. Ja, dat is een mogelijkheid. Vaak is het wel zo dat ze overleggen met Schiphol op wat voor een plek er wordt gestaakt en hoe ze dat in goede banen gaan leiden. Ze gaan niet onnodig risico nemen. Dat wil FNV bijvoorbeeld ook niet. Dus ja, het is afwachten waar ze mee gaan komen.
1: Ja, we blijven dat volgen. Dank voor nu.
0: Eline, op welke termijn kunnen die werkonderbrekingen komen, denk jij?
4: Ik heb het nog niet gehoord, maar ik denk wel dat ze dat. Ik denk dat we dat ergens volgende week misschien wel kunnen verwachten. Want ze hadden het over korte termijn. Dus ik weet het nog niet zeker.
1: Oké, dankjewel. We blijven dat goed in de gaten houden. Is ook nog ander nieuws. Een 21-jarige man uit Haarlem die is aangehouden nadat hij geprobeerd had in te breken in de brandweerkazerne van Spaarndam. In de kazerne werd bloed gevonden en na een DNA-match werd de man dus aangehouden. De laatste maanden is er echt een grote inbraakgolf gaande in brandweerkazernes in Noord-Holland en de rest van Nederland. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch redgereedschap van de brandweer. En een laatste bericht. De komende dagen wordt op de dijk bij Den Helder het WK tegen de wind in racen gehouden. Ja, al sinds 2008 komen studenten van over de hele wereld hiervoor naar Den Helder. En dat doen ze met hun zelfgebouwde racecar. Die is zo gebouwd dat het met tegenwind vooruit komt. Nou, de deelnemers hebben 3 dagen de tijd om de snelste racetijd neer te zetten. En dat doe je zo, volgens de organisator.
5: De kunst is dat je gewoon zo hard mogelijk tegen de wind inrijdt. En eigenlijk hoe het werkt is als volgt. We hebben een parcours van 500 meter. Daar weten wij de gemiddelde windsnelheid over de baan. En omdat we een start en stop hebben, weten we ook hoe snel een kar gaat.
1: Dat is een heel wiskundig proces, zo te horen.
0: Ja, maar hoe kun je tegen de wind in? Bouw je dan je voertuig ook andersom of zo?
1: Ja, het is dus puur gebouwd dat je vooruit komt met tegenwind. Ik denk dat dat hier te ver voert om uit te leggen. Maar kijk even op onze website voor het hele verhaal. Ja, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Voor alles heeft ze een antwoord. Dankjewel.
1: Ja, daar ben ik vanaf, hè?
0: Ja, vooral het laatste. We gaan naar Jan Visser, want daar hebben we ook tijd voor nodig. Jan, goedemiddag.
6: Jongen, goedemiddag.
0: Hi. Ja, regen en nog eens regen, toch?
6: Ja, we hebben een mooie slokje water gehad vanochtend. Zoals gebruikelijk niet overal evenveel. Een paar millimeter op sommige plaatsen, Den Helder, Medeblik, maar 10 millimeter hier in Purmerend. En bij onze zuidenburen in Zuid-Holland viel er in Katwijk aan zee tijdens een forse stortbui vanochtend vroeg 30 millimeter. Kijk, dat zet wel eventjes zoden aan de dijk. Dus met andere woorden, regen vanochtend. Nou, vanmiddag ziet het er allemaal weer wat beter uit. Er kan nog wel plaats, of ja, het is maar hoe je het noemt, beter tegenwoordig. Maar goed, er kan nog plaatselijk een bui vallen. Maar de meeste plaatsen houden het toch waarschijnlijk meest droog. En in de loop van de middag komt ook de zon nu en dan tevoorschijn. We zien nu al een enkele opklaring, maar later op de middag iets meer zon. Temperatuur die is op dit moment zo rond de 18 tot 19 graden. En het wordt nog 20 graden op veel plaatsen. Misschien iets er hoger, hangt een beetje van de zon af. En de wind is meest matig uit het westen tot zuidwesten. Aan de kust soms nog vrij krachtig. Nou, de komende 24 uur komt een depressie die nu in het noordwesten van Ierland ligt. Die kruipt de Noordzee op. En die wordt eigenlijk ingevangen door een lage drukgebied op grote hoogte in de atmosfeer boven de Noordzee. En dat lage drukgebied veroorzaakt ook een temperatuurdaling op grote hoogte. Dat verhoogt de onstabiliteit, zeker boven het warme zeewater. En dat gaan we merken. Vanavond is het in eerste instantie op een enkel bui na droog. Want eind vanavond en de komende nacht neemt de kans op buien toe. En ook morgenochtend en deels ook morgenmiddag vallen er buien. Die kunnen soms van onweer vergezeld gaan. En er kunnen enkele forse buien tussen zitten. En dat zou kunnen te maken, of dat heeft waarschijnlijk te maken met de warmte en de energie dus van het zeewater. Verder morgen in de middag ook af en toe wat zon. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En de wind is zuidwest en matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Windkracht 5. Nou, vrijdag juni ook nog buienkansen. Zaterdag ook nog plaatselijk een bui, maar op beide dagen ook af en toe zon. Qua temperatuur verandert er niet veel. En op zondag en maandag qua temperatuur ook weinig veranderingen, maar dan wel overwegend meest droog weer en geregeld zon.
0: Ja, en dat houden we dan ook even, geloof ik.
6: Ja, een dag of wat. En het is nog wel onzeker. Want er komt over Spanje trekt een lage drukgebied naar Duitsland. En als het in de buurt komt, gaat de neerslagkans vanaf dinsdag mogelijk alweer toenemen. Okay. Maar het kan ook zijn dat dat wat langer duurt.
0: Okay, maar we hebben ook wat water nodig.
6: Ja, ja, zeker. Ja.
0: De luchtdruk en de weerspraak.
6: 1004. Kruipt de kip vroeg op haar leerke. Morgen is het schoon weerke.
0: Maar het is helemaal niet schoon weerke morgen.
6: Nee, waarschijnlijk niet. Maar ja, dat is wel een spreuk.
0: Maar je moest iets met die kip.
6: Ik moest iets met die kip, okay. Ja.
0: Hey, dankjewel. Tot over een uur. Joe, hoi.

0: Night van James Blunt.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pim.
4: Bam. Pet.
1: June tot 2.
5: Speelt. Pim. Bam. Pet.
0: 10:50 geweest. En op het thuis op 10:50 krijg je altijd de vragen voor Pim. Bam. Pet.
6: Ja.
0: Eerste selectievraag. Vervolgens gaat daar alles en iedereen op reageren.
6: Ja.
0: Via de app of telefoon is en worden de twee kandidaten ingelood.
6: Ja. En wat winnen ze dan?
0: Dan winnen ze Maarten Faber een waardebon van €50 te besteden bij Plutosport.nl.
6: Het mocht het kosten.
0: Dat is niet niks.
6: Nee.
0: Maar we hebben ook nog heel veel andere leuke prijzen. Jeetje, wat een leuke vragen vandaag voor Pim Pam Pet.
6: Ja, wat goed voorbereid door jou dit keer.
0: Oh, dank je.
6: Ja, heel goed. Ik ben onder de indruk.
0: Is een verrassing. Oké, de selectievraag van vandaag heeft te maken met een vrouw uit Blerik. En die is opgeschrikt door een slang in haar huis. Want ze ging even kijken in haar kledingkast en ze zat ineens een slang.
6: Gadverdamme.
0: Dat was helemaal gek. Oh. Nou, bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. En die was ontsnapt uit het terrarium.
6: Oh, niet van de buurman?
0: Nee. Ik denk, misschien was er geen buurman. Ja. Oké, noem een huisdier. Het zou dus een slang kunnen zijn, maar ook iets anders.
6: Ja.
0: Noem een huisdier. Met de volgende letter. Het is de D van Dirk. Is er een huisdier met de D van Dirk?
6: Dat denk ik. Ik twijfel terwijl ik het zeg. Maar je hebt ook alle hondensoorten met een D. Zal vast wel iets
0: zijn. Oh, dat mag ook.
6: Precies.
0: Ja. 088, 850, 51, 52. Ja, want een das vind ik geen huisdier.
6: Ja, die had ik ook in gedachten.
0: Ja, vind niks.
6: Nee?
0: Nee, dat is toch niet leuk voor zo'n das in zo'n hokje.
6: Zielig.
0: Nee. Oké, doen we een hondensoort. Is ook goed.

0: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
1: En we draaiden Creedence Clearwater Revival. En we zijn klaar voor Pim Pam Pet met de selectievraag. Noem een huisdier. Wat gaan we winnen, Maarten?
2: Nou, het was met de D van Duitse herder.
1: Oh ja,
2: of tuurlijk. De Duitse dog. Dat kan natuurlijk ook. Dubbel D. De dashond, een dwergmuis. Een duif, een dwergpapegaai. Een dalmatier of een dobberman.
1: Een dobberman, Pinter. Wat kwam er veel binnen?
2: Heel veel, ja.
1: Jeetje. Met wie gaan we spelen?
2: Met Annelies en met Dick.
1: Wat een gezelligheid. Annelies, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: En goedemiddag voor Dick.
3: Hoi met Dick.
1: Dag Dick, hi. Annelies, wat was jouw antwoord?
3: Duitse herder.
1: De Duitse herder. Heb jij honden?
3: Ja, nou, niet meer.
1: Niet meer, wel gehad dus.
3: Altijd bouffiers gehad.
1: Altijd bouffiers. Ja, wat een verdriet is, dan overlijden.
3: Ja.
1: Ja, heftig.
3: Ja, en op een gegeven moment dan heb je zoiets van, ja, nou ja, toch maar niet meer, want veel weg.
1: Ja, nee, dan is het ook beter van niet. En jij, nee. Dick, wat was jouw antwoord?
4: Een dwergkonijn.
1: Een dwergkonijntje. Heb jij een dwergkonijntje?
4: Nou, ik had altijd een hamster. Maar een dwergkonijn, dat lijkt me zo leuk om te hebben.
1: Nee, maar dat doe je dan toch?
4: Ja, dan ga ik een dwergkonijn nemen.
1: Ja, precies. Nou. We hebben een dwergkonijntje gehad. Althans, mijn dochter, die heette Flekkie, die is 11 jaar geworden.
4: Oké. Okay.
1: Ja.
4: Mijn zusje, we verzorgen altijd de hamster. Met van die mot, wij hadden houtzagerij. En hij is zaagsel. Weet je wat zaagsel is?
1: Ja, ik weet wat zaagsel is.
4: Ja, en de hamster liep altijd zaagsel.
1: Oh, vandaar. Oké, okay, nou, ik hoor het al. Je hebt hartstikke mooie hobby's. We gaan gauw beginnen. Annelies, ben je er klaar voor?
3: Ja hoor, helemaal.
1: Oké, okay, en hoe zit het met Dick?
4: Ja, ik ben er ook klaar voor.
1: Mooi. Nou, de eerste vraag voor jou, Maarten.
2: Ja, iets heel bijzonders. Artsen in Sri Lanka die hebben vorige week een blaassteen van, let op, 3,1 kilo gevonden bij een 55-jarige patiënt. Ja, het is de grootste blaassteen ooit die operatief verwijderd is. Nou is mijn vraag, noem een lichaamsdeel.
1: Oh, oké, okay. Een lichaamsdeel. Oh ja, wacht
2: even. Ja, moet jij draaien?
1: Ja, er hoort een letter bij. Oké, okay, een lichaamsdeel met de volgende letter. Het is de T van Tinus.
3: Teen.
2: De teen van Arlies. Ja hoor.
4: De tong.
2: De tong had ook gekund.
1: Ja, ja. Dus was iets later. Maar dat geeft niet. Dan gaan we naar vraag nummer 2. Een bedreigde minischildpad, kleiner dan een paperclip... die is geboren in de dierentuin in Blijdorp in Rotterdam. Nou, dat is een landschildpad en die is uit het ei gekropen... en het piepkleine diertje leeft eigenlijk in de natuur. Maar dan wordt hij bedreigd. Kleiner dan een paperclip. Wat vind je in de dierentuin? Dat is de vraag. Wat vind je in de dierentuin? Voor Dick en Annelies. Het zou ook de Z van zaagsel kunnen zijn, maar dat is het niet. Het is de B van Bernard.
3: Beer.
1: Oeh, tegelijk de beren?
2: Twee beren. Nou, ik hoorde één beer wat eerder, maar goed.
1: Zag twee berenbroodjes smeren.
2: Precies. Ja. Mooi. Okay. Mooi.
1: Vraag.
2: Scherp.
1: Goed, hè?
2: Ja, rep en roer bij de Nederlandse media. Ze hebben daar een bericht over Ozempic, het afslankmiddel. Maar dat bleek een beetje te veel te lijken op een soort van reclame. En nu zijn er allerlei boetes uitgedeeld. En daar is de media weer boos op, want die zeggen, wij hebben persvrijheid.
1: Ja, vind ik ook.
2: Ja. Nou, heel lang verhaal voor één vraag. Noem een krant of een tijdschrift.
1: Ja, ik vond het toch wel een korte verhaal. Dat stond langer.
2: Ja, ik heb het even samengevat.
1: Opgeschreven. Een krant of een tijdschrift met de volgende letter. Het is de A van Anton.
4: Alkmaars Weekblad.
2: Het Alkmaars Weekblad.
1: Oh.
2: Wie kent het niet? En het is Dick die het zei.
4: Dat is goed.
1: Oh, ja, okay.
4: Rustig.
1: Ja, ik word helemaal zenuwachtig.
4: Ik moet even rustig. Ik ben een beetje nerveus, zenuwachtig.
2: Oh, je staat gelijk.
1: Oh, maar goed. Ja. Moet je even liggen, Dick?
4: Ja, ik ga even liggen. Ik zit op een stoel.
1: Ja, ga maar even liggen, joh.
4: Nee, ga goed zitten. Huh? Goed luisteren.
2: Scherp zijn. Goed zo, Dick.
1: Maar wacht even. Zit je nu goed?
4: Ik zit goed, ja. En ik luister en ik huiver.
1: Oké. Okay. vooral dat laatste. Oké, okay. Een week nadat bouwvakkers in een dorpje in België... dat heet Sint-Gilles-Dendermonde... nadat ze daar heel veel goud hebben gevonden... ter waarde van 9 miljoen euro.
3: Ja,
1: dat verhaal heb je gehoord zeker vorige week, Annelies.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Oké, okay, maar nu melden zich allemaal mensen om te zeggen... joe, dat goud is van ons.
2: Dat is toch helemaal niet waar. Dat is van mij.
1: Nee, dat
2: was het al kwijt.
1: Ja, dag. Oké, okay, lang verhaal kort. Noem iets van goud. Noem iets van goud. Met de volgende letter. Iets van goud met de W van Willem. Wat kan er van goud zijn met de W van Willem?
2: Oeh.
3: Een wandklok.
2: De wandklok.
1: Ja.
2: Ja. Dan heb jij wel heel veel geld, Annelies. Maar we keuren het goed.
3: Ja. Ik zeg niet dat ik hem heb.
2: Nee, want anders kan ik bij je langs.
1: Je gaat hem ook niet winnen eventueel. Laatste vraag, Maarten. Wat is de tussenstand?
2: Het is 3-2. Dus als, voor Annelies. Dus als Dick het nu goed heeft, dan is het gelijkspel. Fans van de musical van De Soldaat van Oranje... die kunnen hun hart nog één keer ophalen. Ja, je gelooft het niet. Vorige maand viel het doek voor de Nederlandse musical. Maar sinds kort kunnen liefhebbers een object uit de voorstelling in huis halen. Namelijk 300 decorstukken worden geveild. Toen dacht ik, waar dacht je aan bij een musical?
1: Oké, waar denk je aan bij een musical? Met de B van Bernard.
4: Boudewijn de Groot, nee.
2: Boudewijn de Groot. Is daar een musical van?
4: Nee, fout.
3: De Bee Gees. Ja, die is goed. Daar was wel een musical van.
4: Ja, klopt, je hebt gelijk.
2: Ja.
1: Nou, we checken het even. Bee Gees musical, Boudewijn de Groot musical.
4: Nee, ze hebben gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Jij geeft je prijs wel heel makkelijk weg.
1: Ja, jeetje. Je bent
2: Want hier, Boudewijn de Groot was zelf te zien als acteur in de muzikale theaterproductie Chekhov in 2000. Dus hij heeft in een musical gespeeld. Dus Boudewijn de Groot is gewoon goed.
1: Dus?
2: Dan is het gelijk spel.
1: Ik vond haar antwoord beter. Dick, even stoppen.
4: Ja.
2: Dat is toch schattig?
1: Wat zei je, Dick?
4: Wat zeg je?
1: Nee, wat zei jij?
4: Ik zei dat zij gewonnen heeft. Ik vind dat zij het zo goed doet.
1: Oh, dat vind ik wel heel schattig.
2: Dat is toch schattig?
1: Ja.
2: Ja.
1: Oké.
4: Ik mag alleen een verzoeknummer doen.
1: Ja?
4: De police. Jullie hebben het de hele tijd al over de police.
1: Oh, en
4: de politie.
1: Oh, okay.
4: Ja, de police. Ja, dat is mijn lievelingsnummer van de police.
1: Oh, mijn lieverd, vind je dat dan goed als prijs?
4: Ja, vind ik goed als prijs.
1: Maar wil je dan ook gewoon nog even een troostprijs erbij of zo?
4: Nee, hoeft niet hoor. Ik luister heel graag naar jullie.
1: Nou, dat vind ik wel echt heel lief. Oké, dan ga ik nu even de police opzoeken. Die hebben natuurlijk allerlei verschillende platen. Ik zag te denken aan Messeltje in een Bottel.
4: Ja, is ook
2: die
4: mooi.
2: Die is leuk, ja. Lang niet gehoord.
4: Of So Lonely vind ik ook mooi.
1: Wacht even,
4: kiezen jullie maar.
1: Oké.
4: Kiezen jullie maar. Of Messeltje in een Bottel, Sending on an SOS.
1: Ja.
4: Of So Lonely, maar dat komt de meeste keer voor in het liedje. So Lonely.
1: Oké.
4: Okay. Dat is het mooiste, So Lonely.
1: Ja, wil je die?
4: Ja,
1: maar je bent niet eenzaam, toch?
4: Nee, ik ben niet eenzaam. Ik heb een man met knieprotheses.
1: Je bent niet eenzaam, maar je hebt knieprotheses.
4: Ja, ik zit vaak binnen.
1: Nou, dan komt er nu een plaat omdat je binnen zit... en dat je lekker binnen kan luisteren naar de police.
4: Ja, fijne uitzending. Gefeliciteerd aan de mevrouw die de biertjes goed had.
3: Dank je wel.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer gereisd tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
2: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals

0: Oh, deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Donderdagavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
13: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
14: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
15: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Over 1, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Schoonmakers op Schiphol zijn op de luchthaven begonnen aan een staking uit onvrede over de nieuwe CAO. En beveiligers op de luchthaven zullen de komende tijd werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Een man die 10 dagen geleden werd neergestoken in het centrum van Amsterdam, die is aan zijn verwondingen overleden, heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Een 27-jarige man is aangehouden. En voor de start van de Dutch Grand Prix zal de luchtmacht zondag een flyby doen met militaire vliegtuigen. Meerdere F-35 jachtvliegtuigen zullen dan over het circuit van Zandvoort vliegen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
20: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
21: Gelukt. Heb je hem al betaald?
20: Wat bedoel je?
21: Mijn betaalverzoek.
20: Zo, dat doe je snel.
21: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
23: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
30: June tot 2.

0: de beroemde gast. Vanaf oktober staat Nick Schilder weer volop in het theater met een nieuwe editie van een bijzondere voorstelling, de Singer-Songwriter Show. Bekende en minder bekende nummers van de beste singer-songwriters ter wereld worden door hem op het toneel gebracht door te vertellen, maar vooral te zingen. Nick Schilder zit hier. En natuurlijk ontbreekt ook vooral zijn eigen werk niet in het theater. Nick, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Hoe is het met je?
1: Ja, dat gaat goed. Ik kijk ernaar uit. Nu je het zo vertelt, denk ik, zo, daar heb ik zin in.
0: Ja, kun je niet eerder beginnen?
1: Ik ben er klaar voor, in principe.
0: En waardoor komt dat, dat je er weer klaar voor bent?
1: Nou, die zomer duurde lang genoeg en was veel te heet allemaal. En laten we lekker weer aan het werk gaan met z'n allen, toch? Dat is een beetje nu hoe ik me nu voel. Nee, maar wat je zegt, ik heb in 2023 deze show opgevoerd. Mm-hmm. En misschien hebben mensen dat indirect meegekregen of niet. Of misschien is er wel iemand geweest. En het beviel erg goed. Het zijn echt liedjes die mij gevormd hebben als artiest. En die ik als achtjarige op gitaarles leren spelen. Of die mij door de puberteit hebben gesleept. Sommige nummers. En ook is het de basis van het genre waar ik me nu in bevind. Dat is toch, elk liedje begint ook als singer-songwriter nummer. En dat is dan, uiteindelijk wordt het elektronischer uitgewerkt. Maar voor mij is het ook singer-songwriter muziek.
0: Ja.
1: Dus zo kwam ik op het idee. Ik dacht, weet je, ik ga. En waarom ik het gewoon nog een keer ga doen. Ik dacht, nou, ik ga een theater doen.
0: Je krijgt er geen genoeg van.
1: Nou, ik dacht eerst, ik ga nu met alleen eigen nummers het theater in. En toen merkte ik gewoon dat ik niet genoeg liedjes nog heb. Want het is twee keer een uur.
0: Dat is wel heel eerlijk.
1: Ja, het is twee keer een uur ongeveer theater. Ja. Of twee keer 55 minuten, zoiets. En ik heb net een album en een EP uit. En je redt het gewoon niet. Ik dacht, nee, ik heb toch die andere nummers nog nodig. Dus, en mensen reageerden er heel goed op vorige keer. En,
0: dus nou, dan zou je dus wel gek zijn als je dat niet doet.
1: Ja, het compleet nieuwe setlist is het wel. Dus het is een hele nieuwe show. Maar het is gewoon, kijk, ik heb in een clubtour gedaan met alleen eigen werk. En dat gaat ook, dat groeit steeds meer. En dat begint steeds meer te landen bij mensen. En dat ga ik ook wel steeds meer doen. Maar dit is ook wel weer even om. Er zijn ook gewoon mensen die zo gek zijn tussen haakjes om naar meerdere shows per jaar te gaan voor mij. En dan kan ik weer wat anders doen ook. Kan ik wat anders brengen.
0: Hé, maar oké, 2023. Er gebeurde heel veel in 2023. Want het was ook de afscheidstournee van Nick en Simon. Ja. En eigenlijk sloeg je heel snel deze weg in. Dat mensen om je heen, ik trouwens ook wel eens dachten, jeetje Nick, wat snel. Lukt dit wel? Durf je dit wel aan? Het is een hele andere genre.
1: Ga eens op vakantie, jongen.
0: Ja, ga eens even relaxen. Ga een beetje mediteren. Ja. Goed, er zijn andere mensen die dat doen. Maar je legde de lat voor jezelf wel gelijk heel hoog.
1: Ja, klopt. Nou, het is ook wel zo dat ik deze muziek was ik heel veel aan het luisteren. Ik heb gewoon veel vrienden opgedaan in die dance elektronische wereld. En ik luisterde deze muziek meer en meer. En ik had in het verleden ook wel eens een soort losse vlodder met Lost Frequencies. Die heeft zo'n hit Are You With Me.
0: Ja.
1: Daar heb ik met mij samengewerkt. En ik vond het altijd leuk om dat soort muziek te schrijven. En ik merkte dat het gewoon voor mij in dat hele traject van dat afscheid werkt het ook een soort van therapeutisch om al met de volgende creatieve uitdaging aan de slag te gaan. Dus ik was gewoon een jaar lang vooral heel veel schrijfsessies aan het doen. En,
0: was het ook dus een stukje traumaverwerking?
1: Nou, trauma vind ik, dat zo zou je het kunnen zien.
0: Nou ja,
1: dat wordt wel op lichtere dingen geplakt tegenwoordig, vind ik ook.
0: Nou, 17 jaar lang ben je samen met Simon. Ja, dan ben je een duo.
1: Ja.
0: Dat verloopt dan anders.
1: Ja.
0: En dan ga je een eigen weg inslaan. En ik kan me voorstellen dat je ook denkt, oké, laat ik dat dan maar zo snel mogelijk doen. Want dan heb ik dat aan mijn vingers. En dan weet ik dat ik het nog steeds kan. Kort door de bocht.
1: Ja, deels. Klok op veel van wat je zegt, hoor. Maar trauma vind ik het te groot woord. Ik had gewoon zin. Die misschien wel kan. En dat respecteer ik volledig. Maar je bent iets aan het afsluiten wat toch wel je levenswerk is. En wat waar je dag en nacht mee bezig bent geweest. En dat is eigenlijk, je laat iets landen. Maar ik vond het ook leuk om iets te laten opstijgen tegelijkertijd. Dus ik was gewoon tussen de bedrijven door al gewoon heel veel aan het schrijven en aan het opnemen. En ik dacht, laat ik eens accenttraining doen. En ja, wie weet, dit is muziek die ook over de grenzen makkelijk, in ieder geval verstaanbaar is voor mensen. Dus wie weet gebeurt daar wel iets mee. En het leuke is dat bij Cold ook een beetje boven
0: verwachting gebeurt. Een nieuwe single die uitgebracht is dit jaar.
1: Ja, klopt. De laatste single die. Want dat zei laatst iemand terloops van mijn team. Die zegt, wist je dat hij in 13 landen op de playlist heeft gestaan?
0: Nou,
1: die
0: dat plaats? Bedoel ik.
1: Nou, geweldig. Dat had je eerder even kunnen melden misschien, maar leuk. Er zijn dingen, maar het is ook een lange weg, hoor. En het is ook
0: hard werken.
1: Het is niet iets wat vanzelf gaat. En mensen komen gelukkig steeds meer mensen bij. Mensen moeten er nog steeds van aan wennen. Maar ik merkte vooral dat het me heel goed deed om daarmee bezig te zijn. En ik had eigenlijk de keuze van, komt Shatterproof voor de zomer uit of wil je een zomer wachten. Maar ik had zo'n zin om gewoon weer iets nieuws te doen. Nadat alles gewoon mooi afgerond was in Ahoy met die afscheidstournee. Ik dacht, let's go. Laten we gewoon het volgende hoofdstuk beginnen.
0: Maar zie je dat en voel je dat dan ook als een stuk zelfvertrouwen?
1: Nee, integendeel. Dat was een heel eng traject. En dat is het nog steeds wel, hè? Want
0: nee, maar ik bedoel nadat hij uitgebracht is en dat je kijkt naar het succes.
1: Oh, dat. Nou, ja, nog. Kijk, één. Ja, nou, dat klinkt erg als een wandtegeltje. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, hè? Die single ging goed.
0: Ik heb ze niet hangen, maar ik vind ze leuk.
1: Die single ging goed. Shadowproof ging goed. En ook Cold is goed ontvangen. En de nummer daarna Realize ook. Maar het is wel allemaal nog steeds pril. Het is nog steeds. Ik moet nog steeds mensen overtuigen en mensen opnieuw uitvinden. Heel veel mensen hebben nog steeds, als je dat vertelt van. Nick komt in theater. Ja, maar wat gaat die jongen dan doen? Weet je? Gaat hij dan ook Nick en Simon een liedje zingen? Nou goed.
0: Ja, is dat zo?
1: Nou, deze keer. Ik ben het aan het overwegen om nu deze keer voor het eerst weer een liedje te gaan doen. Want het is ook weer bijna.
0: Welke?
1: 3,5 jaar. Die weer een scoop. Nou, ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Ik denk wel dat ik.
0: Kill Your Darlings.
1: Ja, maar wat het heet de Singer-Songwriter Show. En er komen veel bekende, ook minder bekende singer-songwriters voorbij. En uiteindelijk zijn Nick en Simon ook singer-songwriters. Dus
0: dat bedoel ik.
1: In principe valt het binnen het concept.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus het is legitiem.
0: Ja, zeker. Nou, doe het ook zeker. Maar we praten zo meteen verder. Nick Schilder dus in het theater. Ik neem straks nog even de speelhuis door. En ik heb nog een paar vragen. Maar eerst even, ja, die hit die bij ons gewoon nog steeds echt gewoon wekelijks een aantal keren meedraait. Shadowproof, Nick Schilder. Als er

0: Shadowproof van Nick Schilder. Ja, het blijft een hele mooie plaat vinden. Het geluid van de piano. Nick, is dat het geluid van de piano van Cor Bakker? Want die was je gisteren en jij hebt zijn piano ooit gekocht.
1: Ja, klopt. Ik dacht dan klink ik net zo goed op piano als Cor Bakker als ik die koop. Maar dat valt tegen.
0: Nou, ik vind dat je in de eind komt.
1: Hij is jarig, toch?
0: Ja, hij is vandaag jarig.
1: Van harte, Cor, als je luistert.
0: Ja, 65 jaar geworden. Hartstikke mooi. We duiken het theater in en dat doen we met jou. Ik kwam op een gegeven moment in een interview tegen dat jij vooral muziek en verbinding met mensen, dat jij dat heel erg belangrijk vindt.
1: Ja, sowieso. Kijk, dat is de... Ik trapte best wel een open deur in dat interview, hoor ik.
0: Ja, maar dat geeft niet, doe ik nu ook vervolgens.
1: Ik betrap mezelf op clichés soms. Nou, maar dat is wel de basis, denk ik, van dit vak. En wat voor mij een hele belangrijke periode was in dat opzicht, was COVID, de pandemie.
0: Ja.
1: Toen was het er ineens niet. Nee. En dat je dan ineens denkt,
0: kon je ook
1: wauw,
0: niks?
1: Ja, wat is het eigenlijk waardevol als zoiets er is? Want het was op een bepaald moment net als je rechterarm. Het was echt iets wat je misschien ook deels een beetje voor lief nam. Omdat je het al 24/7 doet sinds zolang je je kan herinneren. Maar ineens viel dat weg. En ik weet nog de eerste keer dat ik live muziek hoorde. Ik weet nog dat ik toen Typhoon bij Radio 2 waren bij een programma te gast. En ik hoorde hem met piano iets zingen. En ik had gewoon tranen over mijn wangen omdat ik iemand live hoorde zingen. Alleen dat gegeven al deed heel veel bij me. En dat wij weer de eerste optredens deden, kan ik me nog herinneren dat er een soort van... Ik hoorde gewoon een soort in het openingsapplaus een soort opluchting.
0: Ja, van het kan weer.
1: Van het kan weer. En dat ik toen dacht, toen heb ik gewoon een soort van hernieuwde waardering gevonden voor dit vak. En toen hield Nick en Simon op.
0: Goed.
1: En ik had er net weer heel veel zin in. Dus goed, grapje.
0: Maar ik kan me voorstellen, of wilde je er nog een zin aan toevoegen?
1: Nou, dat is denk ik wel de basis ook. Want ja, ik heb ook even gedacht, dit is ook misschien een moment om eens een keer, al is maar voor een jaar, iets heel anders te gaan doen.
0: Ja.
1: Nadat ik mijn solo carrière begon. Maar ik denk toch dat ik mezelf gewoon het nuttigst maak als ik... Als ik dit doe, dat ik dan misschien het meest verschil kan maken, denk ik.
0: Nou, ik denk dat het mooi is om in je leven ook gewoon jezelf uit te vinden. Dat je denkt, oké, maar wacht eens even, hier heb ik nooit aan gedacht. Dit kan ik dus ook.
1: Dat zou heel mooi zijn, maar heb ik niet gedaan. Ik ben gewoon muziek blijven maken.
0: Ja, maar wel een heel ander genre.
1: Dat wel, ja, dat wel. Dat
0: en je is, staat dat in is je eentje in het theater. Stel dat Simon zou bellen en zegt, oké, Nick, ik heb er nog eens even over nagedacht. 3,5 jaar later.
1: Ik heb een kaartje.
0: Zullen we weer?
1: Ja. Zullen we weer. Ik weet, kijk, het is iets waar ik niet... Laatst heb ik in een interview gezegd, er zit komende jaren niks in de planning. Want dit is iets wat ik nu heel leuk vind. En ik word creatief uitgedaagd. En ik wil dit pad verkennen. Maar het uitsluiten is heel lastig. Omdat ik het niet realistisch vind om het uit te sluiten. Want je kijkt over een paar jaar weer heel anders tegen de wereld aan. En er verandert gewoon te veel. En toen was eigenlijk dat de kop. Terwijl ik eigenlijk juist zei, er zit niks aan te komen. Maar de kop was, ik sluit het niet uit. Dus
0: ja.
1: En wat ik lastig vind is dat... Er zijn echt mensen die dan helemaal opleven.
0: Ja,
1: als ze dat
0: al die fancy staan dan weer voor de deur
1: en
0: elkaar
1: en gaan
0: kopen.
1: DM'en. En wanneer dan? Want ik zag een kop dat het misschien weer gaat gebeuren. Maar ik zei eigenlijk juist dat het vooralsnog niet gaat gebeuren.
0: Nee, maar het zou ook zonde zijn eigenlijk. Want als ik zie en voel hoe jij er nu over praat, zoals je jezelf hebt uitgevonden, de weg die je bent ingeslagen, dat je nu weer komt met deze tour in een nieuw jasje, om het zo maar even eenvoudig te zeggen, dan zou het ook zonde zijn. Dus we hebben het verder over jouw theatertour. Want jij staat een aantal keren bij ons in de provincie. De eerste keer is 2 oktober 2026. Dan ben je 9 oktober te vinden in Baren. Horen 24 oktober, 12 november Beverwijk. Alles staat trouwens op je eigen speellijst en theaterlijst. 2 december Zaandam en 9 april in Theater de Campagne in Den Helder.
1: Allemaal uit je hoofd.
0: Goed, hè?
1: Knap.
0: Dank je, lang leven het briefje. Maar dat zijn dus liedjes van singer-songwriters en ook gewoon je eigen werk. Wat vertel je tussendoor? Is dit er ook nog een boodschap in?
1: Oh, nou, het gaat ook. Kijk, dat genre, het singer-songwriter-genre, heeft het moeilijker dan ooit. En dat komt omdat er steeds meer muziek uitkomt. En het wordt steeds makkelijker en laagdrempeliger om muziek te maken, ook met AI. En dat was het al. Digitaal konden al hele slimme DJ-producers met een laptop albums maken. Die vaak ook gewoon hele mooie dingen maken. Maar...
0: Zonder gevoel, denk je dan?
1: Nee, want dat is ook een genre waar ik mezelf in begeef. Dus ik weet dat ook echt absolute kunstvorm is, onbetwist. Maar het is wel zo dat er steeds meer uitkomt, waardoor het echte, dat singer-songwriter, dat echte ambacht, kan nog wel eens ondergesneeuwd worden. Maar
0: veel concurrentie.
1: Ja, maar wat wel leuk is, is dat bijvoorbeeld soms glipt er nog een nummer doorheen. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden had je bijvoorbeeld Noah Kahan met Stick Season. Ja. En je had Mark Ambor bijvoorbeeld met Belong Together. Dat was ook zo'n... Soms is het ineens Alex Warren. Die heeft af en toe zo'n singer-songwriter nummer die er doorheen
0: dat
1: komt.
0: Kan ik kennen, ja.
1: En dat is heel mooi. En dat hele genre heeft gewoon een hele rijke geschiedenis. Het begon een beetje in de jaren 60 op te komen. En dat is ook, weet je, kijk, Bob Dylan, Neil Diamond, Elton John, Neil Young. Denk een beetje aan dat soort artiesten die voorbij komen. En die avond. En het is ook, wat dat betreft, spring je van de hak op de tak. Het maakt de show ook heel afwisselend. Ja. Het vraagt ook voor mij als zanger best wel veel, omdat veel stijlen ineens zijn door elkaar. En soms is er een nummer voor mij, als ik bijvoorbeeld Shatterproof speel en Catch and Release van Matt Simons, wat een grote inspiratiebron voor mij is geweest. Nou, Matt Simons is ook een singer-songwriter, maar dan leg ik ook de link, weet je wel, van dit is de reden waarom ik nu deze muziek maak. Mm. Want sommige mensen die hebben echt iets van, joh, waarom maak je niet Nederlandstalige muziek gewoon? En nog steeds, want daar houden we van. Maar het is ook goed om even dat verhaal te vertellen van, dit is waar ik vandaan kom. Dit heeft een hele grote rol gespeeld in mijn leven. En soms gaan er gewoon hele mooie verhalen achter het liedje schuil. Soms is het is een heel interessant genre aan zich. Ook een genre met veel drama en met veel, veel kleurrijke figuren.
0: We leren jou dan ook weer op een hele andere manier kennen.
1: Hopelijk wel, ja.
0: Dan zien we jou dan ook weer als 8-jarig jongetje op jouw gitaar.

0: kan natuurlijk altijd inspireren.
1: Ja, mooi. Ja. Nick, volgend jaar hopelijk een nieuw album.
0: Hopelijk wel, als het allemaal lukt. Want kijk, het najaar wordt gewoon een heel gezellig najaar. Dus ik ben met een nieuwe single
1: bezig. Je hebt hartstikke druk, ik heb die
0: speellijst gezien. Sing With Me is een programma met Yves Berends, Davina Michelle Whalen. Ja. Daar gaan we nu ook aan beginnen. En de tour, 42 shows in totaal. Inderdaad, Purmerend, Barenhoorn, Beverwijk, Zaandam, Den Helder in de buurt.
1: Oké, uit mijn hoofd.
0: Ook uit mijn hoofd. maar er gebeurt genoeg. En tussendoor probeer ik echt tijd in de studio door te brengen om aan het volgende album te werken voor volgend jaar.
1: Oké. Kom je dan terug?
0: Heel graag, anytime.
1: Oké, succes hè,
0: in de buurt.
1: Tour.
0: Dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Nick Schilder.

0: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
0: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden
2: eSIM. Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Ik ben Kim uit Winkel.
6: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
7: Henk Hagemeijer uit Sparendam.
8: Ik ben Renate en ik kom uit Horen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 2:03. En boven Karspel is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland bij Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Schoonmakers op Schiphol zijn op de luchthaven begonnen aan een staking sinds 12 uur uit onvrede over de nieuwe cao. Ja, ze benadrukken dat ze belangrijk werk doen en dat ze te weinig gewaardeerd worden, ook financieel. Ze hebben zich dus sinds 12 uur verzameld op de luchthaven, waar direct een strijdbare speech werd gehouden door een van de schoonmakers.
12: Wij zijn hier met zoveel schoonmakers omdat wij dat niet pikken. Klopt het? De bazen verschuilen zich achter de opdrachtgevers. Schandalig. Dat die niet willen betalen. Dus daarom zijn wij hier, nu, op Schiphol, om de opdrachtgevers te laten zien dat wij het niet pikken. Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar.
11: En daar willen ze dus ook naar betaald worden. Nou, die actie duurt nog tot 14:15 vanmiddag. En zojuist werd bekend dat beveiligers op Schiphol de komende tijd korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties zullen uitvoeren. Reizigers zullen dat waarschijnlijk zeker gaan merken. En het zal ook op korte termijn zijn. Wanneer dat is niet bekend. En een 21-jarige man uit Haarlem die is aangehouden nadat hij geprobeerd had om in te breken in de brandweerkazerne van Spaarndam. In de kazerne werd vervolgens bloed gevonden en na een DNA-match werd de 21-jarige Haarlemmer dus aangehouden. De laatste maanden is een grote inbraakgolf gaande in brandweerkazernes in Noord-Holland en de rest van Nederland. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch redgereedschap van de brandweer. En een man die 10 dagen geleden werd neergestoken in het centrum van Amsterdam, die is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Voor de steekpartij is een 27-jarige man aangehouden. Er ging waarschijnlijk een ruzie aan die steekpartij vooraf. En voor de start van de Dutch Grand Prix zal de Koninklijke Luchtmacht zondag een zogenoemde fly-by doen met militaire vliegtuigen. Een hele speciale helikopter, een Hercules transportvliegtuig en meerdere F-35 jachtvliegtuigen. Die zullen rond 14:45 middags over het circuit van Zandvoort vliegen. Voor de liefhebbers is dat denk ik spectaculair. De Grand Prix van komend weekend is natuurlijk voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de Formule 1 race had de luchtmacht verzocht een flyby te doen.
10: Ja, mooi.
11: En dat gaat gebeuren. Als een soort eerbetoon.
10: Ja, Jan Lammers spreken wij aanstaande vrijdag.
11: Ja, leuk.
10: En collega Bart Slim die gaat ook aan de slag hè, op het circuit dit weekend.
11: Ja, want we hebben ook allerlei leuke televisieuitzendingen. En dan zien we ons eigen Bart.
10: Oké, NA Nieuws, gewoon volgen.
11: Zo is dat. En meer nieuws op nanieuws.nl.
10: Helemaal goed.
11: En hier op de radio.
10: Oké, tuurlijk. En dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
13: Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het nog. Vanmiddag zijn er nog enkele buien mogelijk. Later op de middag wordt het droger met af en toe ook wat zon. De temperatuur komt uit op 20 tot 21 graden. De wind gaat uit het zuidwesten tot westen waaien en is matig aan de kust vrij krachtig. Morgen kans op enkele buien, ook in de nacht trouwens al, mogelijk met onweer. Plaatselijk kunnen dat forse buien zijn. Verder is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt opnieuw zo'n 20 tot 21 graden, met een matige en aan de kust een vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

0: Vanessa Doolittle en Pack Up. En daarvoor hadden we Surrender van John Anderson.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, er is iets heel leuks. En het is dit weekend, een waterweekend in Hollands Kroon. Er gaat van alles gebeuren. Dan heb ik het over vrijdag 28 augustus en zaterdag de 29e. Ja, er worden daar heel veel dingen georganiseerd. Heeft allemaal te maken met het water. En waar moet je dan aan denken? Aan kanus bijvoorbeeld, aan subs. Maar je moet toch ook een beetje denken aan Sjoerd Hilarisch. Want die is er al, Sjoerd.
2: June, hoi, hallo, hoi. Daar zijn we weer. En nu ja. Een beetje in de noordkop van de provincie. En wel in Alice, help me eens even.
3: In Kolhoorn.
2: Kolhoorn. Ik vind hem zo lastig, deze.
3: Ja, dat snap ik. Maar ja. Dat komt wel goed.
2: Ja. Je bent van Team Sportservice Schagen. Daar valt dit ook onder, hè?
3: Ja, we werken ook in Hollands Kroon, inderdaad.
2: En we kijken nu naar kano's. Je hebt naar boven gekeken ook?
3: Ja. Helaas nu nog niet zo goed weer. Maar nee. Volgende week vrijdag gaan we er wel voor. Dan gaan we voor het zonnetje.
2: Wat gaan jullie doen?
3: We gaan we hebben hier een kano-route in Kolhoorn. Waar je zowel kan suppen als kan kanoën. En we willen eigenlijk de mensen een beetje stimuleren om het water op te gaan. Dus vandaar volgende week vrijdag mogen de mensen...
2: Dat het hier niet droog ligt trouwens, hè?
3: Droog ligt?
2: Nou ja, het is al zo droog.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar wij bieden gratis kano's en subs aan. Zodat de mensen... dat kunnen gaan proberen. Het mooie rondje...
2: Ja, normaal moet je er dik voor betalen. Ja. Maar bij jullie kun je het gewoon gratis een beetje doen.
3: Ja, wij hopen zo op die manier mensen kennis te laten maken met de watersport. En misschien dat we ze zo stimuleren om het vaker te gaan doen.
2: Ja, want hier in de Noordkop, genoeg water.
3: Zeker weten, genoeg water. Ja hoor.
2: Toch?
3: Absoluut.
2: Hey, hoeveel mensen kunnen er meedoen? Ik bedoel, hoeveel kano's hebben we hier liggen? Het zijn er een aantal.
3: We hebben volgens mij 12 subs liggen en een stuk of 15 kano's. Ja. Dus er kunnen genoeg mensen meedoen. En we hebben twee verschillende blokken. Dus van 3:30 tot 4:30 en van 4:30 tot 6:30. Dus dan kunnen er extra veel mensen meedoen.
2: Moet je aanmelden? Of,
3: Aanmelden kan via onze website, zodat je in ieder geval gegarandeerd bent van een kano of een sub. Ja. Het kan ook zijn dat er op de dag zelf nog wat zijn, maar dat weet je nooit.
2: Nee. Nu regent het hier, op dit moment. Ja. In Kolhoorn. Stel nou dat onweer.
3: Ja, dan gaat het wel wat lastig worden. Wij houden het weer goed in de gaten. Ja. Kijk, een beetje spetters, daar kunnen we allemaal wel tegen. En het watertemperatuur is gelukkig warm na de zomer. Maar met onweer, dan gaan wij het water niet op.
2: Nee,
3: dat gaat niet.
2: Je kan ook omvallen in een kano?
3: Ja.
2: Dus daar moet je ook rekening mee
3: houden? Ja, je moet wel kunnen zwemmen. Ja, een zwemdiploma die is verplicht.
2: Kan je staan hier in het water, of niet?
3: Ik denk sommige delen wel, maar ik weet niet of je overal kan staan. Nee.
2: Hey, nog even, wanneer is het?
3: Vrijdag 28 augustus.
2: Ja.
3: Eén middagje. Ja.
2: Aanmelden
3: via de website.
2: En dan mag je meedoen in de kano. In één van de kano's. Een blauwe, een gele, een rode en een groene. Het maakt niet uit.
3: Alles hebben wij.
2: Alles hebben ze.
0: Nou, dat wil ik wel. Alleen, trouwens Sjoerd, ik weet dat je me hoort. Als jij mee gaat. Dit is June tot 2 op NH.

0: Mr. Big en Romeo, Maarten, wie is er morgen te gast?
1: Ja, het regent bekende Nederlanders opnieuw.
0: Oh, wie hebben we nu weer?
1: Elske de Wal.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Nieuwe plaat, hè?
1: Ja, zoiets.
0: Leuk. En de dag daarna hebben we trouwens Erik Scherder, jongens. Dit is gewoon ook wederom een topweek.
1: Ja.
0: Over de top is morgenavond trouwens. En vanmiddag vandaag de dag met Dennis. En daarvoor goedemiddag met Nick Velderman. Tot morgen. Dag, dag.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmeliedjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
11: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
12: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
13: Thuis in heel
14: bijna 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Beveiligers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol gaan staken. De vakbonden hadden Schiphol en de bedrijven tot vandaag 12 uur gegeven om toezeggingen te doen om de werkdruk te verlagen, maar beloftes bleven uit. Er komen stiptheidsacties. Een juwelier in Amsterdam Slotermeer is vanochtend overvallen door gewapende mannen. Het is niet bekend of er buit is gemaakt. En voor de start van de Dutch Grand Prix zal de Koninklijke Luchtmacht zondag een flyby doen met militaire vliegtuigen. Meerdere F-35 jachtvliegtuigen zullen rond 14:15 middags dan over het circuit van Zandvoort vliegen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Goedemiddag.
7: Met Nick Velderman.

En ik zou goedemiddag Noord-Holland, het is de woensdagmiddag van NH. Madonna is met 11 nominaties de grootste kanshebber bij de MTV Video Music Awards. Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje de Queen of Pop. Sterker nog, de huidige Queen of Pop. Tenminste, dat is zij natuurlijk, Madonna. Maar ze heeft gewoon Taylor Swift verslagen. Die is namelijk 9 keer genomineerd. Ook natuurlijk best wel veel, hè. Toen dacht ik, zullen we vandaag gewoon lekker even een liedje uitkiezen van Madonna. Mag iets nieuws zijn? Zoals, wat je wil, iets recentes of iets ouders. Mag ook 088 850 51 52.

0: Snap.
1: Met Snap. Madonna is met 11 nominaties de grootste kanshebber bij de MTV Video Music Awards. Dat maakte de zender gisteren bekend. En daarmee verslaat ze dus, ongelooflijk, Taylor Swift. Ook die is best wel veel genomineerd hoor, 9 keer. Maar ja, de kans is dus wel groot dat Madonna wat prijzen gaat binnenslepen. Liedjes van Madonna, dankjewel voor het doorgeven. 088-850-51-52. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel liedjes van Madonna. De keuze is eigenlijk wel reuze. Denk aan bijvoorbeeld Hang Up, wat recenter. Of wat dacht je van Celebration, ook goed van haar, hè? Ja, deze, ja. Typeert toch wel een beetje.

0: Er is Robbie Williams bij en haar met Candy. Bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Barbara zit er zometeen in.
1: Hey, goedemiddag. Ja, we gaan even naar Schiphol, want daar wordt gestaakt door schoonmakers. Die zijn niet blij. Waarom niet? Dat hoor je zo.
2: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.

0: woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
8: Ik ben Dion uit Alkmaar.
9: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is bijna 2:30. Momenteel in Horen is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Schoonmakers op Schiphol hebben aan het begin van de middag 2 uur lang gestaakt uit onvrede over de nieuwe CAO. Ze benadrukken dat ze ontzettend belangrijk werk doen en dat ze te weinig gewaardeerd worden, ook zeker financieel. Ze verzamelden zich om 12 uur op de luchthaven en er werd een strijdbare speech gehouden door een van de schoonmakers.
13: Wij zijn hier met zoveel schoonmakers omdat wij dat niet pikken. Klopt het?
14: Ja!
13: De bazen verschuilen zich achter de opdrachtgevers. Schandalig. Dat die niet willen betalen. Dus daarom zijn wij hier, nu, op Schiphol, om de opdrachtgevers te laten zien dat wij het niet pikken. Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar.
12: Ja, en omdat ze onmisbaar zijn, willen ze dus ook betere beloningen, een beter salaris. En vanmiddag werd ook bekend dat beveiligers op Schiphol de komende tijd korte werkonderbrekingen zullen houden en stiptheidsacties. Ja, daar zullen reizigers dus ook mee te maken krijgen. Dat zal op korte termijn zijn. Er zal wel een aantal uren van tevoren gewaarschuwd worden. Ja, de werkdruk is onder de beveiligers zeer hoog, zeggen ze zelf. Sinds het aantal beveiligingsbedrijven is teruggebracht van 5 naar 3. Dan een man uit Haarlem is aangehouden nadat hij probeerde in te breken in de brandweerkazerne van Spaarndam. Het is wel een bijzonder verhaal. In de kazerne werd namelijk bloed gevonden. En na een DNA-match werd een 21-jarige Haarlemmer aangehouden. Nou, de laatste maanden is er een hele grote inbraakgolf in brandweerkazernes in Noord-Holland en eigenlijk in heel Nederland. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch redgereedschap, heel belangrijk dus, van de brandweer. En in het water bij de Amsteldijk in Amsterdam-Zuid, vlakbij de Riekermolen, is vanochtend een lichaam gevonden. De politie heeft het stoffelijk overschot uit het water gehaald en er is nu een onderzoek gestart. Omstanders tipten de politie rond 8:30 vanochtend. Ja, wie het is en wat er is gebeurd, dat is dus allemaal nog onduidelijk. Laatste berichtje. Vanaf oktober staat Nick Schilder volop in de theaters.
11: Gezellig, leuk.
12: Ja, dat is leuk. Met een nieuwe editie van zijn bijzondere voorstelling, de Singer-Songwriter Show.
11: Leuk, ja.
12: Ja, bekende en minder bekende nummers van de beste singer-songwriters ter wereld. En ook van zijn eigen werk natuurlijk. En hij vertelde vanochtend bij June dat het publiek nog steeds wel moet wennen aan dat Nick dus solo is.
15: Heel veel mensen hebben nog steeds, als je dat vertelt van Nick komt in theater, ja, maar wat gaat die jongen dan doen? Weet je? Gaat hij dan ook Nick en Simon liedjes zingen? Nou, goed,
16: ja, is dat zo?
15: Nou, deze keer, ik ben het aan het overwegen om nu deze keer voor het eerst weer een liedje te gaan doen. Want het is ook weer bijna 3,5 jaar. Die wil een scoop. Nou, ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Ik denk wel dat ik...
16: Kill Your Darlings.
15: Ja, maar wat het heet de Singer-Songwriter Show en er komen veel bekende, ook minder bekende singer-songwriters voorbij. En uiteindelijk zijn Nick en Simon ook singer-songwriters. Dus
16: dat bedoel ik.
15: In principe valt het binnen het concept.
16: Ja.
12: Een scoop dus. Ja, wat is best bijzonder. Want ze gingen natuurlijk uit elkaar. Ja. En nu zegt hij dus eigenlijk dat hij dat wel overweegt om te gaan doen.
11: Maar hij zegt ook altijd dat hij zegt nooit dat hij weer bij elkaar komt. Hè? Zeggen artiesten, ik ga nooit meer optreden bijvoorbeeld met Simon. Of we komen nooit meer bij elkaar. En dan gebeurt het ook. Hij zegt altijd van, ja, het kan gebeuren. Tuurlijk.
12: Nou, maar nu ging het eigenlijk specifiek over dat hij dus een liedje gaat brengen.
11: Ja, wel.
12: Samen.
11: Dat is het begin van, hè? Dat is altijd
12: dat,
11: zo.
12: Dat weet ik niet.
11: Ja, dat voel ik.
12: Oh, okay.
11: Ik moet vooral wennen aan zijn haar. Is hij nog steeds blond? Of
12: heel
11: is
12: mooi staat dat.
11: Ja.
12: Vind ik.
11: Ja, dat kan. Ik moest er aan wennen in het begin, maar het is niet verkeerd.
12: Nee, het siert hem op.
11: Het siert hem op? Oeh, weet je nou niet of dit een compliment is, maar?
12: Nee, ik heb hem nog gecomplimenteerd vanochtend.
11: Oké, dan kom je mooi weg dit keer.
12: Oké. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
11: Weet je wel, het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Nick. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk nog een bui vallen. Later op de middag komt er geleidelijk aan wat droger weer met ook

wat zonneschijn. En dan vanavond enkele opklaringen, later op de avond echter. En de komende nacht trekken er weer buien over de provincie, mogelijk in de nacht met onweer.

0: Michael Bublé bij NH. It's a beautiful day.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil jij liever horen zo? Meestemmen 088 850 51 52.

Euphoria. Het is eigenlijk de winnaresse van het Eurovisie Songfestival. Niet één keer, maar gewoon twee keer. Dan heb je het wel goed voor elkaar, toch? Wat wil jij horen zometeen? Die keuze A, One Direction met Story of My Life. Of voor het keuze B, Loreen met Euphoria. Stemmen doe je dus ook nu. 088-850-51-52. 088-850-51.

0: Er is Ilse de Lange bij en haar met Something Good. Och, lekker tot de laatste noot, hè?
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, One Direction met Story of My Life. En keuze B, Loreen met Euphoria.
1: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 60% kiest voor keuze B. Loreen, hoor je bij NH Euphoria.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
5: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
6: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
7: Ik ben Julius uit Purmerend.
8: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.

0: 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een amateurspeurder heeft mogelijk de identiteit achterhaald van Lucky, de onbekende man die al jaren in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft en waarvan niemand weet wie hij is. Het gaat volgens de speurder om een vermiste Canadees. Op een foto is te zien dat de gelijkenissen heel erg groot zijn. Beveiligers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol die gaan staken. Er was een ultimatum gesteld, maar er zijn geen beloftes gedaan. En de juwelier in Amsterdam-Slotermeer is vanochtend overvallen door gewapende mannen. Het is niet bekend of er buit is gemaakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.

0: Morgan Wallen bij en aan met Love Somebody.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven voor je verjaardag. Zo staat vandaag Henk van Tatenhoven. Dames en heren, Henk van Tatenhoven uit Zagen is vandaag jarig. Is 83 jaar geworden. Nou Henk, jij van harte gefeliciteerd. Speciaal voor jou vandaag het toetertje.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, bedankt. Welkom op de kalender 088 850 51 52. Begint helemaal voor de stotterende mensen. 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nradio.nl.

0: Het is Taylor Swift bij NH Bedo Polite.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe. 19 toen. 19 toen.
0: Neem je mee terug naar het jaar 1983. Toen de tijd had je op de tv kijken door het sleutelgat. Luister mee.
2: Dag mensen, jongens. Dag dames en heren. We beginnen weer een middaguitzending van de schooltelevisie met de 5e aflevering van de serie Kijken door het sleutelgat.
3: In het verhaal van Tjoepie stond de tijd stil. Het bleef warm. Het wilde maar geen winter worden.
0: Het verhaal van Tjoepie was heel spannend. Als je er toen de tijd bij bent geweest. Mocht je de radio hebben aangezet toen, op 1983, 19 augustus, heb je dit niet kunnen missen. Hans de Boy scoren een hit met

0: Je hoort bij het meubilair, hè? Net zoals
1: ik.
0: Ik
1: zie dat als een compliment.
0: Ja, goed zo. Doen. Bijna 3:30, hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in, Bar?
1: Nou, een bijzonder verhaal. Een amateurspeurder, dus iemand zoals jij en ik, die heeft mogelijk de identiteit achterhaald van Lucky, de man in Amsterdam waarvan niemand weet wie het is.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Ik ben Aurora en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
15: Ik ben Robin en ik woon in het Rode Dorp.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Minuten over 3:30 momenteel. In Horen is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De identiteit van Lucky is mogelijk achterhaald. Lucky is een onbekende man die 3 jaar geleden in Amsterdam een hersenbloeding kreeg en waarvan niemand weet wie hij is. Zelf kan hij niet meer communiceren en hij ligt in een verzorgingstehuis. Nou, de Amsterdamse politie deed begin deze week een oproep om mee te denken. Amateurspeurder Anton van Straten heeft dat gedaan en die concludeert nu, na eigen onderzoek, dat Lucky een vermiste Canadees is. Op sociale media gaat nu ook een foto rond van de vermiste Canadees. En die lijkt opvallend veel op Lucky. Nou, je hoort speurder Anton.
17: Ik zag die foto voorbij komen van die meneer, hè, die onder andere Lucky John wordt genoemd. Een Christen Canadees. Oh, dat vond ik eigenlijk wel intrigerend. Ik denk, ja, als je 3 jaar iemand geen naam kan geven, hoe kan dat nou, hè? Met alle moderne technieken die er zijn. En toen dacht ik, ach, laat ik eens een poging wagen. Nou, vervolgens ben ik een beetje gericht gaan zoeken, vragen via AI. En dan kom je uiteindelijk, vallen er steeds meer af. Toen kwam ik deze meneer tegen.
1: En dat zei amateurspeurder Anton van Straten. Ja, of hij het bij het rechte eind heeft, dat is dus absoluut nog niet duidelijk. Maar hij heeft wel contact met de politie in Canada en die gaan er serieus mee aan de slag. Dus wordt vervolgd. En om 4:50 straks bij Dennis hoor je een langer interview met deze speurder. Mona Keijzer sleutelt aan een nieuwe politieke partij, dat meldt de Telegraaf. Onder de naam Project 2029 zou geïnventariseerd worden of zo'n nieuwe partij succes kan hebben en welke weg ze dan moeten bewandelen. Meteen na de pijnlijke breuk met Caroline van der Plas en de rest van de BBB-top werd al volop gespeculeerd dat Mona Keijzer haar eigen partij zou oprichten. Tot dusver wilde ze daar niet zoveel van weten. Ze had naar eigen zeggen tijd nodig om te bepalen hoe haar toekomst eruit zou gaan zien. Volgens nauw betrokkenen moet project 2029 binnenkort al gelanceerd worden. Het water van de Noordzee was afgelopen weekend gemiddeld 21,5 graden. De watertemperaturen worden sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was de zee zo warm. Het komt volgens het KNMI door klimaatverandering en door een hoge drukgebied met veel zon en weinig wind. En een man uit Haarlem is aangehouden nadat hij geprobeerd had in te breken in de brandweerkazerne van Spaarndam. Bijzonder verhaal, want in de kazerne werd bloed gevonden en na DNA-match werd die 21-jarige Haarlemmer aangehouden. Het laatste

0: De maanden is er een enorme inbraakgolf gaande in brandweerkazernes in Nederland. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch redgereedschap van de brandweer. Schoonmakers op Schiphol, laatste bericht. Die hebben aan het begin van de middag 2 uur lang gestaakt uit onvrede over de nieuwe CAO. Ze benadrukken dat ze enorm belangrijk werk doen en dat dat te weinig gewaardeerd wordt. Zeker ook financieel. Een van de schoonmakers hield een vlammend betoog.
1: Wij zijn hier met zoveel schoonmakers omdat wij dat niet pikken. Klopt het?
2: Ja!
1: De bazen verschuilen zich achter de opdrachtgevers. Schandalig. Dat die niet willen betalen. Dus daarom zijn wij hier, nu, op Schiphol, om de opdrachtgevers te laten zien dat wij het niet pikken. Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar.
0: Ja, onmisbaar zijn we en dat moet ook meer gewaardeerd worden, zeker ook financieel. Inmiddels is die actie weer beëindigd, maar vanmiddag werd ook bekend dat beveiligers op Schiphol de komende tijd werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties zullen uitvoeren.
3: Beetje hommelis dus.
0: Beveiligers zijn het niet eens met de werkdruk die de afgelopen tijd enorm is toegenomen. En daar zullen de reizigers dus mogelijk wel wat van
3: weer
0: gaan
3: last
0: merken.
3: Van hebben. Ja, want de reizigers hebben niet zozeer last, ja, want niks is schoon. Als de schoonmakers geen toiletten schoonmaken, is het natuurlijk niet echt niks.
0: Tuurlijk, dat is ook vervelend, maar...
3: Maar dat zorgt niet voor vertraging, bedoel je? Dat is natuurlijk wel als de beveiligers gaan staken.
0: Ja, maar goed, er is ook gezegd dat er 4 uur van tevoren, tenminste bij de eerste actie al, wordt gewaarschuwd dat dat gaat gebeuren.
3: Oké. Okay.
0: En veel beveiligers melden zich ziek omdat die werkdruk te hoog is. Ze zeggen echt dat er iets moet gebeuren.
3: Oké. Okay.
0: Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
3: Het weer met jouw visser Jan, goedemiddag.
4: Goedemiddag Nick. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk nog een bui vallen. Later op de middag komt er geleidelijk aan wat droger weer met ook wat zonneschijn. En dan vanavond enkele opklaringen, later op de avond echter. En de komende nacht trekken er weer buien over de provincie, mogelijk in de nacht met onweer.

0: Het is Omi bij NH met Cheerleader.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A en een keuze B. Stemmen 088, 850, 51, 52. Voor keuze A, Tiffany, I think we're alone now. Toch liever keuze B, Cool and the Gang met Celebration.

Let's celebrate. Oké, dat zijn ze. Ja, stemmen 088 850 51 52. Voor keuze A, Tiffany, I think we're alone now. Of keuze B, Cool and the Gang met Celebration. 088 850.

0: zit in mijn hoofd. Zover is Goedemiddag bij Reclame. Zometeen naar 4 uur. Gaat gewoon door natuurlijk. Hè. Dan is het tijd voor Vandaag de Dag met Dennis Oebeek.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. 2 liedjes. Keuze A, Tiffany. I Think We're Alone Now. En keuze B, Cool and the Gang met Celebration.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Dat zijn zeker de meeste stemmen. 80% kiest voor keuze B. Cool in the Gang. Hoor je bij NH.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer gereisd tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
2: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals...

0: Oh, deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams. Wat een teams.
2: Donderdagavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
6: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
16: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
17: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
18: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel
1: Het is 4:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Een amateurspeurder heeft mogelijk de identiteit achterhaald van Lucky, de onbekende man die al jaren in een Amsterdams verzorgingshuis verblijft en waarvan niemand weet wie het is. Het gaat volgens de speurder om een vermiste Canadees. Beveiligers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol die gaan staken. Ook vanochtend voerden de schoonmakers op de luchthaven actie. En het water van de Noordzee was afgelopen weekend gemiddeld 21,5 graden. Ja, de watertemperaturen worden sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was de zee zo warm. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Daarmee bij verkeersinformatie dan. Er zijn op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de 2 opvallendste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is de rechte rijstrook dicht. Ligt daar modder op het wegdek en je doet er 7 minuten langer over. En de A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen Zaanstad Zuid en Zaanstad Koog. Vertraging van 12 minuten. En terwijl ik het zeg komt er nog een nieuwe bij op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Er is het wegdek in een slechte toestand en daardoor heb je daar 7 minuten vertraging. Heel veel sterkt als je vaststaat.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien
23: uit.
22: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
23: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
24: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
25: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
26: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: Vandaag de dag.
29: Met Dennis Hoebee.

0: Queen en It's a Kind of Magic. Meteen alweer geluid maken, hè, Jomer. Wat fijn dat je er weer bent.
1: Ik zat nog in een lachstuip.
0: Oh ja, ja, dat heb je wel eens.
1: Dat komt omdat jij zo hilarisch bent. Heb je weer een grappig? Je hebt vaak grappige grapjes. Verzin eens een grappig grapje bij Kind of Magic?
0: Nee.
1: Nee?

0: de week alweer doormidden. Woensdag we begonnen met Queen, It's a Kind of Magic. En de bassist van Queen, dat is John Deacon, die is vandaag jarig.
1: Ach, en die leeft ook nog.
0: Die leeft zeker nog. Hij is volgens mij ook wel bekend als de boekhouder van Queen. Hij behartigt eigenlijk alle financiële belangen van de band.
1: Dat moet leuk
0: hij
1: zijn.
0: Zit eigenlijk officieel ook niet meer bij de band, maar hij doet dat nog wel.
1: Dat moet heel leuk werk zijn voor hem.
0: Hij vindt dat heel leuk, ja.
1: Ja, maar ik bedoel zoveel geld. Ach, ja, dan is het leuk.
0: Er wordt wel wat verdiend daar zo. Het is vandaag trouwens 19 augustus. De dag dat in 1960 de lancering van de raket Sputnik 5 plaatsvond. En in die raket zaten die twee hondjes, hè, Belka en Strelka. En in tegenstelling tot de eerste hond in de ruimte Laika overleven deze dieren de ruimtereis wel.
1: Dat is wel fijn. Ik vind het nog steeds echt zielig dat iemand dit idee heeft. Oh, Belka en Strelka hier. Ga jullie maar even lekker de ruimte in. Ga lekker zelf daar zitten.
0: Maar ja, weet je, het was in die tijd en op die plek keek daar geen hond naar.
1: Nou, dat denk ik dus wel. Volgens mij is er gedemonstreerd.
0: Dat was een woordspeling.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik vond het niet zo heel goed verzonnen.
0: Oh, oké. Okay. Bedankt. Bedankt, jongen. De toon is gezet vandaag. Het is trouwens ook Wereldfotografiedag. Heb jij nog een selfie gemaakt?
1: Nee, ik maak eigenlijk niet zoveel selfies.
0: Heb je nog iemand anders gefotografeerd?
1: Nee.
0: Heb je nog in de bosjes gelegen met je camera?
1: Ja, dat wel.
0: Wie heb je gefotografeerd? Kan je geen uitspraak over doen?
1: Kan ik geen verdere uitspraak over doen?
0: Nou, naast John Deacon, de bassist van Queen, is ook Bill Clinton vandaag jarig. Bekend van I Did Not Have Sex With That Woman.
1: Oh ja, erg. Dag.
0: En Gerrit Hiemstra, weerman, voormalig weerman, is ook vandaag jarig.
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Verder, ook nog wel even leuk om te noemen, de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus, die is vandaag overleden in 1400, was dat 1400 na Christus? Ja, ik geloof het wel. Daarom heet...
1: Voor, toch?
0: Na staat hier.
1: Oh, nou.
0: Daarom heet deze maand ook zo.
1: Kijk.
0: Dus de maand augustus hebben we te danken aan deze keizer, de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Nou, die steken we in ons zak, toch?
1: Ja. Sorry.
0: Ook wel even leuk. We gaan vandaag iets nieuws doen. We gaan dit programma, een deel van het programma, omtoveren tot de Vandaag de Dag Kookclub.
1: Dat vind ik enig.
0: Ja, we gaan het hebben over lekkere gerechten. Want het is gewoon, ja, weet je wel, je gaat weer de keuken in en nadenken over...
1: Het is bijna etenstijd.
0: Daarom, dus heerlijke gerechten. Wat zijn nou leuke vergeten gerechten of juist hele goede tips om eens een keer lekker te maken in de keuken die jij met ons zou willen delen? Die mag je gaan doorgeven via 088-850-5152. Lekkere gerechten zijn we daar op zoek in de NH Vandaag de Dag Kookclub.

0: Ja, In de Herkansing alsnog een dikke hit in Nederland. Ella Langley en Choosing Texas hoorde je hier bij NH. Ben jij een beetje country-liefhebber eigenlijk?
1: Nou, niet in het bijzonder.
0: Maar deze vind je wel leuk?
1: Ik vind deze aardig. Weet je wat het is? Ik heb niet zo heel veel met Amerika in het algemeen. En dit is altijd zo. Ik denk dan de hele tijd aan Texas. En ik vind Texas is gewoon niet mijn staat.
0: Okay.
1: Dus ik krijg er altijd een beetje tegenstrijdige gevoelens van.
0: Hmm. Maar wel een leuk liedje, toch?
1: Wel een leuk liedje.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het al, het is vandaag fotografiedag. En dat kan je natuurlijk ook het komend weekend lekker tot z'n recht laten komen. Want dan is namelijk de allerlaatste GP in Zandvoort, voorlopig in ieder geval. Want we staan wel op de reservelijst, dus mocht er op een gegeven moment ergens een locatie uitvallen, dan kan er uitgeweken worden naar Zandvoort. Maar het is natuurlijk wel mooi als Formule 1-fan om daar naartoe te gaan. En dan toch proberen een kiekje te maken met je grote held, met een van de coureurs of misschien wel een van de teambazen. Nou, je kan misschien het filmpje nog wel herinneren van Santi bij de allereerste GP in Zandvoort 5 jaar geleden. Hij wilde graag een selfie maken met Toto Wolff, de manager van het Formule 1-team van Mercedes. En die video die ging een beetje mis. Dat ging ook viraal. En we waren eigenlijk wel benieuwd, hoe is het eigenlijk met Santi nu tegenwoordig? Santi, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, kan je ons nog even meenemen voor iedereen die dat toen gemist heeft of die even vergeten was hoe dat ook alweer ging? Jij stond daar klaar en jij dacht, dit is mijn moment, toch?
4: Ja, ik dacht, ik sta voor Toto Wolff zijn auto, voor zijn raam. Ik had een handtekening op een petje van hem. En ik wil ze voor die foto nemen. Ik sta klaar in de selfie-modus. En ik sta klaar, ik doe mijn hand omhoog. En ik klik op het fotoknopje. En dan zie ik ineens dat mijn moeder belt. Dus mijn hele scherm wordt wazig. En op dat moment rijdt hij gewoon weg.
0: En dat is één ding. Maar waarom het vervolgens zo viraal ging, is jouw reactie daarna.
4: Ja, kut, mama belt. Ik wist ook niet hoe ik erbij kwam, maar dat was gewoon het enige wat in me opkwam.
0: Ja, en je stond ook een beetje te zwaaien met je armen van, jeetje man, moet mij nu dit gebeuren op dit moment?
4: Ja, een slechter moment had niet gekund, denk ik.
0: Nee, en heb je sindsdien ook besloten om je telefoon op niet storen te zetten als je belangrijke momenten hebt in je leven?
4: Ja, zeker als ik nog een keer zo'n foto had gemaakt, heb ik hem zeker op stil gezet. En op belangrijke momenten heb ik hem zeker uitgezet.
0: Ja, dat lijkt me ook wel verstandig. Hé, Santi, het is overigens wel goed gekomen. Hè? Want ben je nog steeds fan van Mercedes en van Toto Wolff?
4: Ja, ik ben niet per se fan van Mercedes. Ik ben meer Max Verstappen fan. Ja. Maar ik vind Toto Wolff wel echt een gouden gozer in de Formule 1. Maar ik heb hem natuurlijk ook ontmoet.
0: Ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja. Uiteindelijk is het goed gekomen. Hè? Je hebt hem alsnog ontmoet.
4: Ja, ik was in de radio-uitzending van 538. Toen heb ik eigenlijk een oproep gedaan of iemand mij kon helpen met een meet and greet met Toto Wolff te regelen.
0: Ja.
4: En toevallig zat Jan Lammers ook in die uitzending en heeft hij dat eigenlijk een jaar later kunnen regelen.
0: Ja, Jan Lammers is natuurlijk een van de grote mannen in de Formule 1. En die heeft dat gewoon in zijn binnenzak zitten, dat telefoonnummer van die Toto. Er gaan overigens wel verhalen, hè, dat Max misschien met Toto iets bekocht zou hebben en dat hij misschien alsnog naar Mercedes zou gaan en zo.
4: Ja, dat zou heel vet zijn.
0: Ja, zou je dat mooi vinden?
4: Ja, ik zou het vet vinden, een carrière switch. Want er zit nu al bijna heel zijn carrière bij Red Bull.
0: Ja.
4: Misschien bij Mercedes kan hij daar nog misschien wat winnen. Want die doen het nu wel goed.
0: Die gaan wel lekker inderdaad. Ben je er eigenlijk bij komend weekend of niet?
4: Ik ben er het hele weekend bij,
0: ja. Ja, je woont ook in Zandvoort, toch? Of in ieder geval in de buurt daar?
4: Ja, als ik thuis op de bank zit en ik doe mijn deur open, dan hoor ik de Formule 1-auto's.
0: Wat heerlijk zeg. En dat als Formule 1-fan, dan zit je wel echt vooraan. Wat vind je ervan dat dit de laatste race is voorlopig?
4: Ja, erg jammer natuurlijk. Maar ik denk ook, stel Max stopt volgend seizoen of het seizoen daarna, dat er ook veel minder mensen naar het circuit komen. Dus dat het dan misschien ook weer slecht gaat met het circuit. Maar we hebben ook echt een hele leuke tijd gehad. En ik vind het ook wel jammer.
0: Ja.
4: Met al die feesten in het dorp natuurlijk, dat is wel echt heel vet. Ook als zeg maar er Zandvoort natuurlijk.
0: Koningsdag is er niks bij, hè?
4: Nee. Zeker niet.
0: Het is echt, de hele. En Zandvoort is helemaal niet zo groot. Dus dat staat helemaal op zijn kop op het moment dat er zoiets gebeurt. Ga je van het weekend nog een foto proberen te maken met iemand?
4: Ja, ik wil eigenlijk lekker gewoon een biertje op de tribune doen.
0: Kijk.
4: Met mijn familie, gewoon gezellig. En dan. ja, als ze op de deur kloppen om een foto te maken, ja, natuurlijk. Dan zeg ik geen
3: nee. Dan is met jou op de foto.
4: Nee, grapje. Maar als ik er toevallig eentje zie, of ik ga toch wel op jacht, dan ga ik het zeker proberen, ja.
0: Nou, laat even weten hoe dat afloopt. En ik wens je een superleuk Formule 1 weekend, Santi. En fijn dat je even wilde terugblikken met ons op dat toch een beetje een vervelende moment voor jou. Maar het is allemaal goed gekomen.
4: Ja, zeker weten.
0: Dankjewel, Santi.
4: Geen probleem. Fijne.

0: Een van de grootste disco-hits aller tijden. Chic hoorde je en Le Freak. En het verhaal hierachter is wel heel grappig. Zij stonden bij de meest beroemde discotheek van dat moment. Ergens eind jaren 70, Studio 54 in New York. En zij kwamen niet naar binnen. Ze stonden voor de deur, werden niet binnengelaten. Met een of ander smoesje, zoals dat vaak gaat bij dat soort hot clubs. En ze zijn boos naar huis gegaan, hebben een liedje geschreven, dit liedje. En het had een iets andere tekst. Le Freak was eigenlijk F You. En toen het uiteindelijk uit moest komen, toen zei de platenmaatschappij, misschien is het een idee om die tekst een klein beetje aan te passen. Oh. Dan gaat het, is misschien wat meer voor iedereen.
1: Ja, dat is voor iedereen.
0: En dat hebben ze gedaan. Een van de allergrootste hits. Daarna zijn ze nog heel vaak binnengelaten bij Studio 54 in New York.
1: Oh, dat is heerlijk. Ik zou zo graag de Studio 54 willen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: Dat begrijp ik. Dat zou zo jouw plek zijn geweest.
1: Dat zou zo mijn plek
0: zijn
1: geweest.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Ja.
0: Hey, even wat anders. Ben je een beetje een keukenprins?
1: Nee.
0: Oké, dan zijn we snel klaar.
1: Nee, echt geen fluit. Maar we hebben nu iets nieuws. Dat heet Hallo Vers.
0: Ja.
1: En daarmee kom ik best
0: kan
1: goed
0: jij
1: uit
0: wel,
1: de voeten.
0: Kan je wel dingen opwarmen, een beetje snijden.
1: Een beetje snijden, een beetje doen, een beetje volgen. En daar komen de heerlijkste gerechten uit. Dus ik moet zeggen, de laatste tijd gaat best wel goed. En jij dan?
0: Ja, ik steeds meer. Ik ben eigenlijk sinds een jaartje ongeveer ben ik een beetje gaan koken.
1: Wat deed je al die tijd ervoor?
0: Bestellen en uit eten.
1: Echt?
0: Ik heb heel lang in dezelfde stad gewoond waar jij woont.
1: Ja.
0: En dan kan je echt jaren uit de voeten door gewoon nooit je gasfornuis aan te raken.
1: Ja, maar dan moet je wel diep in de buidel tasten.
0: Dat heb ik gedaan.
1: Goed.
0: Maar uiteindelijk, ik vind het ook wel leuk worden. En ik word er misschien ook wel steeds een beetje beter in. Maar vandaag laten we ons inspireren door twee mensen die het echt kunnen.
1: Ja.
0: En door jou als luisteraar van NH. We gaan namelijk vandaag voor het eerst de Vandaag de Dag Kookclub openen. We gaan gerechten met elkaar uitwisselen. Gerechten, recepten waarvan jij zegt, die zouden bij iedereen een keer op tafel moeten komen. Vergeten gerechten, maar ook gewoon makkelijke gerechten om even op een woensdagavond iets moois op tafel te zetten. Nou, heb jij daar een idee over? Meld je even. En dat kun je doen door te bellen met 088 850 51 52. Of een appje te sturen. Een klein gerechtje. En wie weet kunnen we elkaar inspireren. We gaan het heerlijk hebben over smikkelsmul. Over eten.
1: Smikkelsmul, dat heb je goed onthouden.
0: Dat dacht ik ook.
1: Een lekker shootje overheen.
0: Heerlijk. Oh.
2: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.

0: wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Ik ben Jan en ik kom uit Avenhoorn.
2: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul in het mooie groene Heemskerk. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 4:30, in Huizen is het momenteel 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een 20-jarige man uit Hello die ervan verdacht wordt afgelopen weekend een 19-jarige vrouw om het leven te hebben gebracht, blijft nog zeker 2 weken langer vastzitten. De man belde zondagavond vanaf een tankstation in Alkmaar de politie met het bericht dat er een dode vrouw in een huis in Hello lag. Hij werd daarop direct aangehouden en hij wordt verdacht van het doden van de vrouw. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, heeft de politie bekendgemaakt. Maar welke connecties ze met elkaar hadden, dat is niet gedeeld. Ajax is met Soetalo, maar zonder Daley Blind en met Ko Itakura afgereisd naar Zwitserland voor het uitduel met FC Sion in de laatste voorronde van de Conference League. Soetalo maakt na een blessure voor het eerst dit seizoen deel uit van de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Blind ontbreekt door een blessure en Itakura zou dichtbij een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach zijn. En beveiligers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol die gaan staken. De vakbonden hadden Schiphol en de bedrijven tot vandaag 12 uur gegeven om toezeggingen te doen om de werkdruk te verlagen. Maar ja, die beloftes bleven uit. De vakbonden zeggen al maanden dat de werkomstandigheden van de beveiligers zorgwekkend zijn. Medewerkers kampen volgens hen met een te hoge werkdruk en oplopend ziekteverzuim. Reizigers zullen waarschijnlijk wel hinder gaan ondervinden van de acties. Wanneer ze plaatsvinden is niet bekend, waarschijnlijk wel op korte termijn. Ze worden wel ruim van tevoren aangekondigd. Mona Keizer sleutelt aan een nieuwe politieke partij. Dat meldt de Telegraaf onder de naam Project 2029. Zou geïnventariseerd worden of zo'n nieuwe partij succes kan hebben en welke weg die partij dan gaat bewandelen. Meteen na de pijnlijke breuk met Caroline van der Plas en de rest van de BBB-top werd al gespeculeerd dat Keizer haar eigen partij ooit zou oprichten. U hoort onze verslaggever, Thijs-Jan van Aalst.
5: Er wordt al maandenlang gespeculeerd over zo'n nieuwe partij met Keizer aan het hoofd. Mede omdat ze eerder dit jaar juist wegging bij de BBB, omdat ze daar geen lijsttrekker werd. Er is nog weinig duidelijk over hoe die partij er precies uit moet gaan zien. Zo weten we ook nog niet of ze daarvoor zou willen samenwerken met andere Kamerleden, zoals de groep Marcus Sauer. Die splitste zich eerder dit jaar af van de PVV. Het is dus nog even wachten op definitieve witte rook. Maar hopelijk krijgen we in de komende maanden meer te horen over hoe die partij er precies uit moet gaan zien.
4: En dat zei onze verslaggever Thijs-Jan van Aalst. Ja, nog één berichtje. De identiteit van Lucky is mogelijk achterhaald. Lucky, dat hoorde je gisteren ook uitgebreid in deze uitzending, is een onbekende man die 3 jaar geleden in Amsterdam een hersenbloeding kreeg en waarvan niemand nu dus weet wie hij is. Zelf kan hij niet meer communiceren. Hij ligt in een verzorgingstehuis. En de politie deed gisteren een oproep, ook hier in de uitzending, om mee te denken en om met tips te komen. Nou, amateurspeurder Anton van Straten heeft dat gedaan. En hij concludeert na onderzoek dat Lucky een vermiste Canadees is. Op sociale media gaat daar nu ook een foto van rond. En je ziet dat de gelijkenissen best heel groot zijn. Ja. Straks om 4:50 dan spreken we deze speurder.
3: We gaan even met Anton bellen inderdaad. En we zijn heel benieuwd hoe die tot deze conclusie gekomen is. En wat hij daar verder nog over kan vertellen. Dus ik ben er wel benieuwd naar. Het is een spannend verhaal dit. Het is wel, weet je wel, politie die gaven gisteren in deze uitzending ook al toe dat ze normaal gesproken niet dit soort cold cases doen. Maar dat ze hier graag een uitzondering voor wilden maken. En dat ze graag wilden dat we met z'n allen meedachten. Nou, dat heeft deze Anton gedaan. Dus ik ben heel benieuwd wat hij te vertellen heeft.
4: Ja, inmiddels laat de politie zojuist weten, zijn er 500 tips al binnengekomen. En wat de politie ook wel zegt, loopt niet te veel op de zaken vooruit. We willen ook niet betrokken families valse hoop geven, maar ze zijn wel heel blij dat er zo wordt meegedacht en dat die tips binnenkomen. Wordt vervolgd en meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
3: Dankjewel Bar, en meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor 5. Gaan wij even naar Jan Visser, want wat voor weer kunnen we eigenlijk verwachten?
6: Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk nog een bui vallen. Later op de middag komt er geleidelijk aan wat droger weer met ook wat zonneschijn. En dan vanavond enkele opklaringen, later op de avond echter en de komende nacht trekken er weer buien over de provincie, mogelijk in de nacht met onweer. Temperatuur vanmiddag trouwens nog zo rond de 20 graden en een matige zuidwestenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Morgen, donderdag, vallen er buien, soms met onweer. In de middag is er ook af en toe zon, het wordt 20 tot 21 graden en de wind is over het algemeen meest

0: matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: De ANWB Verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 4 vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Daar is de rechte rijstrook dicht. Komt door modder op het wegdek en je hebt daar bijna een half uur vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Akersloot. 15 minuten. En de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 10 minuten. De laatste, de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland-Noord. Daar doe je er 20 minuten langer over.

0: toch een hele opgave, een wereldhit schrijven. Maar voor Nick Kershaw was het een fluitje van een cent.
1: Hey.
0: Ja, de Riddle hoorde je bij NH.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, en we hebben het vandaag het programma een beetje omgetoverd tot vandaag de dag kookclub. We gaan het lekker hebben over gerechtjes. Het is natuurlijk niks leukers dan lekker samen na te denken over eten en dan vervolgens de keuken in te duiken om zo'n gerecht ook te gaan maken. Nou, we hebben gevraagd aan jou, ja, welk recept moet eigenlijk bij iedereen op tafel staan? Wat zijn leuke vergeten gerechtjes, makkelijke gerechten ook die je makkelijk zelf kunt maken? Nou, er komt veel binnen, hè, via de app.
3: Zeker. Jos die zegt bijvoorbeeld een captain's dinner, kapucijners met uitgebakken spek, gebakken uien, piccalilli, augurken, zilveren ui en worst. En Jelle die stuurt nog herinneringen aan Spanje duikvakantie. Het recept prutje, zo heet dat. Paprika, courgette, ui, komkommer, aubergine in stukjes en vervolgens gaar stoven. Braadworstjes bakken en in plakjes snijden en alles in één pan en dan tada!
0: Ja, klinkt op zich lekker. Ik vind wel, er moet ook nog een beetje rekening worden gehouden met de vegetarische medemens.
3: Ja,
0: vind ik wel. Ik vind dat alleen al omdat ik dat zelf misschien ben. Daarom,
3: dat zegt Dennis dan. Dat is jouw naamgenoot. Die zegt pannenkoeken. Niet alleen voor kinderen, maar bij ons thuis is dat gewoon een volwaardige avondmaaltijd.
0: Oké, ja, dat kan ook. We gaan het er ook even over hebben met iemand die super succesvol is. Hij is pas 19 jaar oud, maar hij heeft het boek Super Simple Very Tasty geschreven. 820.000 volgers op Instagram. En dat alleen door het delen van zijn beste recepten. En dat is Sepp van Dijk. Sepp, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Altijd bezig met koken, altijd bezig met recepten, met gerechten. We dachten, als we naar jou eens gaan vragen wat een paar goede, lekkere recepten zijn, dan raken we een beetje geïnspireerd. Wat is het eerste gerecht dat je met ons zou willen delen?
4: Zo, ik heb wel ingezet op makkelijke recepten, daar hou ik zelf wel van.
0: Ja.
4: Jij noemde het vegetarisch.
0: Ja.
4: Als ik daaraan denk, ik heb één hele lekkere pasta. Dat klinkt helemaal niet lekker, maar het is heel lekker. Met cherry tomaten, bonen, witte bonen.
0: Oké.
4: Ui, pasta, basilicum. Echt gewoon dat in een pan gewoon aanbakken. En dan krijg je echt een soort hele romige, dikke saus door die bonen met de cherry tomaten. Dat is echt waanzinnig.
0: Oh, lijkt me heerlijk.
3: Dat klinkt heel vies.
0: Nee, dat klinkt helemaal niet vies. Dat klinkt lekker.
3: Witte en bruine bonen en dan gatsie. Maar ik ben blij dat het lekker is, hoor, Sepp.
0: Nee. Bedankt, hè, Johan, voor je bijdrage. We gaan door met Sepp. ga vooral door, Sepp. Wat heb je nog meer bedacht?
4: Ja, ik denk dat er veel dingen niet heel moeilijk zijn, maar van mensen denken dat ze heel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld gewoon een goede kipgyros, maar dan echt een goede met grote pita's en dan zelf de kip marineren. Klinkt altijd heel ingewikkeld, maar het zijn vooral veel kruiden. En dat heeft iedereen toch wel vaak in zijn kastje staan. Mijn moeders favoriet, gevulde pasta met spinazie en worst.
0: Oh, lekker. De worst dan niet, maar in principe kan je daar ook een vegetarische variant van maken?
4: Ja, alles kan vegetarisch, denk ik.
0: Ja. Maar waar zou je de worst voor vervangen dan bijvoorbeeld?
4: Ja, voor iets zouts een beetje. Ik zou daar denk ik een hele grote portobello bij bakken.
0: Oké, goeie.
4: Ja, dat werkt wel vaak goed. Ook een beetje sappig is dat natuurlijk.
0: Ja.
4: En je kan natuurlijk ook nog, ja, wat is nou makkelijk vega en vlees maken? Een shakshuka of menemen. Ook echt fantastisch lekker, makkelijk. Iedereen vindt het lekker. Daar kan je veel variaties op bedenken.
3: En Sepp, nu sta jij natuurlijk altijd in de keuken. Ik denk ook dat dat een beetje zo recepten die leuk zijn om te maken, maar ook recepten waarvan je echt denkt, oh, moet dit nou weer? Van welk recept, als je dan naar de keuken mag gaan, denk je, oh, daar heb ik nou zin in om dat lekker te gaan maken?
4: Ik hou wel van als je gewoon eventjes de vuur aandraait en gewoon op de allerhoogste stand door kan bakken.
3: Oh,
4: dus
3: ja.
4: Een goede fried rice of zo. Of een lekkere steak. Dat soort dingen. Gewoon in één keer even aanzetten. Een kwartiertje doorbreken en dan gewoon echt iets lekkers op tafel.
3: Maar is barbecue dan ook niet wat voor jou? Want dat is alles op hoog vuur.
4: Dat vind ik ook leuk, maar dat duurt dan wel heel lang altijd voordat je die barbecue aan hebt. Maar ik vind het wel heel gezellig, barbecuen.
0: Ja, en je moet hem daarna ook altijd weer schoonmaken. Dat is echt een vervelend werkje. Hey Sepp, de Twisted Chef, zo kennen mensen jou. En het is allemaal echt ontzettend hard gegaan met jou. En dat vind ik ook wel mooi om te zien. Want ja, jij hebt jouw passie. En jouw passie die deel jij met eigenlijk jouw volgers. En dat gaat als een trein. Hè? Hoe is dat voor jou nu om op deze manier met jouw vak bezig te zijn?
4: Ja, ik vind het heel leuk. Anders zou ik het ook niet meer doen. Dus ik doe het vooral omdat ik het heel leuk vind.
0: Ja.
4: Als een soort van hobby. En nu klaar ben met school, kan ik echt volle bak. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik dat ga vinden. Het was altijd gewoon een beetje, wanneer ik zin had, ga ik koken. En ik hoop dat er gewoon in te houden. Gewoon op een leuke soort hobbyachtige manier dit te doen. En daarnaast gewoon, ja, ik ben ook 19. Ik wil ook wat gewoon een beetje kijken waar ik zin in heb. En een beetje rondreizen, vrienden. Een beetje van alles.
0: En een beetje studeren nog verder, of is dat wel klaar nu?
4: Ik heb het een jaartje uitgesteld. Ik wilde heel graag, maar ik dacht toch even rustig aan.
0: Gewoon even chill.
4: Heb ik een paar jaar in één gedaan, dus dat was even doorbijten.
0: Ja.
4: En ik dacht nu ga ik gewoon even kijken wat er vanzelf op mijn pad komt.
0: Nou, dat is vast alleen maar moois en goed wat er jouw kant uitkomt, Sepp. De Twisted Chef, mensen kunnen jou volgen via Instagram. En, ja. en blijf ons vooral inspireren met jouw gerechten, want we worden er heel erg blij van. En het lijkt me ook wel gewoon leuk om af en toe gewoon even wat anders te proberen. En dan zijn we bij jou aan het juiste adres.
4: Zeker. Ga ik doen. Dankjewel.
0: Dankjewel, Sepp. En dankjewel dat je het even in de uitzending wilde komen delen met ons. Ja, ik heb er wel trek van gekregen, jammer.
3: Ik heb er ook wel trek. Ja, er staat nog een barbecue hier achter mij, dus die ga ik gewoon lekker aansteken.
0: Ja, en we zijn er nog niet, hè, want we gaan zo meteen met nog iemand bellen die ook weer ons kan inspireren met allerlei lekkere gerechten. Eerst muziek van Jennifer Page. Dit is Crush.

0: Jennifer Paige, It's Just a Little Crush.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, Johan, maar het water staat me werkelijk in de mond inmiddels. Ja, ik heb zo'n zin om lekker wat te gaan eten. En niet uit die automaat die hier verderop staat. Dat is allemaal prima, een keertje snoepen. Maar gewoon echt even een lekker gerechtje maken.
2: Echt eten.
0: En Seb die heeft ons al redelijk op weg geholpen net. Michel Rekers is natuurlijk een beetje vriend van NH. Bekend als de Hutspotkoning. Hij is chef, doet veel met de ouderen ook. En heeft natuurlijk ook wel wat gerechten, denk ik, in zijn virtuele kookboek die hij in zijn hoofd heeft zitten. Hutspot bijvoorbeeld, ja, dat denken we toch wel snel aan als we het met de Hutspotkoning te doen hebben. En hij hangt aan de lijn. Michel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hutspot in de zomer, is dat een goed idee eigenlijk?
3: Ja, stamppot kan altijd. Dan doe je er wel een lekkere zongedroogd tomaatje doorheen, heb je al een hele andere variant.
0: Dat is wel waar, hè? Inderdaad, zo'n tomaatje erdoorheen, zo'n zongedroogd in dit geval, dat geeft meteen een heel ander gevoel aan zo'n hutspot.
3: Ja, een beetje rucola erop, parmezaanse kaas en dan heb je alweer een topgerechtje, hoor.
0: Ja.
2: Maar hutspot is toch eigenlijk, en dit bedoel ik helemaal niet oneerbiedig, maar hutspot kan alles zijn, toch? Je hebt ingrediënten, je mikt het in een pan, je stampt het en het is hutspot. Of is dat te makkelijk?
3: Ja, kijk, de hutspot is natuurlijk al op bestaan omdat het ui en wortel. Maar ja, dat is niet meer zo, tegenwoordig niet meer zo spannend natuurlijk voor mensen. Dus ja, dan moet je er wat anders bij doen. Dus dan kun je er ook een ander worteltje in doen. Bijvoorbeeld, je hebt gele worteltjes tegenwoordig.
0: Ja.
3: Paarse worteltjes, ja, ik heb zoveel variaties. Dus je kan helemaal je eigen draai er aan geven. Je kan een puntpaprika, je kan een gewone paprika.
0: Hoeveel varianten hutspot maak je? Of kan jij maken? Hoeveel hutspot varianten kan jij bedenken eigenlijk?
3: Nou ja, ik heb sowieso 390 eigen verzonnen recepten van stamppot. Dus daar kom ik al heel in.
0: Ja,
3: hutspot kun je helemaal losgaan.
0: Ja, ja, en is hutspot ook voor jou een soort all-time favorite om te maken? Of zeg je van, het maakt mij niet uit, als het stamppot is, dan is het lekker. Dan maak ik er wat van.
3: Nee, mijn eigen verzonnen altijd favorite is met worstpaddenstoelen. Die heet de stamppot carbonara met spekjes en parmezaanse kaas. Ja, dat is mijn favoriet.
0: En wat gaat daar verder in dan?
3: Er gaat worstpaddenstoelen in, er gaat prei in.
0: Ja.
3: Er gaat een bos of een uitje in, dus een shallotje of een gewoon uitje, wat je zelf lekker vindt.
0: Ja.
3: En we maken het af met gewoon een lekkere parmezaanse kaas gewoon van de ras. Dus een schraapje er lekker overheen.
0: Ja, dat klinkt goed ook dit, zeg. Hey, en nu we het hier toch over hebben. Als je uien gaat snijden, voor bijvoorbeeld een gerecht. En dan hebben we het niet per se over hutspot. Maar gewoon als je ui toevoegt aan je gerecht. Ik vind het altijd moeilijk inschatten hoeveel ui je nou moet doen. Je wil niet te weinig, want dan verdwijnt het eigenlijk. Maar als het te veel wordt, dan gaat het overheersen. Hoe bepaal je zoiets eigenlijk?
3: Nou ja, ik doe altijd één hele grote ui, doe ik op 1 kilo stamppot.
0: Ah ja, dat is wel een goede tip om...
3: Dus dan ui is best wel overheersend ook.
0: Ja.
3: En je huilt natuurlijk de hele tijd als je snijden bent.
0: Ja, dat is de ene heeft er meer last van dan de ander. Ik kan vrij goed uien snijden zonder te huilen.
3: Ja.
2: Ik ook, met dank aan mijn lenzen. En nu is het ook nog zo, Michel, jij kookt veel voor ouderen. Welk eten maakte je eerdaags best wel veel, wat je eigenlijk nu nooit meer terugziet?
3: Nou ja, dat zeg ik, 10 jaar terug hadden we dus bloedworst met appel. Dat was een hardloper. En gebakken lever met spek en ui. Oh, ja, dat wil deze generatie weer absoluut niet.
0: Nee. En wat is nu een hotshot?
3: Nou ja, dat is de macaroni, de bami. Dat vinden mensen lekker nu op dit moment. Per alja zelfs. Vinden ze ook lekker.
0: Maar macaroni, bami, maar dan alsnog een soort van... Hoe bereid je dat?
3: Hoe ik dat bereid?
0: Ja?
3: Ja, gewoon bami koken. Lekker Chinese groenten er doorheen. Lekker vlees, kip, varkensvlees, rund, alles kan erdoor.
0: Ja.
3: Dus, maar de eenpalsgerechten, dat merk ik, vinden de ouderen lekker. Want het is natuurlijk zacht, het eet lekker weg. Ze kunnen alles op één bord door elkaar russelen. Nee, dat zie ik gewoon echt. Wij hebben ook tafeltje dekje voor buiten. En dan zie je, dan kennen de mensen over niet elke dag te kiezen. Maar dan zie je, de eenpalsgerechten hebben we volle bak, altijd.
0: Ja, dat gaat ook lekker makkelijk natuurlijk. En het is natuurlijk wel, kijk, jij bent natuurlijk wel iemand die er ook wat van kan maken. Hè? Dat scheelt natuurlijk ook wel.
3: Ja, het moet lekker zijn en het moet er goed uitzien. Het moet het oog wel ook wat.
0: Ja, en nou wordt er de laatste tijd, hebben veel mensen natuurlijk over dat we eten vaak te zout. Hè? We moeten daar een beetje op letten. Hoe kan je dat nou een beetje compenseren? Want ik geloof dat oudere mensen ook wel vaak gewend bekend zijn om een beetje zout te eten. Kan je dat met kruiden oplossen? Of wat is nou een goede tip om daarmee om te gaan?
3: Nou ja, gewoon kruiden, wat je zegt. Dus je hebt tegenwoordig ook bami-kruiden. Je kunt tegenwoordig bijzonder zout kopen. Ja, je hebt zoveel op de markt.
0: Ja.
3: Maar ik maak gewoon altijd zelf mijn kruiden. Dus trassie, lavas.
2: Je maakt zelf je kruiden?
3: Ja, ik heb meestal altijd mijn kruiden me los. En dan, dan ga ik dat zelf mengen. Want ik weet natuurlijk wat er lekker is in de bami.
0: Ja.
3: Oh. Dus dan bestel ik gewoon laos, dat soort dingen.
0: Ja, dat klinkt goed.
3: Koenjiet, trassie, dat geeft ook een goede smaak. Nou ja, en dan zo weinig mogelijk zout. Ja, je kan er wel een beetje zout, dan hou je toch een beetje omhoog. Maar je kan natuurlijk ook gewoon groentebouillon gebruiken.
0: Ja, dat is lekker altijd erdoor, hè? Dat vind ik altijd heel...
3: Ja, dat gebruik ik eigenlijk overal in. Want dan is het bijna veel minder zout. Maar het haalt wel het hele gerecht omhoog.
0: Ja, en dat geeft het een bepaalde eenheid meteen qua smaak. Ja, precies. Michel, we krijgen nu zoveel trek dat we beide niet meer te houden zijn hier. We moeten ook echt even door met de show. Maar is er een plek waar mensen terecht kunnen om te kijken wat je allemaal nog meer voor lekkers maakt?
3: Ja, ze kennen me volgen op Facebook, Instagram. Ik kom heel vaak bij jullie voorbij natuurlijk.
0: Ja.
3: Als het goed is, komt de Boerenkookclub er weer aan.
0: Komt er weer aan, ja. Ja, dus...
3: Overal waar ertessoep of stampotten er zijn, daar ben ik meestal wel aanwezig.
0: Nou, dat is een geruststellende gedachte, Michel. Dankjewel voor nu en we blijven je volgen. Michel Rekers dus, ook wel bekend als de Hutspotkoning. Dankjewel voor nu en we gaan hierbij dan ook de topic afsluiten. We kunnen eigenlijk niet meer normaal werken zonder niet aan eten te denken. Dus we moeten onze mind even switchen, jammer.
2: Ik geloof dat er ergens een airfryer ligt. Ik kan wel er wat in gaan duwen.
0: Ga jij daar even naar kijken?
2: Ik ga daar naar kijken, lekker.
0: Ja. Ja, ik weet niet of dat nou per se gezond is, maar het kan wel lekker zijn.
2: Ik wil het toch even lekker wat dikker.
0: Nou, blijf lekker luisteren. Vandaag de dag duurt nog tot 7 uur. We gaan het zometeen hebben over Lucky. En daar zometeen meer.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmeliedjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
13: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
16: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
17: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
18: Mijn naam is Kelsey Verbrugge. En ik kom uit het allermooiste Hoofddorp.
19: Thuis in heel
20: Het is 5:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. De 20-jarige man uit Heilo, die ervan verdacht wordt afgelopen weekend een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard om het leven te hebben gebracht, die blijft nog zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris vanmiddag besloten. Dan heeft de politie ruim 500 tips ontvangen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. De onbekende man die al jaren in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft en waarvan niemand weet wie het is. En het water van de Noordzee was afgelopen weekend gemiddeld 21,5 graden. De watertemperaturen worden sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was de zee zo warm. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: ANWB Verkeersinformatie dan. 2 vertragingen worden er gemeld. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. Er is een ongeluk gebeurd. Weg is inmiddels wel weer vrij, maar de vertraging is daar nog steeds. 9 minuten op dit moment. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar is het wegdek in slechte toestand. Spitsstrook is ook dicht en daardoor is je vertraging daar 13 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
24: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
25: Hey, Remon!
26: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
27: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
28: Ik mag graag tuinieren.
29: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
30: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
31: Ik niet.
27: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
32: Hey,
26: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
33: Vandaag de dag
34: met Dennis Hoebee.

0: gospel dit. Chai Coltrane hoorde je Go Like Elijah.
1: NH met vandaag de dag.
0: Inmiddels 11 minuten over 5 tot 7 uur zijn we er. Jammer, wat gaan we allemaal doen?
2: Straks krijgen we het laatste sportnieuws. En dat gaat over alle transfers. Denk je meestal aan voetbal, maar dit keer handbal. En daarna gaan we op vakantie. We komen weer met een vakantieplaatje. En ik kan alvast wel verklappen. Naar het desbetreffende vakantieland kunnen we op de fiets.
0: Kijk.
2: Lekker, hè?
0: Ik heb wel een idee waar we dan naartoe gaan. Of misschien zijn we er al wel.
2: Oh,
0: je weet het natuurlijk niet.
2: Je hoort het zo.
0: Nou, daar meer over. En natuurlijk ook nog op zoek naar een dagplaat. Maar eerst ja, toch wel het nieuws waar het de afgelopen dagen over ging. De man Lucky, die een paar jaar geleden in elkaar zakte op straat, naar een ziekenhuis werd gebracht. Hij bleek daar een hersenbloeding gehad te hebben. En ja, kan inmiddels niet meer echt communiceren. Politie riep gisteren ook bij ons in de uitzending op om op zoek te gaan naar de identiteit van deze man, die dus Lucky wordt genoemd. En nou ja, er wordt actief gezocht. De politie heeft inmiddels meer dan 500 tips binnengekregen. En een van de mensen die denkt te weten wie deze Lucky is, dat is amateurspeurder Anton van Straten. En die heb ik aan de telefoon. Anton, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent iemand die wel vaker er diep in duikt, hè, als het gaat om mysteries en cold cases. En ook wel oplichtingszaken. En ja, jij zag het nieuws voorbij komen en je dacht, ik ga ook meteen aan de gang, hè?
3: Ja, in principe, ja, dat klopt. Ja, ik zag vanuit de bank zag ik dat voorbij komen, ook op social media. En ja, dat trok gelijk mijn aandacht. Dus ik denk, nou, even goed volgen, kijken wat het is. En toen ben ik eigenlijk aan de slag gegaan.
0: Ja, hoe gaat een amateur detective, amateur speurder eigenlijk precies te werk?
3: Ja, kijk, amateur speurder detective, dat is wel een beetje veel gezegd. Zo wil ik mij eigenlijk niet noemen. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig en ik ben altijd gedreven om mensen te helpen. En in dit geval vond ik het ook wel heel leuk. Had ik er een soort onderbuikgevoel bij dat ik daar toch eens even naar moest kijken.
0: Ja.
3: Eigenlijk ben ik gewoon begonnen van... wat zijn er aan gegevens beschikbaar? En ja, toen werd ik al gelijk gelinkt Noord-Amerika. Hè, dan krijg je, denk je al gelijk, Canada, VS.
0: Ja.
3: Nou, toen ben ik eigenlijk met AI ben ik eerst alle sites gaan opzoeken waar vermiste personen op staan en gezochte personen, dat soort zaken. Nou, en met deep search en dat soort toestanden krijg je best verrassende dingen. Dus ja, toen kreeg ik best wel veel linkjes. En die ben ik wat gaan afspeuren. En uiteindelijk kwam ik op die site vanuit Vancouver. Waarin zeg maar officieel allerlei mensen staan.
0: Ja.
3: Dus dat was al even een beetje handmatig zoeken. Toen kwam ik eigenlijk op die meneer uit.
0: Ja, en jij bent er wel vrij zeker van dat deze meneer zou moeten zijn. Politie die moet dat natuurlijk echt gaan onderzoeken. En zij houden zich er ook mee bezig. Ik neem aan dat je ook gemeld hebt bij de politie inmiddels?
3: Nee, dat klopt. Ik heb dat gisteren... wanneer was het? Ja, gistermorgen om 9:45 heb ik daar al een bericht naartoe gestuurd. En later ook naar Canada, naar de diensten die om informatie vroeg. Dus dat had ik eigenlijk al vrij snel gedaan.
0: Ja.
3: Pas later dacht ik, ach, ik deel het in mijn vriendengroep op Facebook. Leuk.
0: Ja.
3: Dat ik dat had gedaan. En is ook terecht op de vermiste personenpagina terechtgekomen. Ja, toen ging het in één keer helemaal los. Dat duurde geen 10 minuten. Ik wist niet wat ik zag.
2: En wat zeggen zij ervan, zowel de politiekorps hier in Nederland als in Canada? Zijn ze blij met je hulp? En wat zeggen ze erover?
3: Nou ja, ik heb geen live contact met die mensen gehad. En ik vind dat ook helemaal niet... Dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. En ik voel me er ook niet toe geroepen. Want ik vond het gewoon mooi dat de politie dit initiatief heeft opgepakt.
0: Ja.
3: Het is geen strafrechtelijk onderzoek. Het is een sociaal onderzoek. En ik vind het wel mooi. Dus ik heb gewoon geprobeerd alles bij elkaar te brengen. Hm. En... En ik heb wel contact gehad met de regisseur in Vancouver. En die zou de contact opnemen met de Amsterdamse politie.
0: Ja, want het is natuurlijk helemaal losgegaan, ook in de media, Anton. Iedereen heeft het eigenlijk een beetje opgepakt. Je ziet op allerlei nieuwssites zie je jouw verhaal voorbij komen. Maar we moeten één ding wel even heel duidelijk hebben. En dat is dat het niet zeker is dat het klopt wat jij zegt. Hè? Jij zegt, ik heb onderzoek gedaan. Ik denk dat het deze persoon is. Dat heb je vervolgens bij de politie neergelegd. En zij gaan het nu verder oppakken, toch?
3: Juist, en dat is ook mijn insteek, hè. Kijk, zeker weten doe je het niet. Hè. Kijk, alleen doe ik net als iedereen. En dat vind ik wel leuk om te zien dat mensen meedenken, meekijken. En dan vervolgens ook zeggen, ja, dit lijkt wel heel erg. Nou, het gaat er mij gewoon over, weet je, dat dit in een stroomversnelling komt. En dat hier misschien dat een gezicht nu een naam krijgt.
0: Ja.
3: Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En voor de rest laat ik het over aan de professionals.
0: Ja, die daar vervolgens mee doorgaan. Ja, onze nieuwslezer die zit natuurlijk ook bovenop dit verhaal. En die zit ook met gespitste oren mee te luisteren, Barbara.
4: Ja, want ik was heel even benieuwd, Anton. Jij denkt dus dat het om een vermiste Canadees gaat. Wat weten we over deze man die dat dus mogelijk zou zijn?
3: Nou ja, die man die wordt al sinds 1993 is die niet meer gezien door zijn familie. En pas vele jaren later is hij ook als vermist op een site terechtgekomen. Dat hij 30 jaar vermist is, dat is uiteindelijk omdat er geen contact meer met hem is geweest, heb ik uit allerlei stukken kunnen lezen. Ja, die man die had ook mentale problemen, verbleef ook regelmatig in de bossen en dat soort zaken. En dan denk ik, in Nederland schijnt hij iets met boeddhisme te hebben gedaan. Dan denk je, nou, daar zit ook wel een link. Dat eigenlijk allemaal samen, dat was eigenlijk een beetje voor mij de trigger. En dan vervolgens ben ik ook alles gaan vergelijken met AI en wat heel veel mensen die hebben gereageerd. Verbluffend wat er af en toe ook uitkomt. Dat er toch echt een match in zit. En ik zag ook bij RTL, die hebben er ook AI overheen gehaald. En met allerlei checks waaruit toch blijkt dat het toch wel die persoon kan zijn. Dus ja, kijk, ik hoop dat het is, hè, dat die man een gezicht krijgt, zowel in Canada als in Nederland.
0: Ja.
3: Weet je, ik vond het een kleinigheidje, want ik heb er denk ik nog geen 3 uur over gedaan.
0: Nou ja, het is natuurlijk mooi als de politie natuurlijk een oproep doet en ons allemaal vraagt om mee te denken, dat jij meteen daar gehoor aan geeft. En het is natuurlijk altijd mooi als het dan ook klopt en de zaak kan worden afgerond en er kan een strik omheen, om het maar zo te zeggen. In ieder geval een spannend verhaal, Anton. En natuurlijk fijn dat je hiermee bezig bent geweest. Laten we hopen dat het ook inderdaad de persoon is die jij denkt dat het is. We zullen dit verhaal blijven volgen. En ik wil je heel erg bedanken voor jouw bijdrage en fijn dat je even wilde reageren hier in de uitzending.
3: Nou, nee, geen dank. Nou, succes verder met de uitzending. Ik ga het net als iedereen volgen.
0: Wij gaan het allemaal volgen. Anton van Straten, dank je wel, hè.
3: Jawel, dank je wel, hoor. Dag.

0: Ja, Martin Garrix en Ed Sheeran, twee vrienden voor het leven die nu ook samen een lekkere dikke hit hebben, Repeat It. En jij ging daar lekker op, hè, Jomer?
1: Hij zegt mijn hart bleeding, mijn oren blieden. Sorry hoor.
0: Oké, okay. Jomer vond er niet heel veel aan. Vandaag de dag. Maakt ook niet uit. Het is, even kijken, 6:08 bijna. We gaan naar de sport. Aangeschoven is Martijn Kramer. En ja, wat gaan we doen, Martijn?
2: Ja, goedemiddag. Ja, het is natuurlijk nu de zomerperiode. Hè? En dat betekent dat de meeste sporten dus ook in een transferperiode zijn. Dat gaan de spelers vaak van de ene club naar de andere club. Ja, en die meeste transfers vinden wel plaats in het voetbal. Gaat dan gepaard met grote bedragen. Maar vandaag gaan we het een keertje niet over voetbal hebben.
0: Nee, we gaan het volgens mij hebben over de selectieontwikkeling in het handbal, begreep ik.
2: Ja, inderdaad. En dan om precies te zijn bij VOC Amsterdam. Want daar staat een nieuwe trainer aan het roer. De pas 25-jarige Tom Zwarthoed heeft daar sinds deze zomer de leiding gekregen. En hij heeft direct afscheid moeten nemen van toch wel een belangrijke speelster, Roos Daleman. Zij heeft namelijk afgelopen zaterdag bekendgemaakt op haar Instagram volledig te stoppen met handbal. En dat is best opmerkelijk, want ze is pas 23, heeft in het recente verleden in Duitsland gespeeld, figuren gemaakt, ook in de Champions League, het hoogste Europese niveau. Maar ja, het blijft zo dat handbal in Nederland een amateursport is en dat je dus naast 4 keer per week trainen ook fulltime moet werken. Ja, en daar kwam ze in de afspraken met de nieuwe trainer richting het nieuwe seizoen niet helemaal uit.
3: Nee, ja, en ik moet natuurlijk ook geld verdienen. Ik moet centjes verdienen. Ik wil uiteindelijk ook een huis kopen, want ik woon nog thuis. En ja, je moet wel keus gaan maken daarin. En ik werk gewoon heel veel. Dus toen hadden wij afgesproken dat ik sowieso 2 of 3 keer in de week zou komen trainen. Dus geen 4 keer. Daar hadden we afspraak over gemaakt. En dat is dus nu veranderd daarin. En dan had ik een keus. Of ik ga naar een dames ploeg, of ik word eigenlijk een beetje deur gelezen.
0: Nou, dat klinkt niet echt goed.
2: Nee, de trainer had dus in haar ogen vooraf gezegd, prima dat je wat minder gaat trainen. En toen het seizoen helemaal begonnen was, toen kwam hij daarop terug. Ik moet wel zeggen, ik heb Tom Zwarthoed ook voor deze uitzending net eventjes gebeld. En hem ook gevraagd om een reactie. Hij wilde daar niet op reageren. Maar het klinkt inderdaad wel een beetje als een valse start.
0: Ja, wat zonde zegt. Zij is dus 23 jaar, kennelijk veel talent. En ja, wel iemand die dus echt de sport gedag gaat zeggen.
2: Ja, en daar verbaasde ik me ook over. Het is 18 jaar van je leven geweest. Ja, toch in het buitenland gespeeld. Dus ik vroeg het toch even, is dit definitief? En nou ja, goed. Ze sprak toch wel uit dat ze een terugkeer niet helemaal uitsluit.
3: Ja, misschien over 2 jaartjes of zo. Of een jaartje. Als iemand denkt van, naar die Roos appen, dan misschien sta ik dan weer op het handelveld. Maar wie weet, niet in Noord-Holland.
0: Nee, nou, we gaan in de gaten houden of en waar ze dan wel gaat terugkeren. Wanneer gaat VOC weer spelen?
2: Ja, voor VOC staat er dit weekend nog een oefentoernooitje op het programma, de NH Cup. En dan volgend weekend gaan ze de strijd om de Supercup spelen.
0: Nou, we houden het allemaal in de gaten. Martijn, dankjewel. En voor meer info kijk je natuurlijk op NH Sport en op nhnieuws.nl. Jelmer, hebben wij al nagedacht over een dagplaats?
1: Ja, hebben we over nagedacht. Weet ik ook nog. Dat weet ik heel goed. Dat is namelijk, dat is iets. Wat is het ook weer? Ik ben het vergeten. We hebben een heel lang draaiboek. Ik moet heel lang scrollen.
0: Ja.
1: Oh ja, iets waarvoor je in een raket moet zitten.
0: Oké.
1: Okay. En dan pas komen we daar.
0: Nou, dat is toch wel even een reis die je moet afleggen. Ja. Zometeen meer daarover. En veel goede muziek onderweg. Het laatste nieuws met Barrow komt er ook aan. Eerst even muziek van Dire Straits. Dit is The Walk of Life.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infraroodlicht.

0: ook financieel. Ze verzamelden zich om 12 uur op de luchthaven, waar een vlammend betoog werd gehouden door een van de schoonmakers.
1: Wij zijn hier met zoveel schoonmakers omdat wij dat niet pikken. Klopt het?
2: Ja!
1: De bazen verschuilen zich achter de opdrachtgevers. Schandalig. Dat die niet willen betalen. Dus daarom zijn wij hier, nu, op Schiphol, om de opdrachtgevers te laten zien dat wij het niet pikken.
0: En dat was dus vanmiddag een actie van de schoonmakers. Beveiligers op Schiphol die gaan de komende tijd ook actie voeren. Korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Reizigers zullen daar behoorlijke hinder van gaan ondervinden. In eerste instantie zullen die acties kortdurend zijn en ook enkele uren van tevoren bekend worden gemaakt. Wordt er dan geen gehoor gegeven aan de eisen, dan zullen langere stakingen volgen. De 20-jarige man uit Heiloo die ervan verdacht wordt afgelopen weekend een 19-jarige vrouw om het leven te hebben gebracht, die blijft nog zeker 2 weken langer vastzitten. De man belde zondagavond vanaf een tankstation in Alkmaar de politie met het bericht dat er een dode vrouw in een huis in Heiloo lag. Hij werd daarop direct aangehouden en hij wordt verdacht van het doden van de vrouw. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar. Welke connecties ze hadden, dat is niet gedeeld. Ajax is met Soetalo, maar zonder Daley Blind en Ko Itakura afgereisd naar Zwitserland voor het uitduel met FC Sion in de laatste voorronde van de Conference League. Soetalo maakt na een blessure voor het eerst dit seizoen deel uit van de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Blind ontbreekt door een blessure. Mona Keijzer sleutelt aan een nieuwe politieke partij, dat meldt de Telegraaf. Onder de naam Project 2029 zou geïnventariseerd worden of zo'n nieuwe partij succes kan hebben en welke weg die partij dan gaat bewandelen. Meteen na de pijnlijke breuk met Caroline van der Plas en de rest van de BBB-top werd gespeculeerd dat Keijzer wel eens haar eigen partij zou gaan oprichten. En dat gaat misschien dus al gebeuren. Laatste berichtje, Dennis. Daar heb jij misschien ook wel mee te maken. Bagage mag voortaan niet meer op een treinstoel geplaatst worden.
3: Nee.
0: De NS laat weten dat de maatregel wordt opgenomen in de huisregels. En dat gaat dan vanaf 4 september in. De maatregel werd al eerder aangekondigd door NS, maar toen moest er nog allerlei advies worden gevraagd. Zitplaatsen zijn voor reizigers. Handbagage mag geen zitplaats onnodig bezet houden. Vanochtend reisde ik toevallig even met de trein. Toen zag ik dat dat wel heel veel gebeurt.
3: Ja.
0: Dat mensen dan misschien niet zoveel zin hebben in iemand naast zich en daarom maar hun bagage op de stoel zetten.
3: Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik ook wel zo iemand ben die dat doet. Maar ik ben ook wel iemand, als ik dan zie dat er iemand aankomt, en dus ik maak een kleine barrière. Maar als iemand graag daar toch wil zitten, dan haal ik die tas ook wel
0: herkenbaar,
3: weg.
0: Ja, herkenbaar, dat doe ik ook. Ja, dat,
3: weet je wel, dus ik probeer dan niet asociaal te zijn, maar ik denk wel, als je dan toch nog keuze hebt om ergens anders te gaan zitten, doe dat vooral.
0: Maar voor verlegen mensen is het wel moeilijk. Die komen dan zo lopen door dat gangpad en die durven dan haast bij niemand te zeggen van, goh, mag die tas weg?
3: Nou ja, het is natuurlijk wel goed dat we erop geattendeerd worden dat het niet de bedoeling is. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, ik zit hier nou eenmaal in opzouten. Maar nee, we moeten wel netjes naar onze medereizigers zijn, maar als ik de keuze heb, dan zit ik gewoon het liefst in mijn eentje in zo'n 4-zitje.
0: Ja. Ook nog in een 4-zitje. Ja. Oh, vanochtend ook gedaan, ja. Toen heb ik zo naar die lege stoelen gekeken van, waag het niet om daar op te gaan zitten.
3: Oké. Maar goed, weet je, we moeten natuurlijk wel een beetje rekening houden met onze medereizigers. Wat ik ook wel fijn zou vinden, als we het dan toch over de trein hebben, als we de treinen gewoon iets langer maken.
0: Oh ja, ja, tuurlijk, ja.
3: Gewoon dat we met meer mensen erin kunnen.
0: Ja, zeker. Dat ligt dan heel erg aan welk tijdstip je reist.
3: Nee hoor.
0: Nee?
3: Nee, het maakt echt niet uit wanneer je in de trein gaat zitten. Ze zijn altijd te kort en ze zijn altijd vies.
0: Oh, oké. Okay. Oh, okay. Nou, dit is misschien voor later.
3: Ja, misschien een keertje een pijnlijkje of zo.
0: Is dat? Ja. Meer nieuws vind je dan in de app en op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Bar. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor 6. Gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
4: Dennis, goedemiddag.
3: Ja, we hebben vandaag natuurlijk een beetje regen gehad. En gisteren ook een beetje regen. En dan hoor je mensen om je heen zeggen. Die zeggen, heerlijk voor de natuur. Maar ik geloof niet dat het echt genoeg is voor de natuur, hè?
4: Nee, het is wel goed, uiteraard. Hè. Iedere druppel is welkom, maar het is niet genoeg. Hè, maar goed, ik zou zeggen, wees tevreden met wat je hebt. Meer kan altijd nog.
3: We kunnen het niet op bestelling krijgen, natuurlijk.
4: Nee, en er wordt wel gewerkt dan van tijd tot tijd nog meer de komende dagen. En ook op de wat langere termijn.
3: Ja.
4: Dus wat dat betreft komt het misschien allemaal nog wel te goed. Nou, wat vandaag betreft, vanochtend was het inderdaad behoorlijk buiig. Vanmiddag viel er ook nog plaatselijke buien, meer hier in Purmerend. Maar de laatste uren is het toch op de meeste plaatsen droog geworden en gebleven in de provincie. Hier en daar kwam ook de zon tevoorschijn. En de temperatuur die liep op naar zo rond de 21 graden. En er stond niet al te veel wind. Kortom.

0: Om Dennis, best heel aangenaam weer.
1: Ja.
0: En verderop in Nederland regent het nu vooral in het zuidoosten van het land. Dat heeft te maken met een koufront dat golft. Er zit een golf in het front en die veroorzaakt ook veel regen en onweer in delen van België. En dat regengebied dat begint nu de Hoge Venen te naderen. Dus dat is natuurlijk heel erg goed nieuws vanwege de nog steeds daar voortdurende branden. En die konden vandaag, want dat is dan weer de keerzijde, konden er geen vliegtuigen de lucht in of helikopters, zoals die Chinook, omdat er te veel lage bewolking aanwezig was. Dat is dan weer ook weer de keerzijde. Maar goed, de regen komt nu dus ook daar een handje helpen. Nou, in onze provincie blijft het vanavond in ieder geval de meeste plaatsen nog langere tijd droog. Aan het eind van de avond echter, de komende nacht, neemt de kans op buien weer toe. Dat kunnen met name in de loop van de nacht flinke buien zijn, ook met onweer. Bovenlucht wordt kouder. En ook morgen vallen er verspreid over de dag buien, soms felle buien met kans op onweer. In de middag af en toe zon en dan wordt het weer 20 tot 21 graden. De wind is zuidwest en matig aan de kust vrij krachtig. Nou, vrijdag en deels ook zaterdag nog wel een paar buien. En dan zondag en maandag is het wat droger weer met wat meer zon.
1: Nou, dankjewel voor nu, Jan. En jij meldt je natuurlijk over een uurtje weer. Gaan we nog even naar de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment 3 belangrijke vertragingen die even genoemd moeten worden. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Velsen en Akersloot. Daar is het wegdek in slechte toestand. Spitsstrook is daar dicht en de vertraging momenteel 12 minuten. N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen Spaarndam en Westzaan 20 minuten. En de laatste, de N247 Amsterdam richting Horen tussen de aansluiting met de A10. En Broek in Waterland Noord. Daar doe je er 12 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: kijken. Onze collega Reinoud is uit er in de studio. Die zegt, ja, leuk liedje dit, maar 50 jaar oud al dit, hè? Wist jij dat?
1: Zo.
0: 50 jaar oud, hè, dit nummer.
1: Het is echt een dino onder de platen.
0: Een dino onder de platen, zo zou je dat kunnen noemen. Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. En we draaiden ook nog Everything But The Girl en Missing. Het is zomer. Je zou het misschien niet helemaal zeggen als je nu naar buiten kijkt, maar het is echt officieel nog steeds zomer. En dan doen we op woensdag altijd wat leuks.
2: En vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Het is zomer.
0: Ja, op maandag en op donderdag dan gaan we ons spel Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik doen. Maar op woensdag dan hebben we de vakantieplaats.
1: Ja, we gaan op vakantie vandaag.
0: We gaan virtueel op reis. En waar gaan we naartoe?
1: Ja, het is heel typisch, want het regen komt uit met bakken uit de lucht. En waar gaan wij op vakantie? In dit land.
0: In ons eigen kikkerlandje.
1: Ja, we nemen de fiets mee, de bakfiets of je elektrische fiets. Het maakt allemaal niet uit, maar we blijven hier. Dus ik zou zeggen, pak ook gelijk je regenjas.
0: Ja, want we gaan dus lekker door Nederland heen. En ja, we weten natuurlijk best wel veel over ons eigen land. Maar er zijn toch altijd wel weer dingen waarvan je staat te kijken als je het hoort. Wist jij bijvoorbeeld dat de afsluitdijk helemaal geen dijk is? Wist je dat?
1: Nou, eerlijk gezegd heb ik er nooit zo bij stilgestaan.
0: Nou, technisch gezien is het een dam, omdat hij water van water scheidt. De Waddenzee en het IJsselmeer. En een dijk beschermt tegen het water. Dus dat is, daarom is het officieel... Oh. Ja, wist jij dat?
1: Is het een dam? Wel
0: het
1: leuk.
0: Is
1: een,
0: ja, het is toch leuk dit om te weten?
1: Dat is heel leuk om te weten.
0: Maar volgens mij heb jij ook een feitje.
1: Absoluut. Weet jij dan bijvoorbeeld dat Nederland een provincie had die eigenlijk nooit heeft bestaan?
0: Maar hoe kan dit dan?
1: Ja, het is de marker waard. Dat zou een provincie tussen Noord-Holland en Flevoland moeten worden.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk kwam die polder er nooit. Dus die provincie hebben we nooit gekregen.
0: Maar hij is er op papier wel geweest.
1: Op papier.
0: Ja, en waar bevindt hij zich precies?
1: Tussen Noord-Holland en Flevoland.
0: Ja. Nou ja, dat is toch wel leuk om dat even mee te pakken.
1: Ja, dat je het weet.
0: Ja, 86% van onze bevolking, de Nederlanders, spreekt heel goed een tweede taal. Mag jij raden welke taal dat is?
1: Italiaans.
0: Het is echt niet zo dat 86% van de Nederlanders ook Italiaans spreken.
1: Nee, Engels natuurlijk.
0: Engels is inderdaad het goede antwoord. Je zou denken het is een quiz. Maar nee, dat is niet het geval. Maar het is wel leuk om even met elkaar te delen.
1: Mag ik dan ook nog een quizvraag aan jou stellen?
0: Ja, zeker.
1: Wat vind jij nou echt Oer-Hollands? Dat is niet per se de quizvraag. Maar als ik zeg, wat is Oer-Hollands? Waar komen toeristen voor naar Nederland? Op velden is het te zien.
0: Tulpen?
1: Tulpen.
0: Ja?
1: Waar denk jij dat de tulp eigenlijk vandaan komt?
0: Niet uit Nederland, zeg jij?
1: Niet uit Nederland.
0: Ik zou het echt niet... Kan je een hint geven?
1: Een hint vind ik moeilijk. Dan moet ik weer naar gaan denken. Het komt uit Centraal-Azië en Turkije.
0: Komt daar de tulp oorspronkelijk
1: daar
0: vandaan?
1: Daar komt de tulp oorspronkelijk
0: Maar wij
1: vandaan.
0: Hebben dat ding gewoon ons toegeëigend en we hebben er Nederlands cultuurgoed van gemaakt.
1: Wij hebben het geclaimd.
0: Nou, ik vind dat dan wel leuk. Weet je ook dit? Ik ben blij dat we even gewoon in ons eigen landje op vakantie zijn en dat we in deze korte tijd toch zoveel geleerd hebben over ons prachtige Nederland.
1: Niet meer vergeten, want ik ga je morgen overhoren.
0: Dat lijkt me leuk. Nou, zullen we dan ook een gezellig Nederlands liedje erbij bij pakken?
1: Weet je wat nou leuk zou zijn? Als dan in de groep van dit liedje of de artiest dan ook iets van Nederland terug zou komen.
0: Ja, dus de afsluitdam. Of de afsluitdijk.
1: Ja!
0: Nou! Oh. Ja. Nou, de dijk zeg, wat een goed idee.
1: Oh, goed,
0: altijd golf, dan golft het goed.

0: Shalimar en A Night to Remember bij NH. En de dijk draaiden we ook in het kader van onze vakantieplaat. Omdat we zo lekker op reis waren in ons eigen land. Virtueel gezien dan natuurlijk. Als het golft, dan golft het goed.
1: Vond je het leuk, vakantie?
0: Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ik vind sowieso in Nederland op vakantie gaan, dat wordt onderschat, hè?
1: Oh,
0: het is
1: 100%.
0: Heerlijk om in Nederland op vakantie te zijn. En er zijn zoveel leuke en mooie plekjes die je nog kan ontdekken. En ja. Waar je heerlijk kan fietsen, wandelen, eten, verstoppertje spelen, weet nou, ik
1: volgens
0: veel.
1: Volgens mij is onder Nederlanders het bekendste of populairste vakantieland ook gewoon Nederland.
0: Oké. Okay.
1: Ja, serieus. Nou. Zal ik dat even...
0: Ja, check dat even. Ja, dat is misschien wel. Voordat we zo meteen iemand belt en zegt, nou ja, maar ik weet niet hoe je daarbij komt.
1: Wacht even, dat kan ik heel snel.
0: Oké, okay, we wachten.
1: Ja, Eigenland ja, staat op 1 met circa 9 miljoen vakanties per jaar. Absolute nummer 1.
0: En wat is de nummer 2?
1: Frankrijk, onbetwiste koploper over de grens. Dan Duitsland met 2,9 miljoen vakanties. En op nummer 4 staat Spanje. 2,4 miljoen vakanties.
0: Nou, ja. Dat is toch wel. Kunnen we volgende week kunnen we misschien naar Spanje? Leuk.
1: Leuk.
0: Nou, zo meteen nog een uur van vandaag de dag. We gaan nog een dagplaat doen. En ja, voor de rest even kijken. We gaan zo meteen nog eventjes met een van onze verslaggevers praten.
1: Ja.
0: Want dat doen we altijd zo vlak na 6. Ga je zo meteen allemaal horen. En het laatste nieuws met Barbara Mulder komt eraan.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Dit weekend wordt er weer geraced tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
4: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands, zoals dit.

0: deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Wat een teams.
3: Donderdagavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
9: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
10: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
11: Ik ben Annie uit Volendam.
12: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
13: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
16: Goedenavond. De politie heeft ruim 500 tips ontvangen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. De onbekende man die al jaren in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft en waarvan niemand weet wie het is. De 20-jarige man uit Heilo, die ervan verdacht wordt afgelopen weekend een 19-jarige vrouw om het leven te hebben gebracht, die blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris vanmiddag besloten. En het water van de Noordzee was afgelopen weekend gemiddeld 21,5 graden. De watertemperaturen worden sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was de zee zo warm. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorold Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: ANWB Verkeersinformatie, dan nog 4 vertragingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en het Rotterpolderplein, 6 minuten. A9 Amstelveen Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot door wegdek dat in een slechte toestand is. En de spitsstrook dicht, ook 6 minuten. En de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 8. De laatste, de N247 Amsterdam richting Horen tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland Noord. Daar doe je er 6 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Ja, Sir Duke, Stevie Wonder, altijd fijn, toch? Dit is echt, als je zo aan het eind van je werkdag zit, je bent onderweg naar huis, dan is dit precies de energie die je nog even nodig hebt.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Misschien ga ik hem straks onderweg naar huis nog wel even opzetten.
0: Gewoon nog een keer.
1: Gewoon nog een keer.
0: Voor het gevoel.
1: Voor het gevoel.
0: Ja, nou, dat lijkt me een goed idee. Hey, wij gaan zo meteen op zoek naar een dagplaat. Die heeft iets met ruimte te maken. En dat is niet de ruimte die je op zolder hebt. Ruimte in space. En,
1: ruimte in space.
0: Daar is een bijzonder verhaal.
1: Ruimte
0: toch?
1: In space. Ja? Inderdaad, ruimte in space. Dat
0: nou,
1: is een...
0: gaan we het zo meteen over hebben.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, onze verslaggevers, dat zijn de ogen en oren van Noord-Holland. Zij maken de mooiste verhalen, komen op bijzondere plekken. En verslaggever Eline Boshuizen was vandaag op Schiphol. Eline, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: 350 schoonmakers ongeveer uit het hele land, die kwamen daar vandaag bijeen om te staken. Waarom staken zij precies?
4: Ja, die cao-onderhandelingen voor een nieuwe schoonmaak-cao, die zijn vastgelopen. En die schoonmakers die vechten voor een nieuwe cao. Ze zeggen, ja, die bazen geven geen, letterlijke woorden, geen shit om ons. En we willen gewoon een loonsverhoging. Het is allemaal zo duur geworden. Ook een automatische inflatiecorrectie, hoger loon, ziektegeld. Ze vragen best veel. En emoties liepen dan ook echt enorm op vandaag op het podium daar op Schiphol.
5: En dat je dan geld moet inleveren omdat je ziek bent, is gewoon onaanvaardbaar. Dit kan niet. En dat ze geld moeten inleveren. Het leven is al zo duur. Waarom is het nodig om gestraft te worden bij ziek zijn?
0: Ja, de emoties die liepen daar inderdaad hoog op. En er is ook wel iets bij voor te stellen. Het is natuurlijk ook zwaar fysiek werk volgens mij wat zij moeten doen. En er vallen ook veel mensen uit. Heb jij die geluiden ook gehoord?
4: Ja, zeker. Ja. Een vrouw werkt op de zeepier. En vaak werkt ze ook echt al jaren. Dus die mensen die hebben schippen ook zien veranderen en drukker zien worden. En ja, er sprak een vrouw die ook eigenlijk wel vertelde hoe het steeds lastiger werd, denk ik.
6: Weet je wel hoe druk het is? Ik werk zelf bij de DP boven. Weet je hoeveel passagiers zijn daar? Heel veel. En wij moeten veilen, drogen. We proberen pas. Mensen gooien alle troep op de grond. Mensen hebben ook geen respect. Het is wel een beetje moeilijker voor ons. En wij doen onze werken graag. Omdat wij willen helpen ook als Schiphol. Maar de Schiphol helpt ons ook.
0: Ja, nou ja, dat is dan op Schiphol, hè. Schoonmakers zijn niet allemaal de schoonmakers van Schiphol zelf. Waarom staken zij juist daar?
4: Ja, dat klopt inderdaad. Niet alle schoonmakers die vandaag staakten, dat zijn de schoonmakers op Schiphol. Die komen eigenlijk het hele land van ziekenhuizen, van de spoorwegen. Dus allerlei soorten sectoren. Maar er is voor Schiphol gekozen omdat dat een van de grootste werkgevers is, ook in Nederland als het gaat om schoonmaakbedrijven. Schiphol is dan de opdrachtgever, moet ik zeggen. Ja. De schoonmaakbedrijven zijn dan de werkgevers. Dus, en die zitten om tafel dan bij die cao-onderhandelingen. Niet Schiphol zelf. Maar toch wil de FNV en die schoonmakers die willen wel Schiphol oproepen om van ja, ga nou achter onze standpunten staan. Schaar je achter ons en geef ons extra steun. Want dat zou ons heel goed kunnen helpen. Er was ook een directielid van Schiphol, Esmee Valk. Zij doet de HR-directiekant. Echt dus het mensenkant doet zij. Die was aanwezig en die gaf ook een speech. En die vertelde van ja, weet je, wij kunnen niet zo heel veel doen daarin. Want ja, wij zijn dus geen partij. Maar ze zei wel van, nou ja, als er dan iets wordt besloten, als er dan iets wordt besproken, wij zullen er wel voor zorgen dat het dan ook daadwerkelijk hier uitgevoerd wordt.
0: Nou, dat is in ieder geval alvast een goed teken, kan ik me voorstellen, voor de schoonmakers daar. Hoe nu verder? Want hebben die werkgevers zelf al gereageerd? Komen er meer staken?
4: Nee, voor zover ik weet niet. Dus de schoonmakers zeggen wel van ja, wij gaan net zo lang door tot al onze punten. Dus ik noemde net al een paar, hè, loonsverhoging, automatische inflatiecorrectie, maar ook dat ziektegeld, dat het recht getrokken wordt. Want nu is het zo dus dat als je 6 jaar pas in dienst bent, dat je dan als je je ziek meldt, dat je dan maar 85% van je loon betaald krijgt. En ze zeggen ja, dat is gewoon discriminatie, dat vinden we niet eerlijk. En Schiphol is ook een goed voorbeeld, want daar werken heel veel nieuwe mensen, omdat in coronatijd heel veel mensen zijn ontslagen. Mm-hmm. Dus ja, ook voor de Schiphol schoonmakers is dit heel belangrijk, dat dit wordt geregeld voor ze. Dus die strijden er echt voor. En ze zeggen ook, we gaan net zo lang door totdat wij die punten Dat we ons gelijk krijgen, dat we onze zinnen hebben. Dus ja, ze zijn nog niet klaar.
0: Is er nog een beetje begrip eigenlijk van bijvoorbeeld reizigers daar op Schiphol die begrijpen waarom dit allemaal gebeurt?
4: Nou, de staking was alleen niet op de plek waar reizigers samenkomen. Dus dat regelen ze altijd, dat het dan op een plekje apart is, ergens op een veldje. Nou, dit was op een plein waar vaker wordt gestaakt. Dus reizigers hebben geen hinder ondervonden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze dat een volgende keer niet gaan doen. Want nou, ik weet, zoals je misschien ook vandaag hebt gehoord, gaan de beveiligers ook staken.
0: Ja.
4: Dat zal kort van tevoren bijvoorbeeld aangekondigd worden. Ja, dan zal er vast ook overleg zijn met Schiphol. Maar ja, je kan je voorstellen dat zeker ook als het kort van tevoren is, dat het dan veel meer effect ook kan hebben. En ja, regel maar eens vervanging voor die mensen. Dat kan natuurlijk niet. Dus er zullen misschien wel weer rijen ontstaan. Dus. Maar goed, dat gaat over de beveiligers. Hoe dat met de schoonmakers zou gaan, weet ik niet. Maar nou ja, dat er in ieder geval gestaakt gaat worden, dat is wel zeker.
0: Nou, en het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd. Jij blijft dat in de gaten houden. En er is altijd wat te doen op Schiphol, hoor.
4: Ja,
0: wel,
4: hè?
0: Ja. Nou, je houdt het allemaal voor ons in de gaten. Eline Boshuizen, dank je wel. En succes met het allemaal in kaart brengen van wat er allemaal de komende tijd nog gebeurt. Want het staat allemaal niet stil.
4: Dank je wel.

0: Lefty en Boston. Een liedje dat ineens super succesvol was. En ineens heel veel op de radio was. En terecht ook. Want het is een leuk liedje toch? Laten we eerlijk zijn.
1: Ik vind het een enig liedje. Ik vind het heel lief.
0: Ja, er is ook alweer een opvolger van, zag ik. En dat is ook alweer een leuk liedje. Dus gaan we
1: klinkt
0: nog
1: het dan precies hetzelfde? Of?
0: Nee, het klinkt wel iets anders. Maar je hoort wel dat het Stella is.
1: Oh ja, maar dat is goed.
0: Dat is goed. Je handelsmerk moet je wel gewoon netjes blijven promoten natuurlijk. Ja. Want anders denken ze, wie is dat nou weer? Nou, dan blijkt dan gewoon deze Stella Lefty te zijn.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Nou, het is tijd voor de dagplaat. Een bijzonder bericht kwamen we tegen vandaag. Jij hebt het ook zitten lezen.
1: Ik heb het ook zitten lezen. Ik vind het wel ingewikkeld.
0: Nou, het is heel simpel, denk ik. Oh. SpaceX, dat is een bedrijf. Nee, het is een bedrijf van Elon Musk. Onder andere, die hebben een beursgang gedaan een maand geleden ongeveer. En dat betekent dat je dan dus aandelen kan kopen. Heel veel Nederlanders hebben dat gedaan. Echt bizar veel Nederlanders. Er is in totaal voor 169 miljoen euro aan aandelen gekocht door Nederlanders in dit bedrijf. En dat is het hoogste bedrag ooit in een introductiemaand van het bedrijf. Dat stelt de Nederlandse bank.
1: Ja, maar dan wil ik er wel wat bij zeggen. Want ook veel van die beleggers die deden hun aandelen ook snel weer weg.
0: Ja.
1: Want diezelfde maand nog, want het was 169 miljoen euro aan aandelen. Dat werd diezelfde maand nog maar 100 miljoen euro. Dus dan denk ik altijd, waarom doe je het eerst en dan doe je het gelijk weer weg?
0: Nou, dat is ook heel simpel.
1: Oh.
0: Omdat die mensen die aandelen kochten ervan uitgingen, dat aandeel wordt meer waard. Ik ga dus winst maken.
1: Dus dan verkoop je het weer snel?
0: Ja, dan verkoop je het met winst.
1: Ik kom echt zo dom over in dit programma.
0: Helemaal niet.
1: Het is echt. Ja, maar dit is met geld te maken. Ik denk dan, nou, dan heb je het gekocht en dan ga je daarna weer verkopen. Wat nou als je gewoon wat langer wacht?
0: Ja, dan zou het kunnen dat het nog meer waard wordt. Maar het kan dus ook zijn dat het minder waard wordt.
1: Maar je dus stel blijft toch bezig?
0: Nee, maar kijk, maar dat is niet het hele idee van de aandelenbeurs. Op het moment dat jij een aandeel, stel je koopt een aandeel voor een aandeel Dennis Hoebe, koop jij.
1: Ja.
0: Dat kost je 100 euro. Dan kan het zijn dat het misschien over 3 weken is dat 150 euro waard. Verkoop je het weer snel, heb je 50 euro in je pocket.
1: Ja,
0: maar het kan ook zijn dat het over 3 weken nog maar 20 euro waard is. Heb je 80 euro verlies.
1: Dus het is eigenlijk altijd een gok. En als ik op iemand niet zou gokken, is het wel Elon Musk. Maar
0: goed. Nee. Nou ja, goed. Heel veel mensen in Nederland hebben dat dus wel gedaan. En die hebben dat ook snel weer van de hand gedaan, dat aandeel. Neem niet weg dat het een interessante gedachte is. Want het is natuurlijk dat SpaceX-bedrijf. Dat is een bedrijf dat doet in raketten. Ja. En die gaan naar de maan onder andere.
1: Even wat anders.
0: Ja.
1: Zou jij ooit behoefte hebben, stel dat Elon Musk zegt, hey Dan, kom gezellig mee. We gaan een dagje in de ruimte in.
0: Naar de maan, ja.
1: Naar de maan of gewoon.
0: Of gewoon de ruimte in.
1: Gewoon de ruimte in. Ja. Zou je dat doen? Zou je daar interesse in hebben?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Dat zou ik wel echt vet vinden, denk ik. Ik weet niet of ik het zou durven. Maar ik zou nu op voorhand zeggen, het lijkt me echt heel cool om dat mee te maken. Om gewoon even de aarde te zien vanuit.
1: En dat is dan stel ik me zo voor dat hij dat dan gratis zegt. Maar er zijn natuurlijk nu ook bezig met allemaal reizen erheen. Het kost $100.000 per reis.
0: Ja.
1: Zou je, stel dat je rijk was geweest, of misschien nu al, zou je dat ervoor over hebben? Zo'n enorm bedrag?
0: Ja, denk ik ook
1: ja,
0: wel.
1: Echt?
0: Ja, ja.
1: Dus jij bent een soort van Katy Perry van NA.
0: Ik zou het bijna zeggen.
1: Roar.
0: Maar goed, laten we even teruggaan naar het onderwerp. Want het gaat natuurlijk over space, het gaat over de ruimte.
1: Ja.
0: En we zijn eigenlijk op zoek naar liedjes die over de ruimte gaan.
1: Ja, en ik dacht persoonlijk aan Coldplay.
0: Met?
1: Sky Full of Stars.
0: Goeie zeg.
4: Cause you're a sky, cause you're a sky. Start.
0: Yeah.
4: I'm gonna give you my heart.
0: Super toepasselijk dit, hè?
1: Leuk, hè?
0: En een goed liedje ook.
1: Ja, vind ik ook. En waar dacht jij aan?
0: Nou, ik dacht ook aan Stars, maar dan die van Simply.

0: liedjes over Mars. Of over Venus. Of over Jupiter. Maan. Jupiter. Ja, kan allemaal. Alles wat met de ruimte.
1: De zon ook.
0: Ja, absoluut. Ja, alles wat met ruimte te maken heeft. Over raketten mag het zelfs gaan. Over spaceships. Nou ja, alles wat je kan associëren met de ruimte. Met het heelal. Dat mag je gaan doorgeven via 088-850-5152. 088-850-5152. Daar gaan we het over hebben. Liedjes dus over de ruimte. En ja, de leukste en de meest bijzondere. En degene waar we het meeste zin in hebben. Die gaan we zo meteen helemaal draaien.
1: Spannend, hè?
0: Ja, is leuk. Is leuk. Lionel Richie hoor je nu bij NH.

0: komen zoveel leuke platen over space en over de ruimte binnen. En Petra, daar moest ik wel even op lachen, die meldde zich via de app. En die zegt, ja, Lionel Richie had je prima kunnen draaien als dagplaat. Want je wil een superster. Nou, dat is Lionel Richie wel.
1: Dat is goeie, hè?
0: Dat was een goeie geweest.
2: Hey, en die moet het radiovak in.
0: Nou, inderdaad. Zou je bijna denken. Dat is een goed idee. Maar goed, er komt heel veel binnen. Jij bent het allemaal een beetje aan het categoriseren. Je bent het aan het verzamelen, in een lijstje aan het zetten. En dan gaan we zo meteen kijken welke liedjes er over de ruimte allemaal bedacht zijn. En mocht jij als luisteraar nu denken, ja, maar ik heb er ook nog wel eentje. Dan kun je je nog steeds melden. 088-850-5152. En wie weet wordt die van jou wel gedraaid. Het laatste nieuws komt eraan met Barbara Mulder. En daarna dus de dagplaat.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Ik ben Meta uit Horen.
12: Ik ben Mark uit Schellinghout.
13: Ik ben Janice en ik kom uit Zwaar.
14: Ik ben Thomas uit Hilversum.
15: Ik ben José uit Alkmaar. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 6:30 in Ozaan, is het momenteel 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
16: Goedenavond. De identiteit van Lucky is mogelijk achterhaald. Lucky is een onbekende man die 3 jaar geleden in Amsterdam een hersenbloeding kreeg en waarvan niemand weet wie hij is. Zelf kan hij niet meer communiceren en hij ligt in een verzorgingstehuis. Nou, de Amsterdamse politie deed begin deze week een oproep om mee te denken aan het publiek. En amateurspeurder Anton van Straten heeft dat gedaan en concludeert na eigen onderzoek dat Lucky een vermiste Canadees is. Je hoort Anton.
17: Ik zag die foto voorbij komen van die meneer, hè, die onder andere Lucky John wordt genoemd. Een Christen Canadees. Oh, dat vond ik eigenlijk wel intrigerend. Ik denk, ja, als je 3 jaar iemand geen naam kan geven, hoe kan dat nou, hè, met alle moderne technieken die er zijn? En toen dacht ik, ach, laat ik.

0: Slachtoffer kende elkaar, maar welke connectie met elkaar hebben is niet gedeeld. Mona Keijzer sleutelt aan een nieuwe politieke partij, dat meldt de Telegraaf vanmiddag. Onder de naam Project 2029 zou geïnventariseerd worden of zo'n nieuwe partij succes kan hebben en welke weg die partij dan gaat bewandelen. Meteen na de pijnlijke breuk met Caroline van der Plas en de rest van de BBB-top werd al gespeculeerd dat Keijzer haar eigen partij zou oprichten. En schoonmakers op Schiphol die hebben vanmiddag gestaakt uit onvrede over de nieuwe CAO. Ze benadrukken dat ze belangrijk werk doen. Er werd een vlammend betoog gehouden aan het begin van de actie.
1: Wij zijn hier met zoveel schoonmakers omdat wij dat niet pikken. Klopt het? De bazen verschuilen zich achter de opdrachtgevers. Schandalig. Dat die niet willen betalen. Dus daarom zijn wij hier nu op Schiphol om de opdrachtgevers te laten zien dat wij het niet pikken.
0: Ja, dat was dus vanmiddag op Schiphol. We zijn onmisbaar, dus ze willen daar ook een goede financiële beloning voor. Ook beveiligers die gaan binnenkort op Schiphol staken. Dat wil zeggen, ze gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Reizigers zullen daar hinder van ondervinden. De eerste acties zullen snel volgen, maar zullen wel in eerste instantie kortdurend zijn. Tot slot was Nick Schilder vandaag de gast bij June. Hij staat volop in de theaters met een nieuwe editie van een bijzondere voorstelling, de Singer-Songwriter Show. Dat zijn allemaal liedjes van bekende en minder bekende singer-songwriters en van hemzelf natuurlijk. En hij zegt dat het voor mensen altijd nog wennen is dat Nick en Simon niet meer samen zijn.
2: Heel veel mensen hebben nog steeds, als je dat vertelt van Nick komt in theater, ja, maar wat gaat die jongen dan doen, weet je? Gaat hij dan ook Nick en Simon liedjes zingen? Nou goed.
3: Ja, is dat zo?
2: Nou, deze keer, ik ben het aan het overwegen om nu deze keer voor het eerst weer een liedje te gaan doen, want het is ook weer bijna 3,5 jaar. Je bent een scoop. Ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Ik denk wel dat ik.
3: Kill Your Darlings.
2: Ja, maar wat het heet de Singer-Songwriter Show. En er komen veel bekende, ook minder bekende singer-songwriters voorbij. En uiteindelijk zijn Nick en Simon ook singer-songwriters. Dus
3: dat bedoel ik.
2: In principe valt het binnen het concept.
0: Ja, aha, dat zei Nick Schilder. Ja, hij gaat dus mogelijk in ieder geval een liedje in die show zingen van Nick en Simon samen. Leuk. Dat is toch wel nieuws. Ja. Een kleine scoop. Meer nieuws vind je natuurlijk in onze app en op nanieuws.nl.
4: Dankjewel. En dan gaan wij natuurlijk nog eventjes naar het weer. En dat weer dat krijg je van Jan Visser.
5: Vanavond zijn er enkele opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog. Echter, aan het eind van de avond en de komende nacht neemt de kans op buien, mogelijk in de nacht ook met onweer, toe. Dat kunnen soms felle buien zijn. Ook donderdag bevallen er buien, soms flinke buien met kans op onweer, maar in de middag laat de zon zich ook geregeld zien en het wordt dan zo'n 20 tot 21 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten en is boven land matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig, windkracht 5.

0: Ook een superster, hè, dit. Rick Astley.
1: Ja, het zijn allemaal supersterren.
0: Eigenlijk hadden we gewoon elk liedje kunnen draaien als dagplaat. Want het heeft altijd wel met sterren te maken.
1: Eigenlijk wel. Ja. Nou, ik vind wel de een groter dan de ander.
0: Ja, je hebt ook minder grote sterren.
1: En je hebt ook vallende sterren.
0: Ja, die heb je ook, ja.
1: Zo.
0: Ja, zo. Daar kunnen we ook een keer de uitzending mee vullen, zeg.
2: Vandaag de dag. Dagplaat.
0: Maar goed, vandaag hebben we het dus vanwege het feit dat heel veel Nederlanders aandelen hebben gekocht in het bedrijf van Elon Musk. Hebben we het over de ruimte, over space. En daar zijn veel liedjes over gemaakt. En die zijn ook allemaal binnengekomen via 088 850 51 52. Jij hebt een beetje bijgehouden wat er zo al is binnengekomen. En wat ben je tegengekomen?
1: Zeker. Ik ging als een raket. En Wilco die trapte af met Frank Sinatra. Fly me to the moon.
3: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
0: All blue eyes.
3: Let me see
0: Frank Sinatra.
3: What spring is like on a Jupiter and Mars.
0: Ja.
1: In other words, Frank, die heeft eigenlijk dubbele woordwaarden. Oh, Earth, Wind and Fire. Earth met Shining Star.
4: You're a shining star. No matter who you are. Shining bright to see.
0: Ook een goeie hoor, dit.
1: Nou, ik vind de volgende ook erg leuk. Juliet komt ermee. Train Drops of Jupiter.
5: Tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all fading?
0: Laatst een verzamel-LP gekocht van deze band. Verzamel-LP gekocht.
1: Leuk?
0: Ja, is heel leuk. Train.
1: Je bent helemaal van de LP'tjes.
0: Helemaal van de LP's
1: weer. Ja, dat is helemaal leuk.
0: Superleuk. En deze staat er ook op.
1: Ik ben heel benieuwd hoe jouw huis eruit ziet. Dat is totaal even...
0: Nou, niet als een jongenskamer. Ik ben op zoek nog naar een leuk kastje voor mijn LP's. Want het zijn er wel een beetje veel antwoorden.
1: Oh, heel veel leuke kastjes op Marktplaats de laatste tijd. En Lucia die komt met The Raw Band. Clowns Across the Moon.
6: I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 2.
0: Mars? Ja, het zit erin hoor.
1: Ah, daar kan je niet omheen.
0: Het is ook leuk, hè, deze. Beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Ik vind het wel leuk. Annelies, die zegt... Nou, doe mij maar Danny Vera met Red Moon.
7: There's a red moon in October.
0: Ook Nederlandse supersterren doen mee. Danny Vera is er eentje van.
1: Ja, een prachtige stem. Theo en Sandra, die komen natuurlijk met David Bowie's Space Oddity.
0: Enorm top 2000 momentje dit ineens, hè?
1: Toch? Echt hoor, oliebol erbij, glaasje nou, bubbels.
0: Ja, beeld en geluid.
1: Weer. Altijd hoop op een beter jaar, wordt het nooit. We gaan door met Jos en Erwin, Peter Schilling, Major Tom.

0: mooie suggesties die er zijn binnengekomen. Maar er is er eentje die startte met kop en schouders bovenuit. En welke is dat geworden?
1: Het is de keuze van Bart en Daan geworden. Shocking Blue met Venus.
2: Goeie. Dagplaat.
0: Hele goeie.
1: Ja.

0: En de dagplaat van vandaag die kwam van Shocking Blue en die heet Venus.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, het is bijna 7:10. Het zit er alweer bijna op. Deze woensdag, de 19e augustus, was wel weer een dagje vandaag, hoor.
2: Ga je me missen?
0: Natuurlijk. Maar morgen ben je er toch gewoon?
2: Ik ben er morgen gewoon, maar kan je me toch vanavond nog wel even missen?
0: Vanavond, natuurlijk mis ik jou vanavond al. Zodra ik zo meteen hier het pand uitloop, en dan hoop ik je altijd nog even tegen te komen op de fiets. Ik loop dan en jij fietst dan voorbij.
2: Ja, en dan
0: zeg je nog iets van toedeloe of zo. En dan
2: in het avondgloren.
0: Dan verdwijn jij zo, precies. Ja, maar goed, zover is het nog even niet. We maken nog even het programma af voor vandaag. En dat doen we onder andere met even terugkijken op deze dag. Want wat was dit voor dag, 19 augustus op NH? In ieder geval de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij door alle regen alweer herfstige kost had gemaakt.
3: Het is een beetje een AVG'tje gewoon, maar dan wel gestampte aardappel. Dus niet een...
4: Nee, je had niet zo'n zakje.
3: Anne Brachten. Ik dacht dat ik heel blij was dat je terug was van ziek zijn. Maar wat zeg jij nou? Een zakje aardappelpuree? Ja. Serieus? Ja. Heb je dat ooit gegeten?
4: Ja.
3: Nee, meen je?
4: Wel lekker makkelijk. En wat? Snel.
3: Maar kom op, even pak even die aardappelstamper. Lekkere klomp boter erin. Hatsiklatsi.
4: Ja, of dat je toch dat zakje open water erbij.
3: Nee, nou, ik ben echt... het is dat fysieke geweld niet meer toegestaan is in de studio. Maar anders had je echt een lel gehad.
4: Echt waar?
3: Ja, doe nou even normaal, joh. Wat, weet je wat er allemaal in... Nee.
0: Met Anne bijna in de puree geslagen hier zo.
2: Oh.
0: Morgen dan zijn ze er weer vanaf 6:00 in de ochtend natuurlijk met een nieuwe aflevering van De Ontbijttafel. En wordt het ongetwijfeld net zo gezellig als afgelopen morgen. Het was ook de dag dat June tot 2:00 weer Pim Pam Pet speelde. En kandidaat Dick die was misschien wel de meest vrijgevige kandidaat ooit van het spelletje. Dat bleek bij de slotvraag. Waar denk je aan bij musicals met een B?
5: Boudewijn de Groot. Nee.
6: Boudewijn de Groot.
5: Fout. De Bee Gees. Ja, die is goed.
7: Daar was wel een musical van.
5: Ja, klopt, je hebt gelijk. Nee, ze hebt gewonnen. Gefeliciteerd.
6: Ja, en jij geeft je prijs wel heel makkelijk weg. Boudewijn de Groot was zelf te zien als acteur in de muzikale theaterproductie Tsjechov in 2000. Dus hij heeft in een musical gespeeld. Dus Boudewijn de Groot is gewoon goed. Dus, dan is het gelijkspel.
0: Ja, toch wel gelijkspel. Uiteindelijk ging Annelies er met een waardebon van €50 vandoor.
2: Oh, hè? Maar dan is het dus... Ach.
0: Ja.
2: Maar hoezo dan gelijkspel? Nu ben ik echt totaal in de war.
0: Wil jij Maarten nog even?
2: Ja, dat ga ik even achteraan. Die arme man. Ja. Je hoort hem helemaal... Nou, vind ik echt...
0: Maar hij was inderdaad wel de meest vrijgevige kandidaat ooit van het spelletje.
2: Ja, die was zo in de stress dat hij denkt... Hier heb je het. Hier, ik wil ophangen. Hier heb je je prijs, ik ga. Dat is zielig.
0: Wij hadden het vandaag over food-influencer Sepp van Dijk, over eten. We hebben namelijk vandaag lekker voor het eerst de deuren opengegooid van de NH Eetclub. En hij deelde heerlijke recepten met ons.
8: Eén hele lekkere pasta, dat klinkt helemaal niet lekker, maar het is heel lekker. Met cherry tomaten, bonen, witte bonen.
0: Oké.
8: Ui, pasta, basilicum. In een pan gewoon aanbakken en dan krijg je echt een soort hele romige, dikke saus door die bonen met de cherry tomaten. Dat is echt waanzinnig.
0: Oh, lijkt me heerlijk. Dat
2: klinkt heel vies.
0: Nee, dat klinkt helemaal niet vies, dat klinkt lekker.
2: Witte en bruine bonen en dan gatsie. Maar ik ben blij dat het lekker is, hoor, Sepp.
0: Bedankt, hè, jongen, voor je bijdrage. We gaan door met Sepp.
2: Arme Sepp.
0: Ja.
2: Dat vind ik echt zielig eigenlijk.
0: Nee, maar Sepp kon dat goed hebben.
2: Sepp kon het heel goed hebben.
0: Sepp had niet te weinig aan zelfvertrouwen.
2: Nou, ik vertelde ook eventjes Sepp nog even achter de schermen. Kijk, de aversie tegen bonen komt een beetje door mijn vader. Want die wilde vroeger dan altijd bonen. En dan kwam dat op tafel. En dan was de andere helft van het gezin, wij met z'n drieën, dachten echt... moeten we bonen eten omdat jij dat lekker vindt?
0: Ja.
2: En dan met zo'n vieze hap, pikkelilie erbij. En dan met zo'n gore speklap, gatsie.
0: Ja.
2: Nee, dus daar komt een beetje...
0: Zo ontstaan trauma's.
2: Dus hij zei bonen uit. Toen zat ik helemaal weer aan tafel met die vieze bruine bonen.
0: Ja, ik begrijp het wel ineens een stuk beter. Ja, dat is wel fijn dat je dit nog eventjes toevoegt. Morgenochtend gaan ze trouwens in de ontbijttafel even checken hoe het is op de camping. Dus dan weet je dat ook. En dit was ook voor vandaag zo'n beetje.
3: Ja.
0: Nou, veel plezier. Michael, veel

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Ik ben Bas uit Egmond aan Den Hoef.
7: Ik ben Manon uit Den Helder.
8: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
9: Ik ben Christa uit Alkmaar.
10: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
11: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
12: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
16: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
15: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
17: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
15: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je hier koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: But we carry on.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Dolf uit Medemblik.
2: Ik ben Saskia uit Zaandam.
3: Ik ben Gerard uit Hoorn.
4: Ik ben Wim uit Haarlem.
5: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 8 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
9: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
8: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
10: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
8: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: zeg 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
1: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
2: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
3: Ik ben Annie uit Volendam.
4: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
5: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
7: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
9: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
7: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam Noord.
4: Ik ben Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol, de kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten, maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
9: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
8: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot de graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met Willian van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Mat en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeet-me-liedjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos

0: Pellegrin verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmeer. Superleuk.
1: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 12 uur.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 1 uur.
8: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer, en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: muziekmix.
1: NH.
0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda. Elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
1: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
2: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
3: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Marije uit Alkmaar.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:00.
8: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.